0: ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland non-stop.

non-stop de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

rozen. De kleur van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van

0: leukste muziek uit je eigen regio. Dit is Omroep Zilt non-stop. Omroep Zilt. Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak.
2: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

lekkerste muziekmix voor Noordwest-Friesland. Omroep Zeeland. 107.5 en 100.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.

nieuws uit Noordwest-Friesland vind je op omroepzeelt.nl en in de Omroep Zeelt app. De streekomroep voor Noordwest-Friesland.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedenacht. De Italiaanse minister van Financiën, Giancarlo Giorgetti, wil dat ECB-president Christine Lagarde duidelijkheid geeft over haar toekomst. Lagarde liet vorige maand tegenover de Ierse omroep RTE de mogelijkheid open eerder te vertrekken voor het aflopen van haar termijn in oktober 2026. Klaas Knot, voormalig president van de Nederlandse Bank, geldt als mogelijke opvolger. De Argentijnse regering van president Javier Milei presenteerde vrijdag een plan om paspoorten te verkopen aan buitenlandse investeerders. Voor $350.000 of een investering van $800.000 in staatsobligaties krijgen zij het staatsburgerschap. Partners en kinderen komen ook in aanmerking, tegen extra kosten van $100.000 per meerderjarige en $25.000 per minderjarige. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de drie gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Joachim Nagel, president van de Duitse Centrale Bank, verwacht dat de Duitse economie dit jaar met 1% kan groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op 0,5% groei. Na 3 jaar stagnatie zou dit een belangrijk signaal zijn, ondanks druk door tarieven en het conflict in het Midden-Oosten. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met sluierbewolking en lokaal mist. Temperaturen dalen tot net boven het vriespunt en de wind is zwak. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.
2: No, no, no.

0: is.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan tot slot het weer.
4: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
1: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif. En dan tot slot het weer.
2: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Het uur van Nienke. Met Nienke van der Kooij.

Mooi plaat om de dag mooi op te starten. It Had To Be You, Jenje van Frank Sinatra. En het kamp van al een plaats hier zat je Jerry Koen. Het is 8 uur west. Dit is het uur van Inkoop Omroep Zeeland van het Welkom. Een hele goeie morgen. En tot 9 uur ben ik bij en starten we de dag te Jerry weer op mijn mooie muziek die ik van je uitzocht. Jerry zelf ik een stemmie, maar mij even een mailtje sturen. Dit keer heb ik weer uitzocht de muziek van The Everly Brothers, Harvey Andrews en Udo Lindenberg uit Duitsland. De country dubbelplay is er ik weer en de greep uit de Scott King met de Nederlandstalige Veskes komt deze week uit Jontje 75. En de kleinschijf die is er ik weer. Die heeft de hele week herkend hier bij Omroep Zeeland. En dat is de mooie nieuwe single van Marcel Kaptein, The Road That Never Ends. Nou, deze eindigt voorlopig ik net, dus laten we maar mooi maar die plaats van staat gaan. Goeiemorgen, had je nog lezen te snoezen, blauw lekker lezen of had je gewoon een brogje zitten, lekker eten. Dit is

de dag zelfs in een. Heb het farm blijd, jeelt, jeelt voor ons. Daaraan ontkom je niet. De foto die ik mijn leefde vest hoor, zoeg het net van het lot.

De Vries Jenje. Je spelt het als D-E-F-R-I-E-S, onokofest. En het zankje wat ik hier liet, het hier te jest. Nee, muziek is er uit van Susanne Freek. Arno Toonsje kwam hun single uit en die zegt nog van je draaien. Dit is Pijnstiller.

0: Nou ben ik net trok in zijn wafelspellen, maar ik heb het idee dat er dit weekend geen zin in de skin in zit. Maar de T-set die zongen wel over het weer nederpopklassieker van deze week. Bring a little sunshine uit Njontje Santig. Nou ja, we maken het beste er maar van hoop je in elk zinnenstrieltje is welkom verzels.
1: Het is weer tijd voor Nienke's Country Dubbelplay.
0: Dat klopt, daar is het iets voor. Maar deze week Hannah Bethel en we beginnen met Kelly Willis.

0: En zo zijn vier de country double play. Hannah Bettel, Jenje en Madison. We gaan deze double play. Mooi. Kelly Willis en dat verske dat heet If I Left You uit 2012. Nou, ik verliet je nog net. Dat is pas om 9 uur. Dan verliet ik je pas. Zat je zelf ook een leuke country double play op een radio Jerebolle. Dan ken dat vanzelfs. Stuur je fysiekje mooi twee plaatsjes even naar. Mijn persoonlijke mailadres dat is aarde@home.nl. aarde@home.nl. Zet er even bij dat het vaar de country double play omroep zeelt is. Het uur van Nienke. Dan komt het al je goed. En dan had ik de twee plaatsjes hè, six en nine weken van je draaien. Had je fysiekje op die binnen is. Dus wooi wat onvregie. Doe het even per mail. En dan komt het vanzelf je binnen. En dan lees ik het vol.
1: Hey Nienke.
0: Ja, goeie.
1: Heb je nog een nieuw liedje voor ons?
0: Ja, en dat is van Max McNone. En Veske, dat heet Slow Down, Slow Down. Nou, dat zoek ik met warmte is nog betie. Dus doe maar lekker rustig horen.

Dat weer een mooi feske van Gurbedouwstrank, Bericht van Dekken. En ik hoort, hield dit nog van Dij. Ze maken het in 2012 een mooi duet. En ik ken nog een greep die in het skat keer, maar ik denk, nou van recentere datum, dat ken wel. Dit is een mooi feske van Tineke Schouten. En nee, het is geen cabaretesk verhaal, maar een serieus feske. Kind in mij.

En dat wie de mama's en de papa's en dat Veske dat hier het my heart stood stil. Veske kwam het jongetje zoals ze zegt. Gent wie de ene lijst, kent er nog eentje van je. En dan nog een stukje polka. En Santiago Jiménez Jr. die sluit het al met Yus Gang Mi Vida uit 1999. Een lekker stukje Tex-Mex muziek. En dan nog een stukje polka. Ik dank je voor het luisteren. Leuk dat je erbij bent. En ik ben een nieuwe week weer. En dan starten we de gerre de dag weer op. Want dan, goeie.

0: is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
2: En dan tot slot het weer.
3: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
1: En tot zover het nieuws.
4: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijer Groep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anneparochie, Bolsward en Berlicum.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
6: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag, niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
0: Een praatje en een plaatje. Met Tjerk de Boer.

En een hele goede morgen, het is 3 oktober, zaterdag 3 oktober. Dat vanaf studio Vraneker. Een praatje en een plaatje. En natuurlijk, ik moet eerst even weer Nienke bedanken. Want ze is er vandaag niet bij. Ondanks dat ze net even een uitzending nog maakte, is ze al als een speer de vandeur, want ze moet vandaag werken. Dus ik noem het even alleen dat vanaf deze locatie. De eerste duiven met begonnen, die was natuurlijk van Chris Andrews en Yesterday Man. En de tweede was, wat heb ik hier staan? Ja, Winnie van Talita Tamores. Ja, die is er vele uitvoeringen wel, zoals volgens mij van de Blue Diamond zelfs. Straks natuurlijk van allerhande nieuwtjes en wat er deze dag natuurlijk op de zender te beleven is met de verschillende programma's en wat er zoal voorbij komt. En het weer hier in Vraneker eventjes voor de mensen die dat graag willen weten. Het bleef vandaag een beetje bewolkt. Het bleef wel droog. Met vanavond kans op wat motregen. En vanmiddag stijgt de temperatuur tot 19 graden. En vannacht gaan we op naar 12 graden. Dus daar kan wel een dekentje bij. Want anders wordt het wel een beetje afzien. Dus straks natuurlijk ook natuurlijk een vertrouwde polka. Die is straks van de vrolijke mijnwerkers. Nou, de oude luisteraars die denken, jee, waar gaat die heen? Nou, nog een tiert van, dat was zo wat zwart-wit televisie hadden. En die hebben inmiddels, geloof ik, 75 jaar. Maar die heb ik genoeg van achterkant zien, want die heb ik nogal wat jaren gerepareerd. Dus de vrolijke mijnwerker straks met een polka uit 1962. Maar we gaan eerst even door met Imca Marina. MUZIEK

Nou, dat is misschien wel beter om even naar Spanje misschien. Want ja, de temperaturen zakken, dus dat zal altijd dan wel lekker wezen. Ik was er natuurlijk vanmorgen ook al vroeg bij, want ja, als je hierheen met, dan is de kans groot dat je hier voor de brug bij de poort hier wachten moet. Maar toevallig ging het vandaag goed, maar ik was er dus vroeg bij. En ik stap de deur uit en dan kom ik daar tegen mevrouw Van Velzen. Ook goedemorgen dus, want dus ik zei tegen haar, nou, wees wel dat we tegenwoordig op kanaal 47 zitten van Ziggo. Maar dat was mevrouw Van Velzen even ontgaan. Maar goed, dat even dus. Daar hebben we het natuurlijk even nog over gehad. Erin stond nou, het vertrek van de burgemeester. Nou, dat is aan haarzelf natuurlijk, had ze misschien eens uitnodigd. Ze heeft een bekende broer, geloof ik, in de politiek zitten. Dus dat is aan haarzelf. Maar goedemorgen, mevrouw Van Velzen. Even wat anders nog. Blijf even naar Hallingen hier eventjes. Want we hebben ook een garage sale. En die is in Binnenstad en Groot-Ropers vandaag. En die is van 12 tot 5 uur. Er binnen 28 deelnemers. Dus je kan daar te kust en te keuren wat er in de garage sale. Dan denk je, nou, ik heb nog wat nodig. Dus even in de prachtige mooie luxe wijk. De Groot-Ropens. En dus Binnenstad is vandaag dus garage sale. Dan kom ik even bij Connexa terecht. Ik ben natuurlijk zelf ook vrijwilliger bij Nieuw-Zuid van Connexa. En zat ik van de week natuurlijk aan tafel even. Want ik moet zo noemen, was de keten wel eens even open doen. En dan zei de medebeheer, hij zei, kerst even een plaatje draaien voor mijn vriendin. Nou, ik zei, dat kan altijd natuurlijk, maar hij is medebeheerder. Ik zei, maar wat moet dan dat worden? Nou, hij zei, ik ben gek van dat meisje. Maar hij zei, ze zit alleen maar achter dat internet. Hij zei, zoek even de leuke een uit. Nou, Greta, namens Douwe.

Dat was dus de onlangs overleden Dolly Parton. En dat hier allemaal om 20:20 bij Omroep Zilt. Eens even kijken, ik kreeg natuurlijk van de week weer, kwam ik Jan Uut Kimsen tegen. Die naam hoor je wel vaker hier. En dan vraagt hij, Jan is van Gelderen. En die is heel actief bij het legere Zeilt in Hardingen. En hij zei, ja, kan je dan nog even wat melden? Tuurlijk kan dat, Jan. Sturen straks wel weer even een tikkie. Een muzikale middag, een buurthuiskamer. Dat doen ze, beginnen ze de eerste editie met maandag 12 oktober. En dat doen ze dan straks elke tweede maandag van de maand met gezellige muziek. En ik heb begrepen van Jan dat de eerste maandag, dus de aanstaande, of maandag 12 oktober, dat dan onder andere Gerry Dijkstra en ook Wiebe van Dijk daar aanwezig zullen zijn. En onder het motto oude muziek, zeg maar. Iedereen is natuurlijk van harte welkom, maar thema alle 13 goed. Dus ja, oude muziek, die we natuurlijk, zeker in dit programma, als ze nu en al wel voorbij komen. En zegt Jan, hij zegt ja, en ik wou graag een verzoekplaat aanvragen. Nou, ik zei, Jan, dat doen we. En eigenlijk niet, natuurlijk, maar goed, de voorgaande net ook al. En hij zei, Vicky Leandros. Nou, ik zei, Jan, dat is ook toevallig, want die stond al klaar. Hier is Vicky Leandros in Hey Joe McKenzie.

Ken je ze nog? Die plaatjes die je vroeger bij de Etherpiraten hoorde? Hier hoor je ze nog steeds. Zaterdagmorgen van 9 tot 10 op Omroep Zilt.

0: Ja, Holiday Day. Zing maar met me mee. Natuurlijk een oudje van Jan en Zwaan. Ja, van dingen wie Jan en Zwaan ook weer waren. Nou, je deed natuurlijk nog vroeger nog wel bij Giel Montagne in de show zitten. Hè? Op losse groeven of volle toeren. En dan Jan zoekt een meisje. Ja, dat dus. In Milk is vandaag ook wat te doen. En dat is vandaag dat is een veteranen. Een veteranendag, Harlingen, met bijzondere sprekers. En toen las ik dat vanmorgen en ik denk, bijzondere sprekers. Ja, dat klopt inderdaad. Dat gaat natuurlijk veteranendag natuurlijk, nou, dat zei het al genoeg. En dat is vandaag vanaf 2 uur tot 6 uur in Milk in Harlingen. En de besprekers binden daar vandaag 2 gastsprekers. Johan van Deventer en daarna spreekt Riens Zaagstra ook nog over de Molukse treinkaping bij de Punt in 1977. Maar de Johan van Deventer, dat vond ik wel grappig om dat te lezen. Die beste man die is ook chef geweest van Vliegbasis Leeuwarden en Volkel en het ACC. En daar viel ik onder. Dus Johan van Deventer, ik heb hem vaak ontmoeten. En dat is 2,5 jaar mijn grote baas geweest, zeg maar. Hier is Johnny Cash en Ring of Fire. En daarna natuurlijk een strakke polka.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Zet je radio maar in mijn radio, van het is tijd voor een

De Vrolijke Mijnwerkers en de Heidelberg Polka. En dat is allemaal 1962. Heerlijk toch? Ik zat natuurlijk te zoeken van ja, wat moeten we er vandaag allemaal weer van meer informatie erheen prakken. Wat komt er voorbij op deze zender? En dan zag ik even bij Borreltime, bij John Comas, wat hij aan gasten aan het telefoon had. En die had dan vandaag had hij onder andere Erik van Klinken aan de lijn. Die had een nieuwe single uitgebracht, Door het Oog van de Naald. En ik denk, nou eens even horen wat dat is. Maar ja, dat is een liedje, ja, met een... ja, er zit wat... ja, wat... Ik zal het even horen laten. Dat is even achter hoor. Jo, komt ie, hoop ik. Oh, deze moet even stop. Zo.

0: nou, dat is de nieuwe single dus van Erik Klinken. Nee, die vanmiddag dus tussen de show, tussen 5 en 8 of 9, had hij die aan de lijn. Door het oog van de naald. Ja, dat is dus een liedje, ja. Er zit er maar wat van. Ik denk, ja, dat had me vroeger natuurlijk ook, hè, zulke liedjes wel genoeg. Ja, wie niet? Maar ik heb hier staan Harry Touw. Wie kent Harry Touw natuurlijk niet van vroeger? 2 LP's had hij volgens mij uitgebracht met Bakken aan de Bar. En die kon er ook wel wat met. Het ook nog in de Fred Haché show zitten volgens mij. Dus, en die kon heerlijk moppen tappen. Maar het ook een liedje gemaakt. En eigenlijk een beetje hetzelfde idee van wat Erik van Klinken hier doet. En dat komt hier nog even een stukje.
1: Je moet een nat maken, wil er geraken. Je moet erop zuigen om het nat te maken.
0: En dat is dus morgens vroeg al. Maar hier gaan we even terug met een oudje. Hier is Harry Touw.

single dus van Erik van Klinken, dus door het oog van de naald. Dus met deze een beetje onderliggende gedachte van, ja. En dat is vanmiddag dus een Borreltuin met John Koopmans met de Borreltuin. Dus zeker de moeite waard om te horen wie dat is. Want ik ken hem even niet, Erik van Klinken, maar zeker de moeite waard om dat te volgen. Van Harry Touw en Erik van Klinken komen we even bij een workshop terecht, pompoensnijden. De overgang is ook wel een beetje papa trouwens. Maar goed, een workshop pompoensnijden die is op 29 oktober van 11 tot half 2. En dat is dan in Nieuw-Zuid. En je kan je opgeven bij alina.stagiaire@connexa.nl. En anders loop je eens even gezellig even binnen bij Nieuw-Zuid. En ja, wel een beetje bij de ingang erom denken natuurlijk. Want daar zit ze nu en dan tegenwoordig een hele stoere man bij de balie die je dan gezellig ontvangt. Hier is BZN.

Dat waren onze eigen kermisklanten nog van vroeger. En dat was een combinatie met draaiorgel, of de draaiorgelmars was in combinatie met draaiorgel de Marelink. Ik ken het niet, maar ik vond het een hele leuke opname. Want ja, meestal is de kermisklanten met hun tweeën, of ja, ze hebben wel eens met vader Abraham gedaan, maar deze kon ik niet, vond ik mezelf wel leuk. We gaan eventjes over naar het programma Afslag Harlingen, wat natuurlijk straks weer tussen 11 en 1 uur uitzonden wordt vanuit Studio Harlingen. Presentaties handen van Doede van der Hoek. Techniek is in handen van Erik Klumper. En onderwerp met binnen vandaag. Tewes Hopma met zijn beide zonen Friso en Abma. En Abe, sorry, Friso en Abe om ons te vertellen wat hun resultaten in het afgelopen vierde seizoen zijn geweest. Hartstikke mooi. Albertus van der Plaats, die had het er ook maar druk met. Dat staat hier naar Almere. Die komt ook langs. En Charles Kraft van Ermel komen langs om de mede te delen hoe het staat met de voorbereidingen van de Indonesische middag. Op 11 oktober. Dan Joël de Jong komt nog langs natuurlijk over zijn resultaten van het afgelopen atletiek seizoen. Dan hebben we weer Albertus van der Plaats staan. Het er maar druk met. Ja, klopt, ja. En dan gaat met Jelle Oudhuizen praten over de organisatie van het Blues Festival. En dat is dan op 1 november in Milluk. Verder is het natuurlijk altijd politiek bedoelen. En dat is deze keer komt langs VVD-fractieleidster Katie Arends-Drijver. Gaat haar verhaaltje vertellen. Jarenlang had komt langs. Natuurlijk over de Stichting Historisch Harlingen deze keer. En de zoutwinning. Jelle Boy natuurlijk met het weer. En ja, weer een politieke man. Paul Scheffer komt ook nog langs om de herinrichting te vertellen in het centrum. Hoe het daar met staat. En natuurlijk, ja, het was natuurlijk hot nieuws. Ja, onze huidige burgemeester Ina Sjerps, die houdt er volgend jaar met op. En daar houdt hij ook een praatje met. En ze vertelt nog wat over het VNG-jaarcongres. En toen moest ik even denken wat dat is. Wat dat is. Maar dat congres dat is voor een plaats wordt dan uitzocht. En die mag zich dan zelf vertegenwoordigen. En dit is dan deze keer Harlingen die zich dan presenteren mag. Natuurlijk bij het programma Afslag Harlingen. Dat doen we dat presenteert. Ja, meestal een plaatsje van.

Ja, dat was natuurlijk Elvis met de Guitar Man. Dat allemaal op Omroep Zilt om 10 minuten voor 10 uur. Wat hebben we nog even te melden? Hier vandaag in Franeker is ook nog wat te doen. En dat is, maar kunnen we snel even scrollen. En dat is vandaag in de CSG Annemarie Schuurmanschool. En dan ik moet met Thomas even met Connexa praten. Want ik maak nogal wat reclame voor de stichting. Want ja, daar valt natuurlijk Nieuw-Zuid onder. De school en de opstap in Sint-Vrouwenparochie valt er ook onder. Maar dat is er vandaag te doen. Een welzijnsboulevard in Franeker. En die is vandaag dus in die Annemarie Schuurmans school, zeg dat u, ja. En die is om 1:30 tot 4:00. En wat is dat zoal te doen? Eens even kijken. Dat is dus dan welzijn, gezondheid, ontmoeting, participatie en ondersteuning. Dus dat is inwoners voor jong en oud kunnen tijdens de welzijnsboulevard ontdekken wat er allemaal in hun eigen gemeente te vinden en te doen is. Nou, en vrijwilligers natuurlijk werk, want ja, daar bestaat hoofdzakelijk Connexa uit natuurlijk. Edwin Bos had ook een nieuw liedje uitgebracht. En Edwin Bos, het liep wel een beetje de opvolger van Henk Wijngaard. Ondanks dat Henk Wijngaard er nog steeds is. Het ook een zware operatie had, begreep ik. Maar hij is er weer helemaal bovenop. En Edwin Bos, die is ook altijd van de truckersliedjes. Hij had een nieuwe uitgebracht en Achter in mijn truck.

0: hebben we alleen elkaar.
1: Joe, een achterin mijn zak dus, de nieuwe van Edwin Bos. We komen terecht bij wat vandaag op deze zender te doen is. En dat is onder andere zometeen, ik zag hem al verschijnen in de studio. Doris met het programma On Air. Dat kwam allemaal van de klok van 10 uur tot 11 uur. Daarna natuurlijk afslaghalingen met Doede van der Hoek tot 1 uur. En dan van 1 tot 2 hebben we even non-stop. Dan hebben we de Siltermiddag, die is van 2 tot 5 uur. En die wordt gepresenteerd door niemand minder dan Chris Wiebinga. En ook hij doet de techniek. Dus het wordt een hele drukke en intensieve middag, meneer Chris Wiebinga. Maar dat moet wel lukken. En dan hebben we natuurlijk het programma Borreltijd met John Koopmans vanaf 5 uur tot 8 of 9 uur. Kon er niet helemaal uitkomen, maar dat wisselt nog wel eens wat natuurlijk. En de artiesten die hij dus in had, wat ik dus zei al, het prachtige mooie nummer van Erik van Klinken. En natuurlijk had hij aan de telefoon. En Rob Zorn komt langs aan de telefoon. En natuurlijk het Showbiz Nieuws met Johan Flemings. En daarna geloof ik ook nog ergens een programma staat. Maar kijk, even snel zien. We hebben een nieuw programma geloof ik ergens. Maar kijk, even kijken hoor. Niet. Nee, sorry. Toch niet. Dus het stopt met Borreltime stopt. Dus, dat is deze programmering voor vandaag. Dus straks hierna is Doris aan de beurt. We hebben nog even een tijd voor Lucille Star.

in met Luister Stille Staal. Ben je bijna aan het einde programma van aankomen aan het einde van dit programma. Ja, zometeen natuurlijk hierna dus gezellig Doris van uit Studio Harlingen. Nog even een huishoudelijke mededeling. Na deze uitzending ga ik ergens in Harlingen met een meterkast aan om een kookgroep aan te leggen. Dus dat heeft met lekkies te maken. Dus mochten hier en daar in delen van de wijk het stroom uitvallen, dan weet je hem, dan ben ik het. Dat is even een huishoudelijke mededeling. Voor de rest natuurlijk, volgende week is het weer tijd voor Erik met een praatje en een plaatje. En over 14 dagen ben ik er vast weer met Nienke van de Kooi hier vanuit Studio Vraniger. Wat mij betreft veel plezier met de rest van de programma's. En tot volgende keer. Doei!

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemorgen. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahadeh, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
3: En dan tot slot het weer.
4: Vanochtend komt er plaatselijk mist in het noordwesten die snel verdwijnt, gevolgd door af en toe zon en droog weer in het hele land. De temperatuur loopt op tot 18 tot 21 graden.
2: En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Een hele goede morgen en welkom bij deze On Air op de 3e oktober van 2026. En wat gaan we doen? Nou, we begonnen met editors. En editors die komen met een nieuw album. En kijk, daar hebben we meteen een beetje het thema van vanmiddag. Of vanmorgen bedoel ik, van 10 tot 11. Vanmorgen het thema is vrij nieuwe muziek. Muziek van nieuwe albums die net uitgekomen zijn of nog moeten uitkomen. En nou, dan laten we wat dingetjes van horen. Wat leuke liedjes. Onder andere deze van de editors, Seriously. En ja, soms moet je het niet al te seriously nemen. Dat is een beetje ook de inhoud van de track. En het album waar het van afkomt heet Surface, Echo and Sound. En het komt 30 oktober komt dat uit. En van dat album zijn 3 singeltjes nu. Onder andere Call It In en The Rush. En deze, Seriously. De volgende track die komt niet specifiek van een nieuw album. Maar die komt wel van een band die op tournee is gegaan deze week. En het is de band Placebo. En ze hebben deze week de tournee afgetrapt. Zijn ze begonnen in Portugal. En ze komen ook naar Nederland. En wel op 27 oktober. En deze track is, hij heet Helen Keller. Dat is een hele bijzondere vrouw. Daar zal ik zo wat over vertellen. Maar deze track die lag eigenlijk al een tijdje op de planken. Maar wat hebben de jongens nu gedaan? Nou, ze hebben eerder dit jaar hebben ze hun allereerste debuutalbum opnieuw opgenomen. Titel van het album is er niet, want het was een titelloos debuutalbum. Maar ze hebben het opnieuw opgenomen met de kennis van nu en opnieuw uitgebracht. En aan de hand daarvan zijn ze de tour begonnen en hebben ze deze single uitgebracht. Want dit is muziek, dat hadden ze eigenlijk nog liggen. En dat zijn ze ook een beetje aan gaan schaven. En het is een typisch Placebo muziekje. En nou, luister straks helemaal eventjes. En het nummer heet Helen Keller. En Helen Keller, dat was een hele bijzondere dame. Want soms dan krijg je wel eens de vraag van, wat zou je willen, als je moet kiezen, wat zou je dan willen zijn? Doof of blind? Ja? Nou, deze mevrouw, die was nog geen 2 jaar en die werd allebei. Ze werd doof en ze werd blind. Maar haar doorzettingsvermogen was heel erg groot. Ze is overleden in 1968 en ze is geboren in 1880. Dus mevrouw was behoorlijk op leeftijd. En heeft daarna 5 talen gestudeerd. En let wel, ze was doof en blind. En ze heeft ook nog dingen geschreven. Dus dit is wel een hele bijzondere mevrouw. En het is een van de sterke vrouwen. En waar de zanger van Placebo enorm fan van is. En dat snap ik wel. Hier is Placebo met Helen Keller.

Helen Keller van Placebo. En 27 oktober staan ze in de Ziggo. Oké, ik weet ook dat het zaterdagochtend is. Dit was misschien een beetje te. We gaan even wat gas terugnemen. En we gaan hetzelfde doen als wat de bedenker, de maker, de componist van het volgende nummer heeft gedaan. We gaan even in gedachten gaan we een wandeling maken in Frankrijk. En het is mooi weer en we gaan onder een boom zitten met een akoestische gitaar. En precies dat waren de omstandigheden waar Liam Gallagher van Oasis dit nummer schreef. Be far.

0: Ja, we hoorden hiervoor natuurlijk Oasis. En ja, Oasis, die moet je wel draaien. Want die band die gaat op tournee. En die tour die was zo belachelijk snel uitverkocht trouwens. Dat is op zich wel bijzonder, omdat het de Oasis is natuurlijk. Maar het is ook bijzonder als je hoort wat de prijs van die kaartjes was. Ik geloof dat je ergens achter in de arena zit op een plastic stoeltje voor €200. Nou, het is te gek eigenlijk. En daarna hoorden we Nothing But Thieves. En Nothing But Thieves kwam vorige week zaterdag, vorige week vrijdag, met een nieuw album, The Stray Dogs. En bij Kink waren daar van tevoren waren er drie singeltjes, die waren min of meer al uit. En bij Kink werden ze alle drie werden ze de Kink XL van de week dat ze uitkwamen. Dus ja, een zeer imposant album. En weer een echt ouderwets gitaaralbum. Niet datzelfde als de vorige keer met de Dead Club City. Wat een beetje een concept, wat elektronisch gedoe. Dit is gewoon echt ruig gitaarwerk. Of niet, want of niet zeg ik tegen mijn twee gasten in de studio, Martijn en Sjoerd. En wat vinden jullie ervan, van Nothing But Thieves? Martijn?
1: Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Ik ben sowieso van het genre eigenlijk.
0: Ja, hè?
1: Dus ik luister met heel veel plezier naar als ik dit soort muziek hoor namelijk.
0: Ja, en Sjoerd, Nothing But Thieves. Wat denk jij dan?
2: Ja, ik vond het wel, lekker klinken.
0: Wel lekker klinken,
2: ja,
0: hè?
2: Ja.
0: Nou, dit nummer heet A Different Kind of Happiness. En A Different Kind of Happiness is een nummer dat gaat over zelfreflectie. En ja, heel kort door de bocht, dat je soms tevreden moet zijn met wat je hebt en wie je bent. En als dat allemaal heel erg positief is en niet zo ellendig, dan is dat het. En dat is wel heel bijzonder eigenlijk voor zo'n jonge band als Nothing But Thieves om daarover te zingen. Ik vind dat best een heavy onderwerp. Wat Nothing But Thieves ook nog doet, dat is volgend jaar in januari, 15 en 16, staan ze in de Ziggo. En dat is natuurlijk al stijf uitverkocht. En er zijn geruchten dat ze ook headliner worden op Pinkpop. Nou, ik weet het niet. Volgens mij stonden ze nog niet zo heel lang geleden ook al op Pinkpop. Maar nu headliner. We maken het allemaal mee. In november horen we vast wel iets meer over Pinkpop. Genoeg over Nothing But Thieves. Sjoerd, Simply Red, wat vind je daarvan?
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou, we gaan Simply Red Ryan. Hier komen we. Oh ja, we moeten ook nog even zwaaien naar huis natuurlijk. Want jullie zijn te gast en dan zwaaien we altijd even hier in de studio.
2: Zeker.
0: Ja.
1: Goedjes uit de studio.
0: Hier is Simply Red met Stars.

een nummer wat gaat over het verlies van iemand. En het verlies van iemand. We hebben natuurlijk deze week het nieuws gehoord dat Paulien Cornelis, de beroemde schrijfster en jury van De Slimste Mens, overleden is. En dit is ook een nummer wat gaat over verlies. En het gaat over het verlies van een zuster. En wel de zus van Amy Lee. En Amy Lee is de zangeres van Evanescence. En dat was de band die dit nummer maakte. En het nummer stond op hun tweede album. Wat uitgekomen is op 3 oktober 2006. Nou, even rekenen wanneer dat precies was. Het is vandaag ook 3 oktober. En het is opnieuw uitgebracht. Re-released, zoals dat dan heet. 25 september, dus dat was onlangs. Het nummer heet Like You. En het gaat dus over het verlies van haar zus. En dat was al op hele jonge leeftijd dat ze haar zus verloren was. Daarvoor hoorden we Simply Red. En Simply Red die draaiden we omdat Simply Red volgend jaar weer in Nederland komt in juni. En natuurlijk net een nieuw live album uit heeft van zijn concerttour van vorig jaar. Onder andere ook in de Ziggo. Daar staan niet de opnames op dat album, maar fijn, u snapt het wel. In Mexico, ja, en dan heb ik het niet over de zangeres zonder naam, maar dan heb ik het over de locatie waar dan concerten zijn. Daar worden ook heel vaak opnames van die concerten gemaakt. Ik weet van 21 Pilots, die heeft daar iets gedaan. Daar hebben ze een film van gemaakt, is ook een album van verschenen. U2 heeft daar een keer gespeeld met Pop Mart, zijn ook dingen van gedaan. Maar er is een band die al een tijdje niet zoveel van zich heeft laten horen, maar binnenkort komt er een live album uit. En dan heb ik het over Rammstein. Rammstein heeft daar 3 optredens gegeven. Van die 3 optredens hebben ze een film gemaakt. Hebben ze ook een LP gemaakt. Die komt binnenkort uit. 1 nummer is al uit. En laat het nou een van mijn favoriete Rammstein nummers zijn. Denk je even in. Je staat in een stadion. Heel groot podium. Er komt allemaal zwarte rook uit. Allerlei schoorstenen en dergelijke. En dan begint Armee der Triesten.

Ik denk als we dat toch in Ierland zijn, gaan we ook even genieten van een van de nieuwe tracks van het uit te komen album van de Fontaines D.C. De jongens komen uit Dublin. En dat album komt 16 oktober uit. Heet Dopamine Chamber. En dit was Marianne, Fontaines D.C. Post-punk, een beetje. Ze hielden ook van dichten en zo. Dus dat, ja, ik vind het wel een hele lekkere klanken. En daarvoor hoorden we Kingfisher. Die hebben al een tijdje een nieuwe single uit. En hun album is al veel ouder. Nou, een paar jaar. Komen ook binnenkort naar Nederland toe. En hopelijk komen ze ook met nieuw werk. We zullen het allemaal zien. Een man die ook met nieuw werk komt. En wel op 22 januari. En 16 maart staat hij in de Ziggo. Is Teddy Swims.

0: Teddy Swims met Mr. Know It All. En dat is een van zijn tracks van het nog te verschijnen album volgend jaar januari. En ja, ik draai allemaal nieuw werk. En dan is natuurlijk de grote olifant in de kamer de nieuwe single van U2 met de aankondiging van het album. En wat is dan die nieuwe single van U2? Nou, vorige week stonden ze in Dublin, eerst op het schoolplein en later nog in Grafton Street, dat is de winkelstraat daar, stonden ze het live te spelen. Dus ik zou zeggen, mannen, Silencio, live.
1: This is gonna be our new rock and roll 45. That's 45 as in 45 revolutions per minute. And

0: Ja, dat is hem. De nieuwe single van U2 van het nog te verschijnen album. Het Carnaval van het Licht, zeg ik maar gelijk even vertalen. En het komt 13 november uit. En 13 november, dat is niet helemaal toevallig gekozen natuurlijk. Want 13 november, laat ik eerst even zeggen dat 25 september U2 zo'n beetje opgericht is. En ze bestonden dus dit jaar 50 jaar. En 13 november, dat was de dag dat de drummer, Larry, een briefje ophing op school met het verzoek om muzikanten bij elkaar te krijgen om een bandje te beginnen. En dat bandje, dat is uiteindelijk U2 geworden. En dat is natuurlijk een hele mooie gelegenheid. Je wordt 50 jaar, je brengt een nieuw album uit en dan doe je dat op 13 november. Maar 13 november was Larry 14 jaar en... Larry, kan je daar nog iets van herinneren eigenlijk?
1: There's a lot of talk about your note, the famous note. Do you remember writing the note? You've talked about how poignant maybe that was, that call out.
2: After 14 years of age. I mean, do you remember what it was like when you were 14? I mean, I was...
3: I think it was well known in the Grove.
2: I remember the moment... I remember these guys showing up, which of course is the biggest surprise.
1: 50 years ago today in the kitchen.
2: Yeah. So the biggest surprise was these guys showing up and that we are still here. But just to answer your question to Adam and Ed, it was so amazing to play here today. This is not an audience that we would normally play to because they're far too young, but it was just that vibe that there was an understanding between the band and the audience that, you know, or the students, that we shared something that they didn't really understand, but we felt we did.
0: Afijn, dat was het verhaal van Larry over dat briefje. Laatste single hebben we gedraaid. Dit is hun eerste single. Tot volgende week.

0: dit was natuurlijk Out of Control. Het eerste singeltje van YouTube wat een beetje wat werd. Kwam van hun eerste album, Boy. Ik wens jullie allemaal nog een heel fijn weekend. En hartstikke bedankt voor het luisteren. Volgende week weer een hele nieuwe On Air hier op Omroep Zilt. Na dit programma komt Afslag Harlingen. En de tent loopt hier al aardig vol met allerlei gasten en publiek. Door de presentatie, Erik de Techniek. Ik wens jullie nogmaals heel fijn weekend. Met het mooie weer gaat dat wel lukken.
1: Garage Art Terpstra is een begrip in mijn naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
4: Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel bij Suva, de hoofdstad van Fiji, tussen 1993 en 2024 met 29 centimeter. Fiji heeft een nationaal plan om zo'n 700 kwetsbare gemeenschappen te verhuizen. Dorpshoofd Sailosi Ramatu verhuisde 3 keer voordat zijn dorp Vunidogoloa in 2014 officieel werd verplaatst naar hoger gelegen gebied. Het Spaanse parlement verwierp 2 regeringsvoorstellen om de woningcrisis aan te pakken. De plannen omvatten een huisuitzettingsverbod voor kwetsbare huurders tot 2030 en een bevriezing van huurcontracten voor 2 jaar. Junts en oppositiepartij Partido Popular stemden tegen. Premier Sanchez, die een minderheidsregering leidt, riskeert nu vervroegde verkiezingen. Koning Filip bracht vrijdag een bezoek aan de Amerikaanse militaire begraafplaats van Hendrik Capelle, samen met Amerikaanse veteranen. Hij hield een toespraak en legde een witte bloem bij graven, waaronder die van Private First Class Edwin Earl Stewart en de 3 gebroeders Tester. Op de begraafplaats liggen bijna 8000 Amerikaanse militairen begraven. Sami Abu Shahade, leider van de Arabische partij Balad, trekt zich terug uit de Israëlische verkiezingen van eind oktober. Het Hoge Rechtshof liet weten hem te willen uitsluiten. Het kiescomité, gedomineerd door aanhangers van premier Netanyahu, probeerde eerder alle Arabische partijen uit te sluiten. Die uitsluiting werd door het Hof teruggedraaid voor de politieke partijen en parlementslid Ofer Kassif.
5: En dan het weer. Vanochtend lost de mist op en zijn er zonnige perioden. Vanmiddag is er meer bewolking, maar is er ook ruimte voor de zon. De temperatuur varieert van 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Harlingen Boeit.
2: Afslag Harlingen. Doe de

0: Daar waren we. Goedemorgen, luisteraars, en welkom bij Afslag Harlingen van 3 oktober 2026. We hebben een vrij druk uur. Dus ik begin meteen maar even met mijn eerste gast. En dat is Tevis Hopman met Friso en Abe. En waarom heb ik jullie gevraagd? Want ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het seizoen verlopen is met het vierljeppen.
1: Ja.
0: Friso, heeft nog wat presteerd? Kan ik die nog ergens met feliciteren?
1: Ik was Fries kampioen geworden en tweede op het Nederlands kampioenschap. En Abe was derde op het Fries kampioenschap geworden dus.
0: Oké, en Abe, vind je het ook leuk om te doen? Of op must van papa?
2: Ja, ik vind het zelf wel leuk om te doen.
0: Mooi. En hoe ver springt Abe al?
2: 7 meter.
0: Jezus. Oh, sorry. Dat mag ik niet zeggen. Hoor. Het moet wel netjes blijven. Maar dat is hartstikke goed.
3: Een record van bijna 8 meter, ja.
0: Ja.
3: Een beetje dichterbij. Okay. Bijna 8 meter alweer.
0: En dat is de klas tot 10 jaar?
3: Ja. Waar springst u in Abe?
2: In de categorie spring in de zee. Dat is... De twee naar beste categorie. En op leeftijd springt tot en met 10 jaar.
0: Oké.
3: En hoe breed is het wetter bij Stoel Hinderspringst?
2: 5 meter.
0: 5 meter. Dat zijn dus aparte schansen voor, zeg maar.
3: Ja, de beginners die springen dan over iets smaller water. Dus 5 meter. En jongens als Friso, die wat ouder binnen, die springen over 6 meter breedte. En dat is ook wel nodig, want die stok die staat zo ver. Anders klapt hij al op de kant voordat ze halverwege winnen.
0: Ja, precies. En het is, Friso, het is het mooiste, want ik zit wel eens te kieken. Dat je hem op een gegeven moment hebben aanloop, je hem springen in die paal en dan ook nog omhoog klimmen. Dat vind ik wel heel knap.
1: Ja, daar trainen we ook heel erg hard voor door de winter. En zo snel mogelijk naar boven toe klimmen, zo ver mogelijk springen, ja.
0: En dan afzetten. En dan, dan is het waar je voet terecht komt. Of ook als je met de arm naar beneden vallen, dan wordt de arm meten, zeg maar.
1: Ja, de achterste afdruk. Als je met je arm helemaal achter valt, dan is je achterste punt wordt dan gerekend als je aan afstand.
0: Ja, precies. Ja, net als met verspringen met atletiek, zeg maar.
3: Dat, ja.
0: En die polstokken, is dat nou tegenwoordig van, is dat hout nog of is het glasfiber? Hoe noemen ze dat tegenwoordig?
3: Amen, waar is het van maken?
2: Aluminium en ijzer.
0: Oké.
3: Nou ja, we springen tegenwoordig met carbon. Carbonen polstokken.
0: Ja.
3: En deze jongens die springen met een carbon polstok van 7 meter lang. En over de grote schans, want daar springt Friso ook al, daar springen ze met carbonstokken van 10,5 meter lang tot 13 meter 25.
0: Maar dan klim je hem dus ook wel een meter of 6 dan?
1: Ja.
0: Nou, want die stok staat in het water uiteraard, dus maar dan dat... En gewoon met trainen en zo, ben je dan ook aan het klimmen of een touw klimmen? Of?
1: Nou, met Filip train je, het makkelijkste met trainen is wel het klimmen. Want daar kan je het minste mee doen en daar krijg je wel de meeste progressie mee. Dan kan je zo snel mogelijk klimmen om zo ver mogelijk te springen. Je oefent ook met de insprong. Insprong moet je zo keurig mogelijk doen. Het is eigenlijk een routine. Alle lichaamsdelen moeten precies recht zijn, zodat de stok ook recht blijft. En zodat je rechtop blijft en meer tijd hebt om te klimmen.
0: Ja, dat je niet in het water vallen.
1: Ja.
3: Ja. Ja, nee, we hebben een klimpaal in de achtertuin. Dus, en de jongens hebben in hun eigen kamer hebben ze ook een stokje hangen. Ja, ze slapen met z'n tweeën op zolder. Dus elke avond als ze willen, dan kunnen ze even 2 meter klimmen. Ja. Tot de nok van het dak.
0: En dat doen we in principe elke dag, zeg maar?
1: Ja. Als we ons een beetje vervelen, dan gaan we even een beetje klimmen.
0: Dus vervelen je hem vaak?
3: Ik hoop het wel.
0: Nee, en dat springen, hè? Dat begin je hem in het voorjaar dan daar te trainen. En waar train je hem?
2: In Elst.
0: Elst. En dat is dan met papi hem dus brengen.
2: Ja.
3: Ja, gelukkig is die ook een beetje gek. Dus we rijden regelmatig naar Elst om daar te trainen. Want daar is mijn thuiskans. Ja, ja. Daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan, dus ja, dan groeit het zo.
0: Maar daar spring ik zelf ook nog tegen, want ik kwam niet veel tegen dit jaar in de uitslagen, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, ik heb me dit jaar laten degraderen. Dus om in de topklasse te komen, te blijven, dan moest een vol klassement hebben.
0: Ja.
3: En ik heb mijn seizoen 7 mik dat ik steeds één afstand te weinig had. Ja, okay. Waardoor ik een klasse naar beneden moest en dan kon ik met Friso meespringen. Want anders ben ik elke dag bezig. En nou had ik ook nog 3 dagen in de week dat ik niet met 4 lappen bezig was.
0: Nee, en in principe is het ook meer gedaan om Friso te begeleiden.
3: Ja, en het is gewoon gezellig. Dus ja. met de jongens op stap, met 4 lappen.
0: Ja. Vind je hem dat ook gezellig, met pap op stap? Of,
1: ja, ja.
0: Oké.
3: Okay. Gelukkig een goeie antwoord.
0: Ja, dit heeft hij instigeren laten, of niet?
3: Straks even een eye over de bol.
0: Ja.
3: Nee, maar ja, dat is... ik heb wel de hele seizoen sprongen, maar minder wedstrijden.
0: Ja.
3: Want het mooiste wat ik, hopelijk volgend jaar nog... meemaken is dat Friso en ik met z'n tweeën op het Fries kampioenschap staan.
0: Ja.
3: Want het is er nooit gebeurd dat een vader en zoon tegelijk op het FK staan.
0: Ja, dat is wel heel mooi geweest.
1: Ja.
3: Nou ja, voor mij is dat nog niet zo'n probleem. Maar Joopie hier, die moet even zijn best doen. Want die moet dan bij de beste 8 jongens van Friesland zitten.
0: Ja, en wat voor afstand hebben we toch? Want er zit een minimum afstand aan, neem ik aan.
2: Ja, 15 meter.
1: Ja, rond de 15 meter wel.
0: Oké. Okay.
3: Dus hij, zijn PR is nu 14.
1: 69.
3: 14 meter 69. Maar dan moet hij volgend jaar toch wel regelmatig over 15. En dan komt hij bij de beste 8. En dan mag hij ook meedoen met de FK.
0: Ja. Maar dat zie je nog leuker wezen. Een paar jaar verder dat je met z'n drieën dan...
3: Dat zou nog veel mooier wezen. Ja, maar
0: het is nog een jonge vent. Dus
3: ik ben eerst wel eens een sprong zien, maar ik ben inmiddels 42 en het is daar nog wel heel leuk, maar het beurlig, je vindt het wel wat vervelend soms.
0: En het belangrijkste is denk ik ook de aanloop?
3: Nee.
0: Nee, toch?
3: Nee. Insprong en explosiviteit, dat is het belangrijkste. Ja, dan kun je met een langzame aanloop nog steeds heel ver springen, maar de verse sprongen heeft ook nog een snelle aanloop nodig.
0: Ja.
3: Dus voor de jongens, wat Friso net ook zei, alles, als die insprong niet goed is, dan gaat die stokscave en dan heeft niks.
0: Nou, we gaan het volgend seizoen weer volgen.
1: Ja.
0: En dan uiteraard dan hoop ik dat ik hem weer even in de uitzending krijg.
1: Ja.
0: Want ik vind het wel erg leuk. En vooral dat Apen ook begint mee te springen. Zitten er nog meer in?
3: Ik heb nog een dochter, maar die moet eerst zwemdiploma halen. Die ligt nu in het zwembad. Dus hopelijk dat die straks veilig... Maar ja, ze vallen er ook wel eens in. Wel handig dat ze naar de kant zwemmen kennen.
0: Ja. Maar die heeft ook wel de neiging al om te zeggen van ik wil wel springen? Of,
3: Nou, die is oersterk en kan goed turnen, maar ja, het is maar afwachten. Nou. Ja, we gaan ze niet dwingen.
0: Nee, zo is het. Met leuk blijven. Hé hey, jongens, hartstikke leuk dat je hem hier even waren. En succes alvast voor het volgende seizoen.
1: Ja, bedankt.
0: En succes straks tegen LSC.
1: Door
0: het lezen.
1: Ja, bedankt.
0: Yes, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt.
3: Dankjewel.
0: Ik zie je tot de volgende keer.
3: Helemaal goed.
0: Ja. Afslag.

0: We hadden net eventjes de jongens van het vierleppen en ik had eventjes snel dan, want ze moesten ook alweer snel weg. Want Friso die voetbalt en die moest 20 over 11 weer in de auto zitten. Dus vandaar dat ik nou eventjes de inhoud eventjes vermeld. We hebben zometeen Albertus en Charles hier zitten voor de Indonesische middag. Dan krijgen we Joël de Jong, die komt langs. Dan hebben we nog een keer Albertus en dan met Jelle Oudhuizen. En burgemeester Ina Scherps. En dat tweede uur, dat hoor je hem straks wel. Aanschoven, Charles Kraft van Ermel. Hekke goed zei het, hè?
1: Ja.
0: En Albertus van der Plaats. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Doede.
0: Jongelui.
2: Heb ik maar graag gehoord, ja.
0: Ja. Ik had je hem even gevraagd, want 10 oktober.
2: 11.
0: Ja. 11 oktober, oh ja, op zondag is het, ja. Hebben jullie een Indonesische middag. En Charles die zit in een bandje, begreep ik.
1: Ja.
0: En je speelt dan ook op die middag?
1: Ik speel ook op die middag mee.
0: Ja. Ja. En wat voor instrument bespeel je?
1: Gitaar, elektrische gitaar.
0: Elektrische gitaar. En Albertus, daar zit ook een beetje in de organisatie. Wat is
2: ja, samen met Charles natuurlijk. Ja. En de Melza en Wietse ja. En Penius.
0: Ja, ja, want dat ja. Is dus in de Wadenhal.
2: Klopt.
0: Ja, ja en wat houdt het precies in?
2: Nou, dat is iets voor jou, Charles.
1: Nou, dat is een Indonesische middag, zeg maar. Om ook het cultuur te laten zien. Ja. En het Indonesische muziek. Maar ook wat westerse muziek.
0: Zullen we met Pasar Malam? Of,
1: nou,
0: is dat wat.
2: Nee, dat is meer een markt, hè?
1: Het heet eigenlijk Kumpulan. Kumpulan betekent, als je dat mag vertalen, is het samenkomen.
0: Oh, oké.
1: Okay. Samenhorigheid, samenkomen, samen.
0: Maar het is dus voor iedereen?
1: Voor iedereen, ja.
0: Ja dus,
1: dat is niet, zeg maar, voor de Indiërs alleen.
0: Nee, dus gewoon, iedereen is welkom. Ja. Er zijn allemaal lekkere hapjes.
1: Lekker hapjes, lekker eten, Indonesisch eten. Bij.
0: En het is in de Wadenhal, in de kantine of in de...
2: In de kantine hoor.
0: In de kantine,
2: ja, ja.
0: En hoe laat begint het?
1: 3 uur.
0: 3 uur.
1: Maar de zaal is al open om 2 uur.
0: 2 uur. En het eind, dat is de bepaalde de mensen zelf? Of zeg je van...
2: Rond 7 uur.
1: Beetje, rond 7
0: uur. Rond 7 uur.
1: Ja.
2: En dan is soms nog even naast zitten, hè? Ja, net als vorige
1: een
2: keer.
1: Napraten, ja, naast zitten.
2: Ja. Ja.
0: En voor de mensen die het graag komen willen, moest je ook intree betalen? Of,
1: ja, dat is €5.
0: €5 en dan ook allemaal die hapjes?
2: Nee, hapjes dat moet je nog betalen.
0: Ja, oh, oké. Okay. Nou ja, dat was even...
1: en kinderen zijn gewoon gratis. Tot
0: ja, ja, ja.
2: We hebben een hele goede catering, dus je kan echt uitgebreid eten bij ons.
0: Ja.
2: Dus dat is best wel... Ja, dat zien we echt aan uit.
0: En Albert, hoe ben je daarbij betrokken? Hè, want
2: nou, dat komt al uit de periode van de wijnstoelen. Want toen hielden we ook altijd van die middagen. En ja, zoals misschien wel weet, ik ben natuurlijk voor mijn werk heel vaak in Indonesië geweest. Dus ik heb iets met Indonesië.
0: Ja.
2: Dus ik vind het gewoon mooi, die saamhorigheid en de mensen, hoe ze aan het dansen binnen en dergelijke. Dat is heel sfeervol.
1: Ja.
0: Ja.
2: En ik krijg ook altijd een beetje heimwee als ik daar ben. Dan denk ik, maar toch maar weer eens naar Indonesië. En die plannen binnen er ook, hoor. We gaan weer eens een keer daar naartoe.
0: Ja.
2: Niet voor mijn werk, maar dan gewoon met mijn vrouw gaan we dan...
0: Ik denk dat we samen met jou...
2: Dat zou kunnen.
1: Ja. Zou kunnen. Ja. Misschien komen we toe wel een keer.
2: Ja, ja, wie weet, jongen.
0: Maar,
2: ja.
0: Jij komt er zelf ook nog wel regelmatig, Charles, of niet?
1: Ja, we zijn een keer... 2018, ja. Zijn we toen terug geweest.
0: Maar jij bent er wel geboren.
1: Ik ben daar geboren.
0: Oh, ja.
1: Ik was zo in 1965 zijn we hier in Nederland gekomen.
0: Oké. Okay. En bevalt je goed in Nederland?
1: Ja.
0: Of zeg je van...
1: heel goed.
0: Ja, mooi. Ja. Dat is een goede zaak.
1: Ja, natuurlijk.
0: Goed geïntegreerd, zoals ze dan met een nieuw woord zeggen.
1: Maar ja, goed. Je bent Nederlander eigenlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Nee, dat is,
1: door omstandigheden daar in Indonesië vroeger, ja. Toen moesten wij allemaal natuurlijk... Ja.
0: Maar in principe, terug. Je hebt wel een mooi leven gehad hier in Nederland.
1: Ja,
2: en nog.
0: Van begin af aan, zeg maar.
1: Van het begin.
0: Was het in
1: ja,
0: begin
1: je hebt
0: wat...
1: je school gehad. Ja, maar goed. Mijn oma komt ook uit Friesland.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik kan ook niet alles met hebben.
1: Ja,
0: man.
1: Ja. Je zit er allemaal in, hè?
0: Ja. Maar Albertus, speelt zelf ook in het bandje of niet?
2: Nee hoor, nee. Dat is echt Indonesische stijl. Ze brengen heel veel Indonesische nummers en dergelijke. Ja. En het is niet alleen Indonesië. Nee, hè? Meer jaren 50, jaren 60 ja, zit hij. Daar zit hij ook meer in.
0: Dat is ook net als I'm a Believer. Waarvan dat soort muziek heel
2: veel. Dat weet niet, denk ik.
0: Nee, dat is wat eenvoudig.
1: Ja, een beetje indoor-rockachtige muziek.
2: Oh, maar, ik weet dat er ook een paar nummers van Elvis op het repertoire staan. Dus,
1: ja.
0: Ja, maar die man die kon echt alles, hè?
2: Ja.
0: Met zijn stem, hè?
2: Ja.
0: Maar de rest van zijn leven zou
2: het
0: maar niet
2: over. Daar hebben we het maar niet over. Daar hebben we het in een ander programma wel eens over gehad.
0: Het is 11 oktober. De zaal open om 2 uur.
1: Ja.
0: Tot een uur of 7. Heerlijk genieten van de muziek. Van de cultuur.
1: Van de
0: hapjes.
1: Van de gezelligheid met elkaar.
0: En de gezelligheid met elkaar.
1: Ook mensen die al lang niet meer ontmoet hebben.
0: Het is wat met reunie eigenlijk.
2: Nou, dat liep er wel wat op.
0: Ja. Hoeveel jaar doen jullie dit nou?
2: Dat was eigenlijk... In de wijnstoel. Dat was in 2010 of zo. Al eerder, denk ik. Eerder. Ik weet het niet.
0: Ja, want die is al 10 jaar bestaat die niet meer.
2: Die is dichtgegaan in 2016. Is de wijnstoel dichtgegaan. En toen werden we verhuisd naar Treble.
1: Ja.
2: En ik weet nog, die eerste keer in Treble, dat kwam ons echt over het mot. We hadden de toenmalige singlezaal. Ja. Maar er kwamen zoveel mensen, dus we moesten de grote zaal er nog bij betrekken, weet je nog?
0: Ja. Nou, dat is alleen maar mooi.
2: Ik denk 200 mensen hadden we toen binnen.
0: Dit is nou de derde keer, dacht ik, hier. In,
2: de eerste, de tweede keer wordt het.
0: Tweede keer.
2: Ja.
0: Maar de eerste keer was ook qua publiek aardig.
2: Ja, dat is ook de reden dat we zeiden van, nou, we doen het in het najaar nog een keer.
0: Ja.
2: Wietse en de Melze zijn goede gastvrouwen en gastheren. Dus,
0: een hoop parkeergelegenheid ook.
2: Ook dat, gratis parkeren op zondag.
1: Een vrije ruimte ook. Hè?
2: Ja.
0: Nou, ik wens je hartstikke veel plezier en succes.
2: Dank je wel.
0: En mocht er weer wat wezen, dan nodig ik je hem gewoon weer uit.
1: Prima.
0: Oké.
1: Okay. Gaan we doen.
0: Bedankt voor je bijdrage.
1: En jullie ook bedankt.
2: Graag gedaan. Ja.
3: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afslag

0: met Rosanne. Of Rosanne, wat, nou, Rosanne, dat is Nederlands, hè? Ja. Aanschoven, Joël de Jong.
1: Yes, goed om er weer te zijn.
0: Ja, welkom, Sjoen. Ja, ik denk ik moet dit allemaal weer eens even voor de radio hebben. TV tegenwoordig zelfs. We worden wereldberoemd met z'n allen. Ja, dat best al een BN'er. Ik ben een BH'er, zetten dan wel te zeggen.
1: Bekende Harlinger. Harlinger.
0: Maar Joël, het afgelopen seizoen, ja, we hadden wel wat kampioenschap. Maar heeft nog wat presteerd dit jaar?
1: Ja, er waren eigenlijk geen kampioenschappen. Er zou een WK georganiseerd worden, maar dat was er niet. Dus we moesten al zelf een beetje het seizoen organiseren. Dus ik heb wat buitenlandse wedstrijden deed. En aan het eind... Ja, ging het hartstikke goed. Dus toen heb ik in Londen een wedstrijd gedaan en een wereldrecord gelopen daar.
0: Ja.
1: Dus ja, het was een supergoed seizoen.
0: Ja, ja. Dan moest je nou ook meer toeleggen op de 100 meter.
1: Klopt.
0: Want het is nog steeds... is het al definitief dat het verspringen niet doorgaat? Of zeggen we van, we zijn nog bezig?
1: Het is wel definitief, maar we zijn nog steeds wel bezig met de rechtszaak die dan loopt.
0: Ja.
1: En ja, voor mijn gevoel in het... beste geval, dan kennen we met springen met degene met de onderbeenamputatie. En ik heb de bovenbeenamputatie. Dus heb je wel een nadeel, maar dan kun je wel met doen. Dus dat
0: ja,
1: is...
0: Ja. Oh, er is nog wel verspringen, alleen niet in jullie klasse.
1: Klopt.
0: Zo mag ik het eigenlijk zien.
1: Klopt, ja.
0: En dat, nou is misschien de mogelijkheid dat je dan in die andere klasse met springen, alleen dan heb je minder kans? Of?
1: Ja, dan heb je een nadeel. Heb je een minder groot stuk been natuurlijk. Dus ja. Dan heb je wel een nadeel inderdaad. Maar ja,
0: maar met
1: als je dat met doen kan.
0: Met
1: ja.
0: Die talent dan denk ik van, daar sta ik gewoon doorheen springst.
1: Nou, ik zou wel mee kunnen doen, dat wel, ja. Denk ik. Ja.
0: Wat is hun record?
1: 8,50 meter inderdaad.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is nog wel een stukje. Dat maar dat is wel het doel dan. Ja.
0: Nou, dan zit al dik in de 7 meter, toch?
1: Precies, ja. Ja.
0: Daarom. Dus,
1: ja.
0: En ik las ook iets, er kwam iets voorbij van, want dat doet ook een hoop sociaal werk, hè, richting kinderen met kanker en met protheses en zo.
1: Ja.
0: En las ik iets over SCOF.
1: Klopt. Ja, dat is SCOF is Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen. En vroeger toen ik, ja, toen ik met kanker werd gediagnosticeerd en toen ik in de behandelingen zat en ja, kort daarna ook, toen was ik benaderd door SCOF of ik mee wilde op een kamp. En dat was toen Winterkolder heette dat. En dat hebben ze nog steeds. Dus dan ga je een week naar Oostenrijk met een hele groep met kinderen die hetzelfde hebben
0: ja,
1: gehad.
0: Ja, ja.
1: Ja, en je kan je voorstellen als je in een ziekenhuis ligt met ziek, chemo's. Ja, alleen maar ellende natuurlijk. En dan ga je een week weg en dan vergeet je even dat je ziek bent. En dan ben je gewoon normaal weer kind.
0: Ja, ja.
1: En dat vind ik super waardevol dat ze dat ja. Voor die kinderen doen.
0: Ja, ja, vandaar dat je nou ook ambassadeur... Ja. Bent geworden. God, ik ben op zijn Hollands lul. Man.
1: Ja, ik probeer. Ja, ja, daarom.
0: Nee, dus, maar ik begreep dat best deze keer niet met geweest. Of moet het nog komen?
1: Ja, het was met het schema was wel iets te lastig om met te gaan dit jaar. Want ik studeer dan geneeskunde ernaast en nou 9 keer in de week trainen. Dus dat is soms wel moeilijk om dat rond te krijgen. Maar het lijkt me wel heel leuk om een keer als begeleider met te gaan.
0: Ja. En ze zaten nou in de Ardennen, begreep ik.
1: Ja.
0: En hoeveel kinderen gaan er meestal met?
1: Oeh, ik denk dat je op zo'n 15 tot 20 kinderen wel zit.
0: Okay.
1: Maar er gaat dan heel veel begeleiding met ja. Fysiotherapeuten, oncoloog, zelfs psycholoog geloof ik. Echt heel veel. Ja. Ja.
0: Maar het is, want we hadden dan over protheses en dergelijke. Maar ja. Gaan er ook kinderen met die eigenlijk geen toekomst meer hebben? Of?
1: Ja. Ja, ook wel. Dus ja, kinderen zelfs die midden in de chemo zitten, die gaan ook nog mee. Maar dan is het wel super belangrijk dat, ja, dat al artsen dat er zijn en zo.
0: Ja. Ja. Maar ook dat die kinderen even lekker eventjes...
1: Ja, we vergeten in wat voor ellende je zitten. Ja. En gewoon lekker kind zijn, want dat is natuurlijk wat ze willen.
0: En de ouders ben ook met dan? Of gaan ze echt puur en alleen met begeleiders?
1: Ja, wel echt puur en alleen met de buggeleiders.
0: Ja, dat is dus, op zich ook wel voor die ouders misschien ook wel eens prettig dat ze eventjes...
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Uit de sores binnen, om het zo maar te zeggen.
1: Ook wel moeilijk, denk ik. Want als ouder ben je dan heel erg zorgend. Dus bij mij thuis was dat ook wel moeilijk gevonden, zeg maar, dat ik zo fit was. Maar het was uiteindelijk wel heel goed voor beide, denk ik, op dat moment.
0: Ja, mooi. Dat is alleen maar te waarderen. Studie hadden we het net even over, want je bent voor dokter aan het studeren.
1: Klopt.
0: En wat voor functie had de dokter?
1: Ja, er zijn zoveel richtingen, maar bijvoorbeeld de oncologie, dus met kanker vind ik ook interessant. En revalidatie ook. Dus ja, hoe je dan weer terug kan lopen, terug gaan naar het lopen of je voortbewegen in een rolstoel, zodat je wel gewoon dingen kan blijven doen. Ja. Dat vind ik belangrijk.
0: Het is niet de operaties en dergelijke.
1: Ik denk niet dat het mijn grootste kwaliteit is, nee. Maar het is wel interessant.
0: Maar misschien in de eerste jaren dat je dat hele pakket misschien metnemen moet? Of is het nou al specifiek gericht op...
1: Nee, het is wel heel algemeen. Dus op een gegeven moment gaan we ook richting de operaties. Dan mag je een keer meekijken en misschien wel doen. Dus misschien kan het nog wel veranderen, maar dat is op dit moment...
0: Want ik heb nou een kleindochter, Laura. Die is dus een opleiding voor operatieassistenten.
1: Gaaf.
0: Schitterende verhaal. Ook schitterend. Ja. Je moet het erover kennen.
1: Ja,
0: maar ik ben blij dat er zulke mensen binnen die dat...
1: Die dat doen. Zeker.
0: Ja. Want daar ben ik misschien ook wel van afhankelijk straks.
1: Zo is het.
0: Bij wijze van spreken.
1: Dus
0: ik ben
1: mooi geholpen worden. Ja.
0: Ik ben op mijn 74 nog 3 dagen. En dan,
1: nog 3 dagen?
0: Ja, 5 oktober word ik 75.
1: Ik zal het onthouden.
0: Is de bedoeling. Hey, en toekomst seizoen?
1: Ja.
0: Wat hebben we voor festiviteiten? Of tenminste...
1: Nou, dat is wel leuk. Het is het wereldkampioenschap in Oezbekistan in juni. Dus dat is ook een plek waar je niet zomaar komt.
0: Dus en hopelijk wel weer wegkomen.
1: Ja, dat is ook weer de vraag. Maar ik ben in principe gekwalificeerd op basis van die 100 meter van afgelopen seizoen in Londen. Dus,
0: maar daar hebben ze nog wel het verspringen erbij, of, bij de WK?
1: Ja, daar wel. Dus op de WK's wel. En op de Paralympische Spelen dan niet. Ja.
0: En wanneer hebben we dat?
1: Dat is in 2028. In augustus dan in Los Angeles. Dus op het WK dan moet ik wel heel goed presteren. Want dat is het moment dat je kan kwalificeren.
0: Ja, maar dat bedoel ik. In 2027, wanneer is dat kampioenschap dan?
1: In juni.
0: Juni?
1: Ja.
0: Dus dan hebben we weer 2 gouden medailles.
1: Nou, geen niet, druk verder.
0: Ik wil die niet onder druk zetten, hoor. Maar,
1: ik kan mijn best doen.
0: Nee, Joël, hartstikke leuk dat je weer even was. En
1: is leuk om te zijn.
0: We blijven die volgen.
1: Zeker.
0: Tenminste, ik sowieso.
1: Hartstikke mooi. Ja.
0: En alvast veel succes met de studie.
1: Ja,
0: en
1: komt.
0: Succes met de sport.
1: En jij, een fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Hey, tot kiekers.

0: Let Your Love Flow van de Bellamy Brothers. Wie hem wel bekend, al bent.
1: Ja, dit is jeugdsentiment, ja. Hè? Jaren 70, denk ik dit. Ja.
0: Aanschoven, Jelle, Oudhuizen en alweer Albertus van. Ik weet gek van
1: saai, die. Het is saai,
2: het is saai. Ik alweer.
0: Het is moordruk. Ga ik er ook in mijn stukje al even bij zetten.
1: Ja, oh, dat, ja, dat, lezen, ja.
0: Dat hij daar noteert voor het.
1: Ja, maar het voor,
0: ik had je hem even gevraagd, Albertus en Jelle, van, over de organisatie van de Blues Festival in Miluk of Miluk?
1: Miluk.
0: Miluk, hè? Met zijn dakje erop,
1: ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Dan is dat niet leuk.
1: Nou, niet dat ik weet.
2: Gelukkig zit er wel een dakje op.
1: Ja, ja. Dat...
0: ja. Nee. Ik heb ook even serieus mee. Albertus, want Jelle zei het vragen. Eerst ja, Albertus maar even.
1: Oh, makkelijk.
0: Ja, ja, want hij moet er even in.
2: Dat is weer een ervaring, dat is er langs bij.
0: Maar ja, Jim, doen dit al, tenminste, Albertus, dat doen ze het al jaren.
1: Ja, nou ja, het komt voort uit Midlum, hè. Dus dit is nou de 25e keer dat er iets op bluesgebied organiseerd werd door die club. Laat ik zeggen, een jaar of 10 terug, toen ben ik erbij komen in Midlum. Want de toenmalige organisatie, die waren eigenlijk van plan om afstand te nemen en zo.
0: Daar was Hompie ook bij betrokken?
1: Nee, daar was Hompie niet bij. Nee. Maar in ieder geval, ik vond het hartstikke leuk. En ik denk, ja, het moet wel doorgaan. Dus ik heb een paar nieuwe leden voor het bestuur opzocht. En zodoende draaien we nog steeds.
0: Ja. En wie doet dan met z'n tweeën? Of,
1: nee. We hebben dus een team. En dat toevallig twee zonen van Jelle, die zitten erbij. En een zoon van mij. Dat is het bestuur.
0: Ja.
2: Dus,
0: ja.
2: Dus maar er moet op den duur wel wat verjonging bij natuurlijk.
0: Maar daar binnen van de drie lang die
2: ja,
0: twee?
2: Ja, twee van de drie binnen bij. Ja. Jeep en Koen, die doen met. Nou ja, en Ronnie van Albertus. Maar dat betekent wel dat er op de duur wat verjonging ook bij moet. Ja. Want het moet wel doorgaan natuurlijk. Ja. Nou.
0: Maar goed, die verjonging is er nou dan.
2: Ja, die is er nou. Dus, ja.
0: De hem ook wat aan die jongen.
1: Zeker. Ja, zeker.
2: Dat,
1: Nee, daar willen we wel blij met eigenlijk. Want ja, die hebben toch weer een beetje een andere kick op de blues. Weet je wel. Dus ja, je moet ook zorgen dat er ook verjonging is. Ook qua muziek.
0: Maar even over de blues. Want het komt uit de Cotton Fields.
1: Yes.
0: Om het zo maar te zeggen. Dat oude, hè, met die waters en dat soort dingen. Maar ze moeten het niet te veel moderniseren, hoor, vind
1: ik. Nou, wat niet moderniseren. Ik bedoel, net als bijvoorbeeld Live de Leeuw is een vrij moderne band. Maar die, ja. de roots van de blues is er wel degelijk in verwerkt.
0: Ja.
2: Er zit heel veel invloed van de Elman Brother Band. Ja, ook in. Ja. Ze hebben ook ooit een album gemaakt met allemaal nummers van de Elman Brother Band.
0: Ja, okay.
2: Dus, maar we binnen 3 weken geleden nog geweest. Nou, fantastisch.
1: Ja, echt, dat is een geweldige
2: show. Ook al hou je niet van blues, dan vind je dat nog mooi.
1: Ja. Ik stond in die zaal, man. Ik kreeg kippenvel. Werkelijk waar. Dat heb ik niet zo gauw. Maar toen wel. Toen dacht ik, jeudemine, dat krijgen we in Hallingen, weet je.
0: Ja.
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Want ik weet hem met de bloed dat ik een drukke dag had op het werk. Hè, dus allemaal goed hier het leden trouwens. Maar dan kwam ik thuis, dan zet ik de blues even op. Ja. Daar werd ik kalm van. En,
1: Want
0: iedereen denkt dat ik alleen maar Elvis draai. Maar dat is niet zo. Alhoewel die ook mooie bluesnummers opnomen heeft.
2: In onze tijd, ik bedoel de Stones, maar op. Dat ben allemaal, en Led Zeppelin, dat ben allemaal met blues eigenlijk begonnen.
0: Ja.
1: Zeker, ja.
0: Maar dit feestje, dat hebben we op 1 november in hem al bands gecontracteerd.
1: Ja, dat is al meer dan een half jaar terug al regeld. Ja, Jelle die had,
2: we hebben echt een fantastisch programma. We beginnen met een bekende uit de buurt. Dat is Jack Bottleneck met zijn band.
1: Met zijn nieuwe bluesband.
2: En daarna hebben we Magic Frankie. Die is al een aantal keren ook in Midlum geweest. En
1: ja, dat was ook de reden.
2: Een mooi verhaal is wel dat ik hem ooit... toen had hij een bias tour. En toen werkte ik in Zwaag. En toen heb ik hem met handboeien het podium op die. Dus ik ben benieuwd of hij dat nog weet.
1: Magic Frankie heeft ook een nieuwe band omheen. Ik heb ze van het voorjaar nog gezien. Toen kreeg ik een uitnodiging en zo. Maar dat klinkt als een klok.
0: Ja.
1: Mensen die een beetje van de stijl van B.B. King houden, die horen vooraan te staan.
2: Ja.
1: Zeker.
0: Ja, want B.B. King was een van de meest bekende. Maar,
1: hij heeft zelf met B.B. King gespeeld, hè?
2: Ja.
0: Ik ben ook 3 keer bij een live optreden van B.B. King. Ook een keer in Friesland hadden.
1: Ja, was ik ook bij.
0: De koeien stonden er nog.

0: weer de ruimte waar de artiesten
1: indrinken en zo.
0: Dat, even concentreren op het.
1: Echte bluesartiesten, denk ik, neem ook wel een drankje.
0: Ik ben ook een hoop, die komen gewoon met hun eigen auto bij ons en die gaan s'avonds weer net zien met hun eigen auto.
2: Dat was vroeger wel zo, blikjes bier en flesjes bier op het podium, maar tegenwoordig is het spa.
0: Ja, water.
2: We hebben weinig die dat...
1: Wat ik dan ook meestal doe.
2: Ja, dat weet ik. We samen ook een keer op het podium staan in Miel ook, wees toch?
0: Nou, daarom kan ik niet speulen.
1: maar jullie hebben in principe eigenlijk de hele voorbereiding al...
2: We hebben nou twee bands noemd. Jelle en de Mestelaarst ook nog even.
0: Ja, die Live de Leeuw band, dat is echt... Die hebben een week of 4 leden nog op het North Sea Jazz Festival ook gespeeld. Dat is echt een wereldband. Dat moest ook even, omdat het 25e jaar was, moesten we natuurlijk even wat speciaals doen. En ik is 2 jaar geleden voor het eerst zien op het Blues Festival in Gollo. Het is 9 jaar geweest en ik ben er 9 jaar geweest. Het is nou gebeurd.
1: Johan Derksen zat hier erbij.
0: Ja, de eerste 2 jaar had hij erbij zitten. Ja. En toen het motio om...
1: aan de kans komen.
0: Ja, een beetje aan de kans komen. Ja. Maar dat is echt... dat blikt ook wel, want er binnen al... Nou, ik denk al meer dan 80% van de kaarten verkocht.
2: Daar ben je echt trots op.
1: Hoeveel vrouw mag je hem hebben?
0: We hebben 250 kaarten in de verkoop. En dan nog kaarten voor de sponsors natuurlijk.
1: Ja.
0: En mocht iemand nog sponsoren willen, ben ze welkom. Want wij hebben dit jaar geen subsidie van de gemeente. Dus we zijn afhankelijk van de sponsors en de kaartverkoop. Maar dat... Ja.
1: Burgemeester zit er nog, dan moet je straks mee aan de man
0: trekken. Misschien kan je daar nog even...
1: Dat waag ik niet aan. Alhoewel, misschien
0: het is het laatste jaar toch van dit. Dus,
1: misschien kan ze het eigen busje betalen, maar nee, dat is...
2: we klagen niet hoor.
1: Rond de 300 man.
0: Ja, 300 man, ja. Ja, en dat kan makkelijk. Vorig jaar hadden we 175 verkopende kaarten, maar toen bleek dat er makkelijk 50, 75 erbij komt.
2: Maar we wisten toen niet hoeveel mensen we er kwijt konden. Maar we hebben nu wel zien dat er nog wel ruimte over is eigenlijk. Ja. Dus er komt zelfs een tweede bar in, hè, dat de mensen snel hun drankje kunnen krijgen en zo. En buiten de deur is er een eetgelegenheid niet gecreëerd. Kort komt u langs.
1: En het bier raakt niet op?
2: Nee, wel op een ander feestje, weet je nog?
1: Hartstikke mooi. Ik wens je maar vast veel succes. En wat kosten de kaarten trouwens?
0: €25. Voor 3 bands en dan van 3 tot 8 is dat geen geld natuurlijk. Een hoop plezier voor.
2: Zeker.
1: Nou, hartstikke veel succes en, horen wel hoe het gaat.
2: Misschien kan ik dat nog even kwijt. Zoals je weet, presenteer ik ook het programma Roots. En op 18 oktober dan besteden we uitgebreid aandacht aan het Bluesfestival. En dan hebben we dus ook contact met de optredende bands. Die komen in uitzending. En we draaien ook muziek van de groepen. Dat is 18 oktober.
1: Okay. Nou, succes met alles.
0: Dankjewel.
1: En bedankt dan hier even.
0: Nou, dan bedankt.
2: Ja, ook bedankt.

0: Viva la Vida.
1: En ik ben zo dol op dat nummer.
0: Ja, serieus?
1: Ja, geweldig. Ja.
0: Nou, dan had Erik dat weten, want anders dan had hij het niet
1: we
0: iets
1: hebben,
0: zo.
1: We hebben een, hoe noem je dat? Een telepathische band.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Had hij dat zelf ook door?
1: Nou, kennelijk, anders had hij dit nummer niet gespeeld.
0: Nee, dat is waar. Ja. Aangeschoven, mevrouw Sjerps.
1: Goedemorgen.
0: Burgemeester van de gemeente Harlingen.
1: Het mooie Harlingen, Middelen bij naam.
0: Precies.
1: En vandaag met het zonnetje erbij, wat lijkt het er mooi bij, niet?
0: Ja, dat is gewoon een prachtige stad.
1: Het is prachtig.
0: En gemeente, laat ik het even hebben, want de dorpen,
1: stad
0: mag,
1: en de
0: dorpen mogen we zeker niet vergeten.
1: Nee.
0: Ook erg belangrijk voor onze gemeente. Mevrouw Sjerps, u had donderdagavond een mededeling in de gemeenteraad.
1: Ja.
0: U gaat stoppen.
1: Ja, ooit gaan we allemaal stoppen. Maar dat gaat nog een hele tijd duren, hoor. Dat is pas volgende zomer.
0: Ja, 9 maanden hadden we het net over. Ik zit net een zwangerschap.
1: Ja, nou ja, ongeveer. Ja. De commissaris en de vertrouwenscommissie moeten dat precies bepalen. Maar dat is wat ik zelf hoop.
0: Ja, en u gaat eens reden op. Want u mag in principe maar 1,5 jaar nog dan.
1: Ja, kijk, wettelijk mag je maar tot je 70ste een benoemde burgemeester zijn. Een waarnemer, dus die tijdelijk komt, die mag langer zitten.
0: Ja.
1: Ook na je 70ste, maar een benoemde burgemeester zoals ik ben, die kroon benoemd zoals dat heet, die mag maar tot de 70ste. En ik word volgend jaar februari al 68, dus in de zomer als mijn termijn afloopt, mijn 6 jaar, dan heb ik 6 jaar, de volledige 6 jaar benoeming heb ik dan uitgediend.
0: Ja. 30 mei dacht ik. Hè?
1: 31 mei. Ik ben 31 mei 2001 begonnen. In coronatijd. En dan loopt, dan is het 30 mei natuurlijk samen.
0: Nee, voor 21.
1: 21. Wat zei ik?
0: 2001.
1: Och, ik zit steeds met die. 31 mei 2021 ben ik begonnen. Toen ben ik geïnstalleerd. En dan is 30 mei volgend jaar is natuurlijk de laatste dag. En of 31 mei, nou dat moet de commissaris bepalen of dat 30 of 31 is. Dan vanaf dat moment, als ik dan zou worden herbenoemd, want dan heb ik nog 1,5 jaar tot mijn 70ste. Maar de gemeenteraad moet dan eerst een hele herbenoemingsprocedure volgen. Want ik word niet zomaar herbenoemd. Dat moet de gemeenteraad willen, dat moet de commissaris willen. Daar gaan maanden overheen met vergaderen. En dan zou ik herbenoemd zijn en dan zou ik meteen zou de raad weer moeten beginnen aan aan de benoemingste van de volgende. Ja, dat is ook een heel circus. Dus dat vond ik toch ook een beetje te veel vragen. En aan de andere kant, ik ben dan ook ruim 68. Hè? Je ziet het er niet aan af natuurlijk.
0: Nee, dat zou ik net zeggen. Maar dat zie je bij mij ook niet dat ik al 75 word maandag.
1: Nee, ik heb goede genen. Maar alvast gefeliciteerd.
0: Ja,
1: maar ik heb goede genen, dus ik heb ook nog veel energie. En ik heb ook nog heel veel zin om nog van alles te doen. Maar ik moet ook reëel zijn. Ik ben dan 68 en bijna 68,5. En er zijn ook andere dingen. Hè. Ik heb een gezin, ik heb familie, vrienden die ik al jarenlang een beetje verwaarloos. Omdat ik zoveel tijd en energie in deze mooie gemeente wilde steken. En dat doe ik met heel veel plezier. En dat weet mijn familie ook. Maar het is wel verstandig om ook te investeren in je relaties als je wat ouder wordt.
0: Ja, want de familie woont ook niet in Harlingen?
1: Mijn man die is hier iedere week. De halve week. Want die woont in Den Haag. En die komt altijd naar mij toe. Ik moet wel lachen. Er zijn altijd mensen die denken dat ik ieder weekend naar Den Haag ga. Dat kan natuurlijk niet. Ik ben hier.
0: Ja.
1: Ja, ik ben wel eens in Den Haag. Maar ik ben bijna altijd hier. En mijn man komt naar mij toe.
0: Regelmatig piket natuurlijk.
1: Ik heb altijd piket, eigenlijk bijna altijd. Maar mijn man is, die is nu ook hier. Die is hier de halve week. Maar die heeft ook zijn bezigheden in Den Haag. Dus daarvoor gaat hij ook weer terug naar Den Haag. En mijn gezin is ook meer op Den Haag georiënteerd. En mijn familie ook. Dus, en mijn vrienden. Dus als je ouder wordt, dan wil ik toch daarbij in de buurt zijn.
0: Ja, want als vorige kom je eigenlijk Noord-Holland.
1: Ja, en mijn broer. Ik heb nog 1 broer en 1 zus die daar wonen. Ik heb een grote familie hoor. En ik heb er een aantal die wonen in Amsterdam. En 1 zus die woont in Den Haag.
0: Dus, maar wat je ook in je verhaal, of in uw verhaal zei van. Ik wil ook meer aandacht schenken aan mijn gezin.
1: Ja, ja. Maar ook, ook kijken of er nog weer eens een nieuw avontuur te beleven is. Ik blijf altijd toch wel weer benieuwd wat er nog meer in het leven is.
0: Nee,
1: maar niet meer zoals nu.
0: Nee, dat is, je bent nu echt gebonden.
1: Ik ben, ja, en het is prima. Dat is ook prachtig. En ik doe het ook met volle overgave. Maar het vraagt wel veel tijd en energie. Ik ben alle weekenden dus vandaag ook weer. Ik ga straks nog naar de KNRM. Dan hebben we nog iets te doen. Ik ga daarna nog naar Veteranendag de hele middag. Dus morgen zit ik de hele dag achter mijn computer alle stukken te lezen voor de komende week. Nou, maandag heb ik ochtend, middag, avond verplichtingen. Dinsdag. Woensdag ook. Hè? Dus ik ben vaak 3 dagdelen in touw. En het weekend. Dus, en dat doe ik met liefde. En ik geniet er ook van alle avonturen die we beleven met elkaar. Maar er zijn ook nog andere dingen in het leven.
0: Ja, zo is het. En want de social media die ontplofte bijna. Maar er waren ook verschillende bij die hartstikke blij waren dat die stopte.
1: Wil je daarover ophouden, social media?
0: Ja. Ja,
1: de mensen die dat soort dingen roepen, die weten vaak helemaal niet wat ik doe. En,
0: maar dat wou ik eigenlijk even benadrukken. Van, ja. Ze lezen alleen de koppen.
1: Ja.
0: Maar ze hebben ook niet in de gaten dat dus de besluiten die worden genomen door de gemeenteraad.
1: Ja.
0: En die moet u uitvoeren.
1: Nou, openbaar orde, veiligheid.
0: Grotendeels.
1: Ja, maar bijvoorbeeld, ik hoorde dat er mensen zijn die denken dat ik heb verboden dat er vuurwerk wordt afgestoken in Harlingen. Ja. Nee, dat is de regering, jongens.
0: Ja.
1: Een beetje opletten, dat is de regering. Het enige wat ik besloten heb. En dat de regering heeft ook bedacht dat burgemeesters in hun eentje dat besluit moeten nemen. Ik mag het niet aan de raad vragen. Ik mag het niet aan de bevolking vragen. Ik moet het zelf besluiten of ik wel of niet een vuurwerkshow toesta die door particulieren, verenigingen, stichtingen wordt afgestoken. Nou, en onder voorwaarden die zo streng zijn dat het onmogelijk is. En bovendien is niet duidelijk wat de aansprakelijkheid is. Dus en er is ook geen vereniging die ze trouwens bij mij gemeld heeft dat ze dat willen. En ik zou het ze ook afraden. Want de eisen die eraan gesteld worden zijn zo zwaar dat het bijna onmogelijk is. En je loopt nog risico ook.
0: En qua handhaving en dergelijke.
1: Handhaving is onmogelijk.
0: Ook, maar dat gevaar zit er nu wel een beetje aan natuurlijk. Dat mensen op een gegeven moment allemaal particulieren gaan afsteken.
1: Dacht je dat ze dat niet van plan waren al?
0: Ja, nee. Maar ik bedoel,
1: hoor niet anders.
0: De handhaving bedoel ik. Die mensen kennen nooit alles.
1: Nou, kijk, wat ik hoor is dat mensen al lang al van plan zijn zelf vuurwerk af te steken. Ik kan als burgemeester die de wet moet uitvoeren alleen maar zeggen dat is verboden. Ik ga er verder eigenlijk niks over zeggen, maar de handhaving, daar kan je zelf ook bedenken hoe moeilijk dat is. En de politie zal ze handen vol hebben om in ieder geval de meest gevaarlijke situaties tegen te gaan.
0: Ja, want
1: zoals ieder jaar. En realiseer je wel, er wordt ieder jaar meer en zwaarder vuurwerk afgestoken.
0: Ja.
1: Ieder jaar meer geluidoverlast. Ieder jaar meer vervuiling.
0: Ja, maar ze gooit ook in de mensen.
1: En ze gooit in de mensen. Het is natuurlijk een reden waarom het verboden wordt door de regering.
0: Ja.
1: Het is niet meer zoals vroeger, toen ik als klein kind met mijn vader en moeder stond te kijken naar het vuurwerk.
0: Nee.
1: Een paar vuurpijlen, oh wat mooi, we gaan weer naar bed.
0: Ja, ja ik heb persoonlijk, ik heb er nog nooit wat met gehad. Dus
1: een van mijn zoons vond het geweldig. En wij kochten ieder jaar wel een paar van die mooie potten. Hè? Dus veilig vuurwerk en die mocht hij afsteken. Ik vind het ook mooi, maar het is nu, het ontaart gewoon.
0: Ja, daarom, nou goed, maar dus het algemene en de algemeenheid van alles tegenwoordig.
1: Mensen kunnen zich niet meer beheersen, lijkt het.
0: Nee.
1: Oh ja, ik kan niet zeggen iedereen, maar
0: nee.
1: Ze steken al meer af, al zwaarder, al onveiliger. Als iedereen een paar mooie vuurpijlen af zou steken, dat zou heel wat anders zijn, maar dat is niet meer. Het is urenlang en zwaar en vervuilend spul, want het is hartstikke vervuilend. Het is de meest vervuilde dag van het jaar in heel Nederland.
0: Maar we gaan even.
1: We gaan niet alleen over vuurwerk praten.
0: Nee, daarom. Het is helemaal in die 6 jaar hebt hij mooie dingen meegemaakt.
1: Ja.
0: De Tallships, visserijdagen, de Passion.
1: 80 jaar bevrijding.
0: 80 jaar
1: bevrijding.
0: Het staat
1: heel hoog bij mij.
0: Ja.
1: Ik moet je zeggen, ik was echt onder de indruk wat. En dat was helemaal door de Harlingers georganiseerd. Ik was echt onder de indruk hoe mooi dat was.
0: Ja.
1: De tolsje inderdaad. Dat we de evenementen Stad van het jaar zijn geworden. Toen ik hier kwam was er heel veel gedoe over evenementen, weet je nog?
0: Ja,
1: kreeg de burgemeester ook overal de schuld van.
0: Ja, maar goed.
1: Als het water te hoog stond voor de hallingen ongeschud, dan was dat de schuld van de burgemeester.
0: Hoge bomen vangen veel wind.
1: Maar het is toch prachtig.
0: Ja, en ik ben wel heel erg, je hebt er zelf voor gekozen.
1: Ja.
0: Maar ik vind, ik ben ook wel eens kritisch hoor, maar ik vind het negatief kritisch, daar kan ik slecht over.
1: Ja, nou laten we het over ophouden. Maar we hebben mooie dingen meegemaakt. Ik zit nu met de derde raad waar ik mee samenwerk. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk werk, hè? Gemeenteraad, college, dat is voor de dagelijkse besturing van de stad. Maar kijk nou eens naar de stad waar ik ruim vijf jaar geleden binnenkwam en waar die nu is. Hoeveel mooier de stad geworden is. Hoeveel we opgeknapt hebben, dat er gebouwd wordt, de plannen die we hebben.
0: Ja, nog steeds.
1: Nog steeds, ja, dus, hè? We gaan sportcluster als het even kan. Er komt, als het even kan, ja, het moet allemaal nog, maar dat zijn wel de plannen. Ja. Een zwemplas, er komt nog een, we gaan nog meer bouwen, we gaan aan de Westerzeedijk gaan we ontwikkelen. Allemaal de plannen. Maar we zijn al een behoorlijk eind met de voorbereiding van zaken.
0: Ja, ik zal...
1: De Waddenpromenade opgeknapt, de Willemshaven, noem maar op.
0: Daarom, ik heb straks Paul Schout ook nog even...
1: Die kan ook los.
0: Die kan ook los. Dus, tegen Paul ben ik vaak wel wat kritischer. Waarom weet ik niet, maar dat komt misschien door Paul zelf.
1: Oh ja.
0: Maar dat maakt het niks. Maar en ik wil u in ieder geval hartstikke bedanken voor al die jaren dat u hier... voor onze gemeente heeft ingezet. En we zullen de komende 9 maanden zeker nog wel eens eventjes...
1: Ik mag hopen dat ik nog een keer bij jullie langs mag komen. Ja, en het echte afscheid is niet nu. Dat is over 9 maanden. Ik hoop dat het dan dat we dan met elkaar een mooi afscheid kunnen vieren. Ja. En nu al, iedereen zal welkom zijn. En ik ga hier ooit weg met ook heel veel weemoed en heel veel liefde voor deze mooie gemeente.
0: En je komt vast nog wel eens even terug.
1: Zeker, maar je mag
0: als toerist.
1: Ja, maar je mag niet een nieuwe burgemeester te veel voor de voeten lopen. Nee. Dat is niet netjes. Dus ja, maar dan een beetje bescheiden. En ja, ik ben ontzettend gaan houden van de mensen hier. En van de mooie gemeente, de mooie dorpen, de mooie stad. En mijn prachtige huisje.
0: We zijn allemaal wel als Harlingen wel wat kort voor de kop en we hebben allemaal een eigen mening. Maar ik vind, je moet wel respectvol blijven. En dat,
1: laten we daar maar niet over hebben. Ja. Hè? In ieder geval dank dat ik hier weer even mocht zijn.
0: Ja, graag gedaan. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Tot gauw.
0: Ja. En succes nog met het vervolg de komende 9 maanden.
1: Dankjewel.
0: Dat was het eerste uur van Afslag Harlingen. Erik met mij even aan regisseren, want ik zat even dom te kieken natuurlijk. Maar het eerste uur is afgelopen. We gaan zo verder met de tweede uur. En na het nieuws vertel ik wel even wat we in de tweede uur gaan krijgen.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor.
4: Ferhat Gündoğdu, hoofd van de Turkse scheidsrechtersorganisatie, is in voorlopige hechtenis genomen wegens corruptie, waaronder het manipuleren van aanstellingen van arbiters. Zijn arrestatie hangt samen met een groot gokschandaal, waarbij de voetbalbond een jaar geleden 149 arbiters schorste. Naast Gündoğdu zijn 5 anderen vastgezet. Justitieminister Akin Gulek liet weten dat er huiszoekingen zijn verricht. De co-piloot van een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv viel woensdag de gezagvoerder aan met een bijl in de cockpit en probeerde de controle over het vliegtuig over te nemen. De procureur-generaal van de Verenigde Arabische Emiraten stelt dat het een terroristische aanval betrof. Passagiers en de gezagvoerder overmeesterden de co-piloot uiteindelijk. Nederland heeft zijn zetel in de reference group van het Eurovisie Songfestival verloren, omdat het land vorig jaar niet meedeed aan het Songfestival. Claudia van der Pas, die als delegatiehoofd voor 2 jaar was gekozen, kreeg tijdelijk een wildcard, maar die verliep afgelopen zomer. De EBU bevestigt dit aan het ANP. Op het Oostmolenerf in Rotterdam kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag een 40-jarige Rotterdammer om het leven na een aanrijding tussen een auto en een fiets. De 30-jarige automobilist uit Rotterdam is door de politie aangehouden. De politie stelt momenteel een onderzoek in naar de toedracht van het ongeluk. Het weer dan. Vanmiddag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Langs de westkust blijft het zonnig. Het blijft droog met een aangename temperatuur van 21 graden.
3: En tot zover het nieuws.
5: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Afslag Harlingen. Doerde

0: Nee hoor, je bent al in de uitzending. Katie denkt dat ze al het hier heeft hier, maar zo werkt dat niet, mevrouw Arends. Aangeschoven. Oh ja, ik zal eerst zeggen wat we een tweede uur eigenlijk kunnen verwachten. We hebben straks eerst mevrouw Katie Arends-Rijver van de VVD. Daar hebben we jarig lang gehad even over het conflict met het ministerie en Friesia over de zoutwinning. Weerman Jelle Boijk hebben we in het, en als laatste Paul Schouten als wethouder. Dus het is een VVD-uurtje. Je kunt het niet anders maken helaas. Maar, ja.
1: Maar dan is het altijd gezellig.
0: Je moet altijd wel. Nou, dat scheelt. Welkom, Katie.
1: Dankjewel.
0: Ik had jij gevraagd, of jou gevraagd, omdat je nu een half jaar zo ongeveer in de raad zit. Wat zijn je ervaringen tot nog toe? Kun je er een beetje mee overweg met die Harlingen? Dan ben je wel een echte Harlinger natuurlijk, maar ja. Want die het weg weet.
1: Ja. Ja, ik ben inderdaad wel een echte Harlinger. Wel geboren en, ja. En getogen. Ja. Maar het is wel echt heel gaaf.
0: Ja?
1: Ik ben nu een half jaar, inderdaad, nou ja, het is iets langer als een half jaar mag ik meedoen, zeg maar, als gemeenteraadslid. Maar het is, ja, je wordt daar wel heel trots en vrolijk van.
0: Toch
1: het
0: wel.
1: Is, ja, want als je geboren bent hier in deze prachtige stad en dat je over alle vraagstukken en alle thema's mee mag denken en voor inwoners en voor ondernemers mag bedenken, oh ja, hoe kunnen we Harlingen nog mooier maken en nog steviger en sterker maken, ja, dan word ik daar heel erg blij van. Ja.
0: En ondervind je ook wel veel steun van ook van andere partijen als je met ideeën komt van daar willen ze wel in meegaan, of zeg je van ik moet me toch wel mijn tong uit mijn hupplepup kletsen om...
1: Ja, als je in de politiek wil, dan moet je altijd wel goed met elkaar het gesprek aangaan, dus je moet af en toe wel goed kunnen lullen, maar kijk,
0: dat wil ik nou niet zeggen.
1: Maar het eerste half jaar, de eerste periode stond natuurlijk echt in het teken van om te komen tot een goed akkoord. Tot een goed bestuursakkoord. En daarin hebben we eigenlijk met alle partijen om tafel gezeten. En we hebben daar met vier partijen staat daar gewoon een heel stevig programma voor de aankomende vier jaren. En wij als VVD mogen daaraan aan meedoen en daar zijn we gewoon heel blij mee. Want eigenlijk in dat akkoord staat dat we Harlingen gewoon qua economie en qua buitenruimte en... Ja, waar Harlingen voor staat, dat we dat nog mooier maken. En de dingen die al gaande waren, als het centrum of de Waddenpromenade, of wat we straks bij de Zeedijk willen gaan ontwikkelen, over het Koementerrein, de ambities die we daarvoor hebben. Ja, dan hebben we daar gewoon een heel mooi programma neergezet met vier partijen. En ja, dat gaat de aankomende tijd, wordt dat uitgerold. Ja, en in dat half jaar hebben we natuurlijk ook nog hele mooie feesten gehad, de Tollships,
0: ja,
1: de visserijdagen.
0: Heb je allemaal mooi mee mogen maken?
1: Hebben we allemaal mooi mee mogen maken. Dus dat is, ja, dat is ook, ja, wel heel gaaf. Ja.
0: Maar je zit nu dus als fractievoorzitter van VVD. Maar je bent ook wethouder geweest.
1: Klopt.
0: Kan je dat een beetje combineren? Dat je zegt van, nou, ik had toch liever wethouder geweest dan...
1: Ja, ik vond het wethouderschap, dat heb ik in Lansingerland gedaan. Dat was echt fantastisch. Politiek bestuurder zijn. Zit je zo dicht bij inwoners en bij ondernemers. Dan heb je eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week, ben je wethouder. En dan ben je eigenlijk gewoon continu daarmee bezig. En nu combineer ik het. En voor mijn wethouderschap was ik ook raadslid, ook fractievoorzitter daar voor de VVD. En combineerde ik dat met mijn maatschappelijke baan. En dat doe ik nu ook. Hè. Nu ben ik directeur van een praktijkonderwijs. En doe ik het raadslid.
0: Dat is in Leeuwarden.
1: Dat is in Leeuwarden, de Bregen. Dat is ook wel een hele mooie school voor kinderen van 12 tot 18 jaar. En die combinatie is ook heel mooi. Dus het is, je kan bij, voor mezelf kan ik niet zeggen, het ene is beter of mooier dan het ander.
0: Je vindt allebei gewoon...
1: Ja, en ik heb het volksvertegenwoordigende rol, die ik nu dan heb voor in Harlingen. En dan ben je, als wethouder ben je natuurlijk voor de hele raad. En als volksvertegenwoordiger vanuit je eigen partij kan je heel erg je eigen standpunten voor je achtergrond achterban voor de inwoners, ondernemers heel goed naar voren brengen. Dus die beide rollen vind ik heel erg belangrijk. En in het openbaar bestuur heb je ook die beide nodig. En ik vind het mooi dat ik beide kanten inmiddels ook een beetje ken. Dus ook heel goed begrijp hoe het voor een wethouder is om in het college te zitten.
0: Dat is wel een voordeel.
1: En ik kan je natuurlijk ook wel eens een beetje wat stevige goede vragen stellen. En aan de andere kant het volksvertegenwoordiger, dat is ook gewoon heel mooi om te doen. Ja.
0: En even over, over het programma op zich. Vind je het niet jammer dat het niet echt raadsbreed is gebeurd? Dat er dus drie partijen zijn die niet hebben ondertekend?
1: Ja, ik vind dat wel jammer. Want we hebben ook wel met alle partijen gesproken. En eigenlijk de overige drie partijen hebben ook echt laten weten dat er gewoon heel veel in het programma staat waar zij ook achter staan. Dus in heel veel op inhoud is het eigenlijk raadsbreed gedragen. Maar op een aantal onderwerpen hebben zij voor gekozen. Ja, dat ontbreekt eraan. Of ik denk daar echt anders over. Maar dat zijn kleinere onderdelen. Het is niet dat er een partij is in Harlingen die zegt, nou, ik kan me helemaal niet vinden in het programma. En daarmee heb je eigenlijk wel een heel breed draagvlak voor de aankomende 4 jaar om dingen mogelijk te maken.
0: En de discussies die gaan ook prima? Of zeg je van, het wordt wel eens persoonlijk
1: ik vind dat echt dat het heel erg...
0: Echt inhoudelijk, zeg maar.
1: Ik vind dat het inhoudelijk is. Ik vind dat juist ook heel mooi dat iedereen vanuit zijn eigen partijprogramma of voor zijn eigen achterban juist zijn verhaal doet. Want je moet juist soms ook die tegenstellingen hebben. En uiteindelijk is het altijd de helft plus één. Dat is de meerderheid. Je wil wel de stem van alle inwoners in Harlingen naar voren brengen. Ja. En dat wordt dan ook echt door die verschillende, door de 7 partijen ook gedaan.
0: Ja, want er zijn wel mensen die zijn voor een, hoe noemen ze dat, een enquête. Wat D66, ik ben even de naam kwijt.
1: Ja, dat is...
0: Een referendum. Maar ik ben zelf altijd zo van mening van, wij hebben jullie gekozen. En ik vind, dan ga je eigenlijk niet meer terug naar het volk voor een referendum. Maar dat is mijn persoonlijke mening, hoor.
1: Ja, maar voor mij is dat een hele goede persoonlijke mening. Want de VVD vindt ook, en ik denk veel meer partijen, ook in het bestuursakkoord, die 4 partijen hebben ook gezegd, we zijn volksvertegenwoordigers, we zijn gekozen door het volk. En daarin mogen wij ook die verantwoordelijkheid nemen om dan die besluiten te nemen. Ja. En daarvoor sta je daar. En dan kan je niet zeggen, wij kunnen zelf het besluit niet nemen, dan leggen we dat maar weer terug in de samenleving.
0: Nee, maar dat houdt dus ook in dat het dan ook veel langer duurt voordat er wat besloten wordt. Dus daarom zei ik ook van, mijn chef zei vroeger altijd tegen mij, ik heb liever een foute beslissing dan geen beslissing.
1: Ja, dan weet je wel waar je aan toe bent.
0: Dan daar kan je tegen in beroep gaan.
1: Ja. Maar wij gaan ervan uit dat we geen foute beslissingen gaan nemen de aankomende 4 jaar.
0: En ik las laatste stukje in de Harlingen krant iets over, ik ben even het onderwerp kwijt. Want jullie hadden een bepaald idee en daar hadden jullie wel veel vragen over.
1: Ja, dat klopt. Dat gaat over de klimaatmaatregelen in het Waddengebied. En dat stond in het Fries Dagblad begin september. En dat heeft best wel, kan dat impact hebben voor ook Harlingen en ook Waadhoeken. Dus wij vonden het wel belangrijk om daar wel vragen over te gaan stellen aan het college. En dat zijn schriftelijke vragen. Dus het college heeft daar ook gewoon de tijd voor om inhoudelijk goed daarop te antwoorden. Dus wij hebben ook de antwoorden nog niet gekregen. Want het college heeft daar nog de tijd voor. En wij verwachten wel ongeveer in de loop van oktober dat wij de antwoorden daarop krijgen. En we hopen dat ook wel antwoorden zijn wat voor Harlingen heel erg belangrijk is. Hoe het college daarin staat. Want wij willen natuurlijk dat de economie ook goed blijft. Maar dat de natuur ook goed blijft. Hè. Die balans moeten zijn in het Waddengebied. Zodat ook de haven en alles ook wel door kan blijven gaan, maar dat we ook goed zorgen voor al het mooie wat we in het Waddengebied hebben.
0: En Alfred, de gemeente Vlieland die maakt bezwaar tegen de parkeerregels die we in Harlingen willen invoeren. Vind je dat niet een beetje raar dat een gemeente, in dit geval Vlieland, zich bemoeit met de besluiten van Harlingen?
1: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze daarop willen reageren. Maar ik vind het ook wel bijzonder. Want als je kijkt hoe ze zelf hun toeristenbelastingen hebben omhoog gedaan. Ja, dan maken ze zelf daar ook een keuze in. En dan hebben ze nu een kritiek op de verhoging van het parkeergeld. Ja. En voor Harlingen is dat echt wel nodig om dat te doen. Want we hebben gewoon ambities in Harlingen, wat we willen realiseren. Ja, en dat kost gewoon geld. Ja. En daarin vinden we het ook heel mooi dat we juist met de parkeertarieven, hè, voor de lange voor als je naar de eilanden gaat, op de grote parkeerterreinen, dat daar wordt een goede service gegeven. Die service willen we ook blijven houden. Ja, daar hoort ook bij dat je de parkeertarief omhoog brengt. Want daarmee haal je ook gewoon extra inkomsten als gemeente naar binnen om andere mooie dingen te doen. Zoals bijvoorbeeld bij het Koementerrein, dat je dat wil herontwikkelen.
0: Precies.
1: Hey, precies.
0: Je hebt weer een mooi verhaal gehouden.
1: Dank je wel.
0: En duidelijk. Dus ik dank je daarvoor. En je wordt vast weer een keer uitgenodigd. Maar dan wil ik wel graag een keer weer met een tussen haakjes tegenstander. Want dan gaan we even de discussie wat.
1: Ja, dat is helemaal goed.
0: Ja, dus, maar ik had Fokker gevraagd en deze Fokker Terpstra van deze. Maar die moest met zijn dochter op pad. Dus,
1: ook belangrijk.
0: Dus ja, vind ik wel hoor. Dus ik wens hen ook veel succes met de volleybalwedstrijd. maar dat vind ik zelf wel leuker. Hè, dat, dus, straks hebben we in Wilde Boeren met.
1: Precies, ja.
0: Met hoe heet het, van de Partij van de Arbeid, Edwin Helfrich en zo. Dat brengt wat leven in de brouwerij. Alhoewel het tegenwoordig de laatste jaren prima gaat in de gemeenteraad, moet ik zeggen dat het de conflicten niet echt meer aanwezig zijn.
1: Nou, en dat is denk ik ook heel goed. Want je wil ook gewoon dat de inwoners van Harlingen en de ondernemers zien dat we op inhoud een goed debat met elkaar hebben. En dat is belangrijk. En niet de taferelen wat je ziet dat je tegenover elkaar en dat het te persoonlijk wordt. Want uiteindelijk zitten hier 17 raadsleden die echt vanuit de goede bedoelingen Harlingen gewoon beter willen maken.
0: Okay. En dan nog een vraagje. Ga je ook solliciteren?
1: Solliciteren waarop?
0: Burgemeester.
1: Nou, volgens mij heeft de burgemeester net haar laten weten dat ze niet doorgaat. Ja. Volgens mij moet eerst de gemeenteraad gaan kijken. Maar wat hebben we dan nodig voor een periode hierna? En volgens mij is iedereen vrij om te gaan solliciteren.
0: Oké. Okay. Nou, dan we horen elkaar wel weer een keer vaker. En ik dank je voor je bijdrage. En ik zou zeggen tot de volgende keer.
1: Graag gedaan. Heel goed weekend. Dag.

0: non.
1: Die Amazing Stroopwafels met Ik ga naar Frankrijk. En straks krijgen we als het is Paul Henke met Diana. Ook een mooi nummer. Aangeschoven, meneer Langhout. Goedemiddag.
0: Voor de intimijarig.
1: Voor de intimity. Hoe is dat, Erik?
2: Ja.
1: Mag hier helemaal niet intiem worden. Maar vooruit. Volgende.
0: Ja.
1: Jarig. Er binnen nogal wat perikelen de laatste tijd. Ik denk, ik moet maar weer eens even horen hoe het staat met dat zoutgebeuren. En onze mooie binnenstad, of tenminste wat invloed heeft op onze mooie binnenstad. Want je kon zo goed met elkaar door één deur. En nou hebben we opeens ruzie met en het ministerie en met Frisia. Hoe zit dat precies?
0: Nou, we hebben een conflict. Wat is ontstaan? Na 7, 8 jaar toch van ons uit de dialoog aan te gaan. Dat heb ik mijn hele leven gebruikt. Ja, als er een conflict is of er een conflict kan ontstaan, probeer dat u te praten. In plaats van op de barricades. Hè, en zo ben wij ook, niet de strijd, maar zo ben we aan de gang gaan toen die vergunning in 2015 afgegeven werd. Om toch nog te proberen iets voor de stad Harlingen te realiseren. Want toen al was er niks voor Harlingen geregeld. Harlingen was volledig genegeerd. Toen was er ook nog niet een stichting, zoals wij. Maar ook degenen die daar wel wat van hadden kunnen zeggen, de gemeente, had dat onvoldoende deed. Daar komt het eigenlijk op neer. Ben wij dus in die afgelopen 7, 8 jaar ben wij wel degelijk in een goede dialoog met en de provincie en de gemeente en in mindere mate het waterschap. Hebben dus echt pogingen ondernomen en die ben ook wel echt wel gerealiseerd. Er is veel gebeurd en Frisia. Daardoor is dat aanvullend meetnet de neerleid. Ja, vergeet niet, er was niks. En er is nu, en dat is allemaal baseerd op vertrouwen, is daar een aanvullend meetnetleid. Wat dus ook garant staat voor, mocht er ooit schade ontstaan, dat aanvullend meetnet en de gegevens waar wij het beheer over hebben, hè, de stichting heeft daar het beheer over, dat die gegevens bruikt worden maken van jongens, komt het nou wel of niet door het zout. En er komt nu al heel veel informatie uit. Is niet alleen voor het zout, maar ook mochten er andere schades ontstaan door waterpeil of door grondverzakkingen of de gemeente die is de kade aan het vernieuwen waardoor verzakking plaatsvindt, kunnen we allemaal meten. Ja? Dus er zijn goede dingen gebeurd.
1: Dat een vrachtwagen toe, heb ik begrepen.
0: Ja, dat is ongelooflijk wat dat ding, aardbevingen, dat registreert hij allemaal. Nou, dus dat is een goede zaak. Daar hebben wij dan ook 2 keer, 3 keer per jaar hebben we daar ook een goed overleg over om te kijken van oké, wat moeten we nog meer doen? Nou, eind 2023 het Frisia besloten om de concessie die Vermilion al had, om die aanvraag te doen om die concessie aan te vullen aan de concessie die ze al hebben. Waardoor ze dus inderdaad meer ruimte krijgen om zout te winnen. Want een andere kant is, Frisia krijgt gewoon minder gebruiksruimte door de waterpeilstijging. Dat is een feit. Dus die vergunning die ze hebben, die 32 miljoen ton, die ze tot en met 2052 winnen mag, dat lukt hun al niet, omdat die waterpeil, dat gaat omhoog. En dan, dat mogen zij dus nu al niet meer doen. Dus die gebruiksruimte, die willen ze erbij hebben. En daar hebben wij geen problemen met. Maar 2,5 jaar na dato blikt ineens dat zij de 2 centimeter contour midden, 400 meter opschuiven. En die leidt nou voor de Noorderpier. En die leidt nou daarbij. Ik denk bij het havenmansje. Daar leidt hij nou. Ja, in de conceptvergunning.
1: Die zijn 150 meter afgelopen.
0: Dus 2,5 jaar lang. Het Frisia zien mond houden van oké, wat gaan wij doen? Dus dat zij 40% extra zout winnen willen, wist en de gemeente niet, en de provincie niet, en het waterschap niet, en de stichting niet.
1: Dus letterlijk achter de elleboog.
0: Dat ben die woorden. Zij vinden dat niet nodig is om dat aan de samenwerkingsovereenkomstpartners te vertellen. Nou, daarnaast ging de algemeen directeur van Frisia onzin uitkramen in de raadsvergaderingen en gewoon leugens vertellen van er zal geen schade aan die stad plaatsvinden, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, ondertussen kwam er ook nog eens een keer een fantastisch journalistiek stuk van Zilt, van Richard de Boer. Hè, die woont op de Middelmalaan. Waarin eigenlijk duidelijk is waarom ze van land naar zee gaan binnen. Want er zijn drie plekken. En dat is daar waar wonen is. Ja, dat is onherstelbare schade. Ja? Alleen men kan niet bewijzen dat dat door het zout komt.
1: Nee.
0: Ja? Nou ja, dus al met al dachten wij van wat is dat nou? En wij vonden al 5-6 jaar dat Frisia zich echt passief opstelde. Nou, dat kan een strategie wezen.
1: Ja.
0: Ja? Ja? Maar ja, als je heel lang je passief opstelt en eigenlijk helemaal niet kijkt hoe die omgeving daarop reageert, dus de burgers en de bewoners en de bedrijven van Harlingen, dan raak je in een isolement. Als je dat niet meer weet, nou goed. En dat het eigenlijk ons tot het besluit bracht om een andere toon u te vaardigen als stichting. Waarbij wij dus echt zeggen van de confrontatie. Het is niet anders.
1: Nee.
0: Nou, en daar ben we met begonnen. Dat heb ik in een uitzending in Franeker van Zilt heb ik dat uitleid. Dat moet dan weer in Franeker gebeuren. Hè?
1: Daar zeg ik niks op.
0: En feit is en feit blijft dat wij gewoon concreet met handtekeningen afspraken hebben dat die 2-centimeter contour niet over de Noorderpier gaat. Dat het zelfs de minister van Economische Zaken en de inspecteur-generaal van het SODM, niet de minsten, toendertijd in 2019, toen die handtekening zet is, hè, dat ook beaamt dat zo gebeurt. Nou, en nou gaan ze dus gewoon zeggen, nee hoor, wij schuiven die 400 meter op en jullie moeten niet zeuren. En dat zegt zowel Economische Zaken, die het wel niet mede handtekening zet, maar die het wel een brief maakt. Wiebes was toen de minister. En die zeggen dus gewoon, kan wel 400 meter opschoven worden. Dat is einde verhaal. Dus daar komt ook mijn term, Harlingen gaat naar de kloten, als dit doorgaat. Nou, die strijd is gaande. Frisia doet pogingen om met ons in gesprek te gaan. Nou, die pogingen, we hebben al één gesprek gehad. Het tweede gesprek zal nog komen. Maar het is voor ons wel aanleiding geweest om gisteren in de Harlingenkrant toch maar eens even een advertentie te plaatsen. Omdat Frisia ook naar voren probeert te brengen. Ach, het zijn maar een paar mensen die zo met zout bezig zijn. De rest van Harlingen doet dat niet. Vandaar dat wij die oproep aan Frisia en het Rijk gisteren in de Harlingenkrant plaats hebben. Ook vandaar dat Pointer, NPO 1 vanmiddag, 2:20, 15 minuten spendeert aan de zoutwinningssituatie hier in Harlingen.
1: Samen met
0: Samen met mij en ook Frisa Douwstra.
1: Ja.
0: Die er overigens hetzelfde zit in als de stichting.
1: Dus de gedeputeerde. De
0: gedeputeerde van Friesland. Ja. En eigenlijk ook wel hetzelfde als de gemeente. De gemeente op bepaalde facetten is het met ons eens. Ja? Gaat zelfs zover. Mocht Economische Zaken niks veranderen. Dan gaan we in beroep. Dan gaan we tot rechter.
1: Want ik denk even terug aan Ter Naad op een gegeven moment. Want daar heeft de bevolking het wel voor me gekregen dat mevrouw, dan ben ik even haar naam kwijt, van de VVD.
0: Van de VVD, ja.
1: Die heeft dus inderdaad dat introkken.
0: Ja.
1: Ben je hem ook al zover dat we zeggen van we gaan haar bespelen?
0: Nog lang niet.
1: Nee.
0: Ja, dat doen we dus wel. Hè? Ik bedoel, de staatssecretaris, dat is nu een staatssecretaris, Johannes de Bat. Ja, die heeft hier begin juli met ons een gesprek gehad. En ik kan je zeggen, dat was een goed gesprek. Dat was een heel duidelijk gesprek. Ja, van onze kant uit. Hij had goed luisterd. En daarna gingen ze met de Waddenvereniging in gesprek op het dijk. En toen ben ik daar ook naartoe gegaan. Om nogmaals ons verhaal, het nieuwe verhaal, nog eens een keer uit te leggen. Maar het blijft zo, Doede. Wat je ook wilt en hoe het ook gaat. Wij willen wel heel graag die dialoog aangaan, maar wel gebaseerd op afspraken die gemaakt zijn.
1: Ja, en, ja want ik las iets, hè, want jullie ondernemen waarschijnlijk juridische stappen.
0: Ja.
1: Ben je al zover of zeg maar van we willen eerst nog gesprekken om dat te voorkomen dat ze in ieder geval ons tegemoet komen.
0: Wij willen gesprekken. Ja, wij willen die dialoog houden. Dat is ook onze kracht. Ja, maar als economische zaken voet bij stuk houdt en het conceptbesluit niet aanpast, dan gaan we naar de rechter. Ja,
1: want op een gegeven moment die gaswinning, dat speelt ook weer. Want er zijn weer verschillende partijen die willen Groningen weer helemaal open gooien. Ja. En zo, dat is. En dan zei je, ja, dan hebben we de meesten tegemoet komen. Maar ik bedoel, wat heet je eraan dat je constant je huis verbouwen moet? Omdat er allemaal scheuren ontstaan. Dus ik zie er weinig verduusje. Maar dat is, ik hoop dat het wel goed komt. Maar ik ben bang dat ze gewoon hun cent doordrijven.
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee.
0: Zie, tussen de regels door word ik regelmatig gebeld door economische zaken. Want het zou eind september, zouden zij dus de uitspraak doen met betrekking tot hoe het conceptbesluit eruit komt te zien. Wij zijn formeel natuurlijk geen partij. De gemeente wel en de provincie wel en het waterschap wel. Ze zeggen dat ze heel veel opgestoken hebben van dat gesprek met debat bij Henk de Jong thuis op de Noorderhaven. Er zijn ook meer dan 60 zienswijzes inleverd. Dat is heel veel. Vandaar dat ook nu dat besluit er nog niet is.
1: Ja.
0: Dus daar zijn ze nou echt nog wel mee bezig. En let wel, hè, alle gemeentes rond Harlingen, hè, de Waadhoeken, de eilanden, nee, maar die ben ik allemaal tegen. De enige die niet helemaal tegen is, is de gemeente Harlingen. En eigenlijk zijn wij ook niet helemaal tegen. Ja? Wij vinden eigenlijk dat het moet kunnen dat zoutwinning in combinatie met veilig wonen in Harlingen.
1: Ja, zo. Dat
0: moet gewoon kunnen.
1: Jullie willen niet bewust de zoutwinning stopzetten. Ja, economisch gezien heeft Harlingen daar ook belang bij.
0: Absoluut.
1: Natuurlijk.
0: Er
1: werken zoveel mensen, dus daar moet je ook rekening mee houden. Ja. Ja, niet ten koste van alles.
0: Nou ja, vandaar dat het niet mag en niet kan dat de algemeen directeur van Frisia zegt van ja, er gaat niks met de stad Harlingen gebeuren.
1: Nee.
0: Ja, dat mag niet en dat kan niet, ja, dat er geen schadefonds, dat er geen omgevingsfonds, ja, dat kan gewoon niet. En als je al 4 jaar roept van wij gaan omgekeerde bewijslast invoeren, ja, en hij heeft in die 4 jaar dat nou 10 keren gezegd tot en met in de gemeenteraad toe. En er staat niks op til. En hij heeft nu beloofd om dat voor het eind van het jaar klaar te hebben. Nou, ik heb mijn twijfels. Ja. En daardoor is het vertrouwen weg. En dat is echt omgedraaid naar wantrouwen. En dat geldt ook voor onze relatie, die verder prima is, met economische zaken. Op dit moment hebben wij als stichting geen enkele andere koos dan de weg te bewandelen die we op dit moment doen. En dat is de publiciteit zoeken en constant en altijd maar weer proberen toch die dialoog te zoeken. En dat is ook moeilijk.
1: En die directeur van Frisia, want het is in principe een Duits bedrijf volgens mij, toch?
0: Frisia hoort bij een Duits bedrijf, ja.
1: Dus die maakt eigenlijk misschien ook wel opdracht vanuit Duitsland om zo zijn verhaal te doen.
0: Ongetwijfeld.
1: Ja, want die zitten daar niet met.
0: Maar waar hij zijn opdrachten van krijgt, interesseert me niet. Hij krijgt ook opdrachten van ons, namelijk hij het afspraken maakt waar een handtekening onder staat.
1: En dan moet hij zich aan houden. Hey, Jaren, we houden het volop in de gaten. En,
0: dankjewel.
1: Ik nodig die vast nog een keer uit om te horen hoe alles verloopt.
0: En anders kom ik wel langs wanneer er weer ontwikkelingen binnen.
1: Zo is het.
0: Hey, okay.
1: Bedankt voor die bijdrage en succes tot de volgende keer.
0: Graag gedaan.
2: Nieuws, informatie en cultuur uit Harlingen. Dit is Afstand.

0: En dan nu bij Afslag Harlingen, live over naar Jelle Boy voor het weerbericht bij Omroep Silt.
1: Goedemiddag Jelle.
2: Goedemiddag Doorde.
1: Welkom in Utrecht. En ik zou zeggen van brand los, want we zitten hier prachtig naar het mooie zonnetje te kijken. Zonder dat ik binnen zit, maar goed, dat, af en toe moet je wel eens even. Maar wat kunnen we vandaag verwachten?
2: Ja, maar je mag straks weer naar buiten en dan is het weer ook nog wel goed, want het weer dat is momenteel prima. En we hebben momenteel hebben we te maken met een hoge drukgebied oostelijk van ons. Ja, dat gebied dat is ons weer goed gezind, dus voor de rest van de dag dat blijft alles bij het oude. Vanmorgen toen hadden we hoge bewolking, we hadden perioden met zon. Vanmiddag is er hoge bewolking aanwezig, maar er zijn ook perioden met zon. Ach, de wind die is matig uit de zuidwesten. Op het vasteland is dat hooguit de windkracht 3 aan zee. En aan de kust en windkracht 4. En de temperatuur, net zoals gisteren, weer prima. Die wordt op het vasteland maximaal 21 graden. En op de eilanden en langs de kust 19 graden.
1: Dat zijn dus temperaturen die eigenlijk niet bij deze tijd horen, dacht ik.
2: De normale temperatuur op het vasteland die hoort een graad of 17 te zijn. Dus daar liggen we een 3-4 graden liggen we daarboven. Maar goed, daar profiteren we dan maar van, zal ik maar zeggen.
1: Ja, zo is het. Ja, we maken er lekker gebruik van. Heerlijk in de zon.
2: Ja, zeker. En bovendien, de wind die is ook niet al te sterk. Oké, op de eilanden een windkracht 4 en aan de kust ook een windkracht 4. Maar nee, het kan er allemaal best mee door. Ja, prima nazomerweer.
1: Zo is het. En de mensen hebben allemaal elektrische fietsen tegenwoordig. Dus die wind, dat stelt ook niet zoveel meer voor.
2: Nee, dat klopt. Of ze hebben een elektrische fiets of ze hebben een fatbike. Nou, als je een fatbike hebt, dan hoef je ook niet meer te trappen. Nee. Dus het wordt je allemaal heel makkelijk gemaakt.
1: Zo is het. En de rest van de week of niet? Vanmorgen, Jelle?
2: Ja, nou vanavond en vannacht dan zit er een hele kleine verandering aan te komen. Want in de loop van avond en vannacht dan passeert er vanaf de Noordzee een zwakke storing. En daardoor krijgen we vanavond meer bewolking. Uit de bewolking er zou s'avonds een bui of een buitje kunnen vallen. Nou, later vannacht dan, als het goed is, dan trekt dat gebied naar het oosten weg. Dan komen er weer opklaringen voor. Dan daalt de temperatuur naar een graad of 9. Nou, en morgen dan krijgen we opnieuw invloed van een hoge drukgebied. Het weertype, dat ziet er dan opnieuw prima uit, Doorde. Want we hebben morgen opnieuw periode met zon. Het blijft droog. Bovendien doet de wind het kalm aan. De temperatuur op de eilanden die wordt een graad of 18. En op het vasteland 19 à 20 graden.
1: Nou, dat is hartstikke mooi, man.
2: Ja, dat is inderdaad hartstikke mooi. Ja. Nou, en in de eerste instantie dan blijft het weer ook mooi. Want maandag dan ligt er nog steeds een hoge drukgebied over onze omgeving. Dus maandag hebben we ook wat hoge bewolking. Maar er is dan ook voldoende zon. Er is dan wel wat meer wind dan de zondag. Want dan hebben we het over een dikke windkracht 4 uit het zuidwesten. Maar maandag ook nog een temperatuur van 20 graden. En dinsdag dan is er nog invloed van dat hoge drukgebied. Dus dinsdag dan zou er in eerste instantie wat mist kunnen voorkomen. Mocht er mist zijn ontstaan, dan gaat die mist oplossen. Daarna dan laat de zon zich zien. Nou, ook dan hebben we een temperatuur van 20 graden. Ja, en na dinsdag, dan gaat het helaas weer wat de verkeerde kant op. Want woensdag, later op woensdag, dan krijgen we te maken met een depressie boven Frankrijk. Die depressie die trekt donderdag trekt die richting de Oostzee. Dat betekent woensdag dat we dan een toenemende bewolking hebben. Later in de middag en avond, dan valt er ook wat regen. Donderdag is het wisselend bewolkt. Dan vallen er enkele buien en later op vrijdag opnieuw regen. En de temperatuur is zoals ik zei dinsdag nog een graad of 20. En daarna dan gaan we naar de 15 tot 17 graden. Dus dan gaan we weer richting de normale waarden, zeg maar.
1: Ja, ja, want oktober dat zit rond de 16 gemiddeld, dacht ik. Hè? Tenminste overdag.
2: Nou, in deze tijd van het jaar is het 17 graden. En in de loop van een maand dan gaat dat uiteraard gaat die temperatuur langzaam zakken. En op een gegeven moment dan zit je toch op een graden 15.
1: Nou, goed, dat is nog te overzien. Want in de lente zijn we altijd als 15 graden is. Goh, het is lekker weer, niet?
2: Ja, dat klopt, ja. En het is zelfs zo van dat het nou bijvoorbeeld februari is en er komt een hele mooie dag voor en de temperatuur die stijgt dan naar 18 graden, dan loop je altijd waar in een t-shirt. Maar ja. Ik bedoel, als het dan zomer is en het is 18 graden, dan zeg je, oeh, het is toch wel fris.
1: Ja, precies, dat is...
2: maar goed. Het lichaam moet dan nog aan de warmte wennen, uiteraard.
1: Ja. Laten we het zo zeggen, alle meisjes ben wat nuver.
2: He? Ja, nou ja, ik ook.
1: Hé, Jelle. Hartstikke bedankt en tot volgende week. Volgens mij is volgende week Henk Jan hier.
2: Nou, dan horen we dan even weer.
1: Oké, zo. Prettig weekend.
2: Ja, hetzelfde.
1: Hoi.

0: van de Stray Cats. Heeft er wel eens van gehoord, Paul? Aangeschoven, Paul Scheffer werd er vanmorgen, zei het in uitzending.
1: Dat is een andere.
0: Van Tjerk de Boer. Ik denk van...
1: Ze haspelen nogal eens met mijn naam. Ook met een N, Schouten.
0: Ja,
1: maar is ook niet waar.
0: Ik zeg altijd keurig Paul Schouten.
1: Keurig, zeker.
0: Ja. Paul, wethouder van de gemeente Harlingen.
1: Alweer een tijdje.
0: Tweede periode of derde alweer?
1: Let even op de hoede. Derde.
0: Hoe is het met Martijn? Die zit al met luur. Die had donderdagavond had hij de gemeenteraad gevolgd. Hij had dan al nog slapeloze nachten van, zei
1: hij.
0: Maar...
1: Hij vond het hartstikke mooi en ik vind het heel knap dat hij zo lang gebleven is.
0: Dat hij het volhoudt.
1: Ja.
0: Paul.
1: Doe dit.
0: Nou bist nou weer met een nieuwe gemeenteraad. Ja. Hoe loopt de samenwerking?
1: Nou, het is nog wat vroeg, maar we hebben...
0: Half jaar alweer.
1: Jawel, maar de eerste vergadering van dit seizoen hebben we net gehad, donderdag.
0: Ja.
1: En dat ging prima. Er zitten een paar... we hebben best wel wat nieuwe raadsleden. Maar die bijten zich er flink in.
0: Ja.
1: En dat is inhoudelijk goed. Ja, valt me niks tegen.
0: En we kregen donderdag de mededeling van mevrouw Sjerps dat ze haar termijn niet gaat verlengen.
1: Ja.
0: Ik neem aan dat jullie de leden wisten, maar...
1: We hadden wel zo voor
0: me. Ja, er werd mij ook een embargo opgelegd.
1: Ja.
0: Daar heb ik me ook keurig aan houden, hoor. Dus,
1: ja.
0: Maar heb je zelf ook ambities?
1: Nee.
0: Nou, duidelijk.
1: Nee. Lijkt me helemaal niks.
0: Oké. Nee, nou ja, goed. Ik wil maar dat...
1: Ik vind wethouder zijn een mooie baan. En dat doe ik graag nog een aantal jaren. Maar burgemeester,
0: Nee, niet. Oké, want ik vroeg Katie net ook even, maar... Oh, je had er nog niet echt over nagedacht, maar...
1: Nou, dus er komt het een en ander vrij in Friesland. Er zijn ook een aantal waarnemers... Dus het wordt wel de komende tijd wel een tombola, denk ik. En ik weet ook wel van een aantal dat die wel ambitie hebben. Binnen Friesland dan in ieder geval. Dus ik ben benieuwd.
0: Voor de gemeente,
1: allemaal gaat melden.
0: Voor de gemeente Harlingen?
1: Nee, überhaupt. Om burgemeester worden. Ik ga niet zeggen wie natuurlijk. Maar en dan is Harlingen denk ik wel een aantrekkelijke gemeente om eens een poging te wagen.
0: Ja, toch? Wie wil dat niet?
1: Nou ja, ik wil geen burgemeester worden, maar ik ben hier al wethouder. En dat vind ik al hartstikke mooi.
0: En niet om de slijm, maar het gaat ook prima tot nog toe.
1: Tot nog toe wel, hè? De eerste 8 jaar zijn best goed verlopen.
0: Ja, ik hou het scherp in de gaten. En als het me niet aanstaat, dan zeg ik het ook wel.
1: Kom maar op.
0: Maar uiteindelijk... en Nederland is gewoon een land van compromissen. Dus ik wil maar... uiteindelijk kan je als wethouder wel eens wat willen. Maar dat de gemeenteraad zei van... we willen het niet.
1: Er is me nog niet heel veel overkomen, hoor.
0: Nee,
1: de afgelopen 8 jaar.
0: Nee, maar dat...
1: Eigenlijk niet.
0: Dat is dus wat ik wel eens vaker aangeven heb met discussies. Er is voor mij soms weinig... van nodig om mensen nu te nodigen, want ze zijn altijd met elkaar eens.
1: Ja. Daarom vind ik het ook niet zo heel erg dat we nu geen raadsbreed akkoord hebben, want dan krijgen we misschien weer een beetje meer debat.
0: Ja,
1: alhoewel dat dan vorige keer ook wel was, maar weet je, er moet ook nog wat te kiezen zijn, anders hoeven we niet aan de stembus.
0: Nee, daarom. Een beetje
1: stevig debat vind ik helemaal niet erg.
0: Er is niks mis met als het maar inhoudelijk is, zeg ik altijd.
1: Nou ja, uiteraard.
0: Dat we niet eens in de Tweede Kamer elkaar inderdaad persoonlijk aanvallen.
1: Dat is een slecht voorbeeld
0: wat de landelijke politiek betreft. Absoluut. Nog steeds.
1: Absoluut, nog steeds.
0: En dat maakt eigenlijk niks uit van wie, want het is haast bij iedereen.
1: Ja.
0: Maar goed, daar hebben we Harlingen en gelukkig niet mee te maken.

0: Nee. Wat voor plannen zit er nog in de buis, of hoe noemen we dat?
1: Vanuit mijn portefeuille of vanuit in zijn geheel?
0: In de eerste instantie vanuit jouw portefeuille en dan eventueel het geheel.
1: Vanuit mijn portefeuille wil ik natuurlijk de binnenstad goed afronden. Of afronden, de schop erin. We zijn natuurlijk begonnen in de Raadhuissteeg en nu de Sint-Jacobstraat. En dit jaar nog is de Kleine Voorstraat aan de beurt. Dat moet dan ergens tegen de, nou in de lente, volgend jaar moet dat klaar zijn. Dan gaan we na de visserijdagen volgend jaar gaan we aan de gang met de grote.
0: Die Kleine Voorstraat, even op terug te komen, dat wordt dit jaar nog begonnen, zeg maar.
1: Ja.
0: En is de bedoeling dat helemaal afgesloten wordt? Hè? Want die zit ook met de winkeliers daar en dergelijke.
1: Nee, natuurlijk niet. Daar komen natuurlijk voorzieningen, zodat de winkels wel bereikbaar zijn.
0: Ja.
1: Maar, kan niet anders. Hè. Anders gaan de winkels over de kop. Ja.
0: Maar, want je hebt twee kanten uiteraard. Beide kanten gelijk. Of ze eerst de ene kant.
1: Nou vraag je me wel heel erg de uitvoering. Maar ik kan me zo voorstellen dat dat niet tegelijk gaat.
0: Nee, maar ik denk eventueel van mensen die een slechte been binnen op een fiets. Daarom. Dat ze dan aan de overkant kunnen fietsen. Hè, wat nou niet mag.
1: Daar moet ik eigenlijk het antwoord schuldig blijven. Want daar komen we nog met een planning en met een plan. Want dat is wel heel erg uitvoering, hè? Doede.
0: Dus
1: we wethouden doorgaans niet. Maar ik moet er wel voor zorgen dat de winkels bereikbaar blijven.
0: Ja.
1: Hoe? Dat is vers 2. Maar daar komen we nog wel mee.
0: Okay.
1: Daar komen we nog wel mee. Want dus, in ieder geval, mijn belang is, en dat is het belang van de winkeliers, dat de winkels wel bereikbaar moeten blijven, uiteraard. Ja.
0: Oké, en de Voorstraat, dat is voor volgend jaar gepland?
1: Nee, volgend jaar is de Grote Brede Plaats. En daarna de Voorstraat.
0: De Voorstraat.
1: Nou, dat is dus een van de dingen vanuit mijn portefeuille. Een andere is de Willemshaven. We komen binnenkort met een marktconsultatie, zoals dat heet, voor de open plek tussen de loodsen. Daar moet nog steeds iets komen.
0: Ja, waar de draaiend raad stond toen, zeg maar. Ja.
1: En binnenkort komt er een, in ieder geval richting mij, een soort procesvoorstel. Ja, dat klinkt een beetje ambtelijk, maar voor Dok 5. Van Dok 5 moeten we ook stappen inzetten. Want het is nu best leuk, maar in de winter kan je er niks.
0: Nee, qua temperatuur en dergelijke.
1: Ja,
0: maar jullie willen eigenlijk wel dat ook in de wintermaanden dat het eigenlijk open is.
1: Ja, dus zal daar wat moeten gebeuren en er zal er wat meer regie moeten komen qua programmering. Want ik vind dat Dok 5 de afgelopen seizoen te weinig open is geweest.
0: Ja.
1: Nou, dat is een ding. Verder heb ik een aantal portefeuilles in het sociale domein. Dus ik heb jeugdzorg, jongerenbeleid, werk en inkomen, onderwijs. Ja. Voor de jeugd wil ik een soort jongerenagenda hebben. Van wat zijn onze beleidsdoelen? Kunnen we die? En want dat is nogal verspreid over allerlei domeinen. En ik wil daar overzicht in hebben, zodat we daar keuzes in kunnen maken. Dat wordt dus een beetje technisch allemaal. Maar, dus ik wil stappen zetten op het gebied van jongeren en jeugdbeleid.
0: Maar dan ben je ook afhankelijk van het Rijk, dacht ik, hè? Qua financiering.
1: Ja, maar dat gaat altijd een en ander veranderen.
0: Okay.
1: Tenminste, daar hebben we goede hoop op. We hebben net het congres gehad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die overigens volgend jaar natuurlijk naar Harlingen komt. Of naar Noordwest.
0: Ik had begrepen Vraneker, Harlingen en Leeuwarden dan.
1: Ja, congres in Leeuwarden. De meeste workshops in Waardhoeken. En het feest. Dat past ons wel, denk ik. In Harlingen.
0: Ja.
1: Met, uitzicht op de Wadden. Dus daar hebben we ervaring mee natuurlijk.
0: Ja,
1: we hebben wat feestjes hier gehad.
0: Ja, ik las dus 3200 deelnemers. Hè, tussen de 3000. Qua hotelbezetting.
1: Nou, dat moet allemaal in de omgeving, hè? In Noordwest.
0: Want zoveel hebben wij niet, denk ik.
1: We kunnen ze niet alle 3200 in Harlingen kwijt nemen.
0: Alhoewel we wel hadden wat B&B's tegenwoordig hebben.
1: Maar dan nog.
0: Nee, dat
1: redden we niet op. Nee, maar goed, in heel Noordwest. En anders kunnen ze ook naar Sneek. En dat gebeurt nu ook als er ergens een congres is.
0: Ja.
1: Met de bus naar de congreslocatie.
0: Ja.
1: Zo gaat dat. Nou, dat is trouwens, daar heeft onze scheidende burgemeester een belangrijke rol in gespeeld. Om dat hier te krijgen, naar Noordwest. Dus alle lof en complimenten daarvoor.
0: En ja, want ik had er net even een uitzending, hè, vanwege het afscheidsgebeuren.
1: Ja.
0: Maar ik las in de stukken ook dat ze dat eigenlijk zelf nog graag als burgemeester metmaken wil.
1: Ja, nou, dat kan ik me ook wel voorstellen.
0: Maar goed, ik zie jullie hebben nou vanuit de raad aan tenminste 9 maanden die het om een nieuwe een te
1: zoeken.
0: Zit
1: niet in de raad, hè, door de?
0: Ik neem dat jullie daar ook wat over met praten mogen.
1: Nou,
0: want jullie worden,
1: er is een vertrouwenscommissie en dat zijn raadsleden. Ja,
0: maar het college moet er met samenwerken.
1: Ja, dus
0: neem ik aan dat de raadscommissie ook wel contact met jullie heeft.
1: Hoe werkt het? Er komt een vertrouwenscommissie. Die bestaat uit raadsleden. En in de vertrouwenscommissie kan een adviseur vanuit het college plaatsnemen. Maar die kan alleen maar advies uitbrengen.
0: Ja, dat snap ik.
1: Niet meestemmen.
0: Nee. Nee, maar ik kan me voorstellen dat ze wel advies vragen. He, omdat jullie als college er met samenwerken moeten.
1: Nou, dat zou wel verstandig zijn, laat ik het zo zeggen, als ze advies vragen.
0: Nou, ja. Dan is heel bekend welke raadscommissieleden er...
1: Nee, en dat is ook overigens niet aan mij als dat bekend zou zijn om dat naar buiten te brengen.
0: Nee, nou ja, goed,
1: dat is aan de raad zelf.
0: Ik mag het al proberen.
1: Zeker.
0: Nee?
1: En dit is
0: ik ben er wel nieuwsgierig naar eigenlijk.
1: Ja.
0: Maar
1: waar waren we? Wat er allemaal op de planning staat. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk wat er in het bestuursakkoord staat. Dat zit ook in mijn portefeuille. Dat we moeten kijken of we een recreatieplas kunnen aanleggen. In het Westerzeedijkgebied.
0: Ja, want dat had ik ergens ook opgeschreven. Want dat plan daar bij Herbaheim, zeg maar dat zit in de Waardhoeken.
1: Kies de Wille.
0: Ja.
1: Bedoel je? Nou, dat zit, zoals zij het bedacht hebben, zit dat deels in Waardhoeken, deels in Harlingen.
0: Maar ik lees dus nergens van de Waardhoeken dat die daar ook eventueel in meegaan wil.
1: Komende week is daar meer duidelijkheid over.
0: Oké. Oh, dus er wordt
1: aan... komende week is daar meer duidelijk.
0: Er wordt aan gewerkt.
1: Wordt aan gewerkt, ook door Waardhoeken.
0: Maar dan wordt het NN.
1: Komende week komt daar meer duidelijkheid over.
0: Martijn, zeg...
1: Moest even wachten.
0: Hij wil ook niks vertellen, no?
2: Nee, ik sta bij aan de wet houden.
1: Heel goed, heel goed. Nee, kijk, we hebben een afspraak met Waardhoeken dat we daar gezamenlijk, of in ieder geval gezamenlijk, maar dat we ongeveer op hetzelfde moment daar met een reactie komen. En dan is het niet kies als ik hier daarop vooruit ga lopen.
0: Nee, dat snap ik. Dat
1: is maar die recreatieplas, die staat in het... Nee, voor de goede verstaander, je weet wat er in het bestuursakkoord staat en wat er niet in het bestuursakkoord staat. Nou, die recreatieplas in de Westerzeedijk staat wel in het bestuursakkoord. Ja. Dus die willen we, als het even kan, gaan realiseren. Nou zeg ik daarbij dat het wat mij betreft niet voldoende is dat wij als gemeente een gat gaan graven en dat is het dan. Want dan wordt het niet per se een succes. Dus we hebben daar wel ondernemers bij nodig die elders in dat gebied...
0: Daaromheen wat...
1: Ja, zodat daar een aansluiting is. Ja. En dat daar ook zaken georganiseerd worden. Want wij kunnen wel een plas aanleggen, maar wij zijn geen ondernemers.
0: Ja, nee, want je noemt het ook recreatieplas.
1: Ja.
0: Dus daar willen mensen dan in zwemmen en dergelijke. Maar als het gewoon puur een recreatieplas wordt, dan zit je met algen, blauw algen, weet ik allemaal.
1: Ja, dat is ook weer technisch, hè. Dan moet je misschien pompen neerzetten.
0: Ja,
1: of een lus naar de bol zou de vaart, dat weet ik allemaal niet.
0: Nee.
1: Dus hoe we dat gaan aanleggen, dat is aan de mensen die er verstand van hebben.
0: Nee, maar
1: het is niet zo dat het ergens anders nooit gedaan is. Dus dat is wel te doen.
0: Maar het staat in het bestuursakkoord, maar er is nog niet besloten dat het komt.
1: Jawel.
0: In de gemeente.
1: Ja, het moet kan, hè.
0: Ja.
1: Dit is het voornemen om een recreatieplas te realiseren. Ja, als onderweg blijkt dat fysiek en technisch allemaal een hopeloze onderneming is, dan houdt het op. Dan is het voortschrijdend inzicht, zoals we dat in de politiek noemen. Maar dit is wel het voornemen. Ja. Het vaste voornemen.
0: We wachten daarop. Ik was laatst even bij Doeksen en dat lijkt ook helemaal overhoop. Dan zit dat volgens mij in Hendrik zijn portefeuille.
1: Wat een promenade, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar mijn vraag daar kwam, want het werd gisteren ook al mee gevraagd, van die promenade op zich, gebeurt daar ook wat met of blijft dat zoals het is?
1: Nee, alles gaat, overigens zijn die tekeningen allemaal te vinden, het ontwerp.
0: Ja, maar het gaat meer
1: het laatste stuk richting Port of Harlingen, ja. Dat is in voorpost. Dat moet nog aanbesteed worden, maar dat wordt eigenlijk de grootste verandering. De meest zichtbare verandering.
0: Ja, ja, dat is...
1: Dus dat, ja, de komende 4 jaar gaan we wel zien, en de inwoners van Harlingen gaan dat zien, dat er zo her en der wel de schop overal in gaat. Ja. Over 4 jaar moet ook een groot deel van de nieuwe wijken er staan. De Veste, of zoals het genoemd
0: achter,
1: is.
0: Achter de Schouwburg 2.
1: Ja, nou ja. Het krijgt zo langs met allerlei namen.
0: Ja.
1: Gratinga, dat wordt de officiële naam. Het heet nu de Veste. Maar nieuw.
0: Jij hebt vandaag open dag trouwens.
1: Jij hebt vandaag open dag.
0: Ja.
1: Ja, want er moet nog wat verkocht worden.
0: Ja.
1: Er is al flink wat verkocht, maar het is nog niet helemaal vol.
0: Nee.
1: Daar ga je grote veranderingen zien. De Warrenpromenade ga je veranderingen zien. In de binnenstad ga je veranderingen zien. Op de Willemskade ga je veranderingen zien. Dus afgelopen 4 jaar hebben we heel veel aan planning gedaan. Plannen maken.
0: En dat wordt nou uitgevoerd.
1: En de komende 4 jaar zal je veel meer daarvan zien.
0: Ja.
1: Zal een beetje gemopper worden, want nu is het al aan alle kanten opgebroken.
0: Ja, maar het naar Harlingen niet chanter dan in die ziek.
1: Nee, dan in die ziek inderdaad, dat weet ik.
0: De beste ging geboren naar Harlingen, dus daar zou ik geen last van hebben.
1: Nee, dat moest altijd er even bij zijn.
0: Ja. Nee.
1: Maar ik woon hier al een mooie...
0: Woon al een mooie dier. Een
1: mooi fiets hier.
0: We hebben het al over gehad. Zo'n bank.
1: Dus we gaan er veel van zien. Er is ook geld uitgetrokken om het Oosterpark op plekken...
0: Te updaten. Zo.
1: Ja, want ja. Daar zijn toch wel daar zijn toch wel plekken waar dat wel nodig is. Dus daar hebben we ook geld voor uitgetrokken. Dus daar ga je ook gewoon iets zien.
0: Ja,
1: hè, alle dingen op sociaal domein, die zijn wat mij betreft net zo belangrijk. Hè, ja. Armoedebestrijding, vroegsignalering, schuldhulp.
0: Maar dat zien de mensen niet.
1: Maar dat zien de mensen niet.
0: Nee.
1: He, soms wel zeggen, nou wat doen ze dan? Nou onder andere dat. Maar dat zie je niet. Je ziet wel als er ergens een Utnai-bultje aangelegd is. Dat zien de mensen wel.
0: Zo is het. Maar ik zeg, een Harlingen mag graag om uiteindelijk achteraf zeggen dat ik, het is mooi worden, niet?
1: Nou ja, dat weet ik bijvoorbeeld over de spoorweg. God, wat was dat? Een oogje, dit klopt er niet, dat klopt er niet. En vaak is het van, maar beste mensen, het is nog niet af.
0: Nee.
1: Het is nog niet klaar. Hou nou even je kruid droog totdat het klaar is.
0: Zo.
1: En dan is het inderdaad vaak van, dit is best wel aardig.
0: Ja. Paul, ik dank je voor je bijdrage weer. Mm. Ik dank de mensen voor het luisteren, kijken en weet ik veel allemaal. Erik Klumper achter de knoppen. Greetje Haasma en Tjebina Posma voor de bakjes koffie. En ik als presentator Doede van der Hoek met steun van Martijn en Sjoerd. Dank ik ook hartelijk en ik zie je tot de volgende keer.
1: Maar weer.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Harlingenboeit.nl. De site voor je dagelijkse portie nieuws en actualiteiten.
1: Xpert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Xpert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws.
4: Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. In Tilburg is vanochtend een 49-jarige man aangehouden nadat hij met een mes een automobilist en agenten had bedreigd. De man sprong voor een passerende auto en bedreigde de bestuurder door het openstaande raam. De agenten gebruikten hun taser om hem aan te houden. Hij zit nog vast. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. En een bestelbus is vanochtend op de A27 bij Eemnes over de vangrail gevlogen en in de bossages beland. Een traumahelikopter kwam ter plaatse en 2 inzittenden moesten door de brandweer worden bevrijd. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend.
3: Kijken we nog even naar het weer. Vanmiddag houden we het rustig en droog met flink wat zon en maximaal 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.

de lekkerste muziek. Dit is Omroep Zilt non-stop. De perfecte muziekmix voor Noordwest-Friesland.

0: jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.
1: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Mutasport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl. Alles voor het team.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen pole position veroverd. De Nederlander was in de kwalificatie voor de Grand Prix van Maleisië 3/10 sneller dan Lewis Hamilton. Isaac Hadjar werd derde, maar start door een gridstraf als 8e. Kimi Antonelli begint daardoor vanaf de 3e plek. De Grand Prix van Bahrein in Maleisië begint morgenochtend om 9:00 Nederlandse tijd. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegveld van Vilnius in Litouwen is weer open nadat eerder een drone-alarm afging. De luchthaven werd vanochtend gesloten na een melding van een vermoedelijke drone uit Belarus. NAVO-gevechtsvliegtuigen stegen op voor luchtbewaking. De Litouwse autoriteiten onderzoeken de oorzaak van het alarm. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.

Een hele goede middag, welkom bij de stilte middag van zaterdag 3 oktober 2026. Vanmiddag hebben we 3 voetbalwedstrijden waar we live bij zijn. Onder andere bij de voetbalwedstrijd SC Vraneker tegen SF Deinem. En vooruit Akrem, of tegen Akrem en het AVC tegen Trien Worden. En de verslaggevers vanmiddag zijn Oene de Boer, Piet Schaaf en Leeuwe Brandsma. Verder vanmiddag een voetbalwedstrijd die om 5 uur begint. Daar zijn we helaas niet bij en dat is FVC tegen Seroben. En vanmiddag is ook de wedstrijd Sint-Anne tegen SDS. En daar hebben we helaas geen verslaggever bij. Maar misschien krijgen we dat toch wel standaard vanmiddag. We weten het niet. Eerst een plaatje en daarna... Dan horen we verder. Hè. Oh ja, en ik heb natuurlijk vanmiddag ook nog een gesprekje van Friso en Abe. En die waren vanmiddag bij Doerden in Astergalingen. En ook Joel de Jong, die was vanmiddag bij Doerden. Maar we gaan eerst even over naar muziek.

0: Ja, en dat was Justin Bieber met Love Yourself. Nou, en vanmiddag of vanmorgen in Afslaghalingen waren Friso en Abe te gast bij Door van de Hoek. En Friso en Abe doen beide aan Filiëppen en zijn de zonen van Theus Hopma. We gaan even naar het gesprekje luisteren en dan daarna hebben we weer even muziek. En dan daarna is het misschien op een gegeven moment weer een tijd voor een voorbeschouwing van een van de drie voetbalwedstrijden. We gaan luisteren naar het gesprekje met Friso en Abe en ook Theus Hopma.
1: Friso en Abe. En waarom heb ik jullie gevraagd? Want ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het seizoen verlopen is met het Filiëppen.
2: Ja.
1: Friso, hij heeft nog wat presteerd. Kan ik die nog ergens met feliciteren?
2: Ik was Fries kampioen geworden en tweede op het Nederlands kampioenschap. En Abe was derde op het Fries kampioenschap geworden dus.
1: Oké, en Abe, vind je dat ook leuk om te doen? Of op must van papa?
3: Ja, ik vind het zelf wel leuk om te doen.
1: Mooi. En hoe ver springt de Abe al?
3: 7 meter.
1: Jezus. Oh, sorry. Dat mag ik niet zeggen. Nou. Het moet wel netjes blijven, maar dat is hartstikke goed.
4: Een record van bijna 8 meter, ja.
1: Ja, wat is
4: oh, ja. Een beetje dichterbij. Okay. Bijna 8 meter alweer.
1: En dat is de klas tot 10 jaar?
4: Ja. Waar springt u in Abe?
3: In de categorie spring in de C, dat is de 2 na beste categorie. En de leeftijd springt tot en met 10 jaar.
1: Oké. Okay.
4: En hoe breed is het wetten bij de hele springst?
3: 5 meter.
1: 5 meter, dat zijn dus aparte schansen voor, zeg maar.
4: Ja, de beginners die springen dan over iets smaller water, dus 5 meter. En jongens als Friso, die wat ouder binnen, die springen over 6 meter breedte. En dat is ook wel nodig, want die stok die staat zo ver. Anders klapt hij al op de kant voordat ze halverwege winnen.
1: Ja, precies. En het is, Friso, het is het mooiste, want ik zit wel eens te kijken. Dat je op een gegeven moment je hebben aanloop, je springen in die paal en dan ook nog omhoog klimmen. Dat vind ik toch wel heel knap.
2: Ja, daar trainen we ook heel erg hard voor door de winter. En zo snel mogelijk naar boven toe klimmen, zo ver mogelijk springen, ja.
1: En dan afzetten. En dan, dan is het waar je voet terecht komt. Of ook als je met de arm naar beneden valt, dan wordt de arm meten, zeg maar.
2: Ja, de achterste afdruk. Als je met je arm helemaal achter valt, dan is je achterste punt. Wordt dan gerekend als jouw afstand.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk met verspringen, met atletiek, zeg maar.
4: Dat, ja.
1: En die polstokken, is dat nou tegenwoordig van, is dat hout nog of is het glasfiber? Hoe noemen ze dat tegenwoordig?
4: Amen, waar is het maken?
3: Aluminium en ijzer.
1: Oké.
4: Okay. Nou ja, we springen tegenwoordig met carbon. Carbonen polstokken.
1: Ja.
4: En deze jongens die springen met een carbon polstok van 7 meter lang. En over de grote schans, want daar springt Friso ook al, daar springen ze met carbonstokken van 10,5 meter lang tot 13 meter 25.
1: Maar dan klim je hem dus ook wel een meter of 6 dan?
2: Ja.
1: Nou, ja. De stok staat in het water uiteraard, dus maar dan dat... God, en gewoon met trainen zo, ben je dan ook aan het klimmen of een touw klimmen? Of?
2: Nou, met Filip train je, het makkelijkste met trainen is wel het klimmen. Want daar kan je het minste mee doen en daar krijg je wel de meeste progressie mee. Dan kan je zo snel mogelijk klimmen om zo ver mogelijk te springen. Je oefent ook met de insprong. Eensprong moet je zo keurig mogelijk doen. Het is eigenlijk een routine. Alle lichaamsdelen moeten precies recht zijn, zodat de stok ook recht blijft. En zodat je rechtop blijft en meer tijd hebt om te klimmen.
1: Ja, dat je in het water vallen.
2: Ja.
4: Ja. Ja, nee, we hebben een klimpaal in de achtertuin. Dus, en de jongens hebben in hun eigen kamer hebben ze ook een stokje hangen. Ja, dus ze slapen met z'n tweeën op zolder. Dus elke avond als ze willen, dan kun je even 2 meter klimmen. Ja. Tot de nok van het dak.
1: En dat doen we in principe elke dag, zeg maar?
2: Ja. Als we ons een beetje vervelen, dan gaan we even een beetje klimmen.
1: Dus vervelen je hem vaak?
4: Ik hoop het wel.
1: Nee, en dat springen, hè? Dat begin je hem in het voorjaar dan daar te trainen. En waar train je hem?
3: In Elst.
1: Elst. En dat is dan met papi hem dus brengen.
3: Ja.
4: Ja, gelukkig is die ook een beetje gek. Dus ja. Nee, we rijden regelmatig naar Elst om daar te trainen. Want ja, daar is de mijn thuiskans.
1: Ja, ja.
4: Daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan, dus ja, dan groeit het zo.
1: Maar daar spring ik zelf ook nog tegen, want ik kwam niet veel tegen dit jaar in de uitslagen, laat ik het zo zeggen.
4: Nee, ik heb me dit jaar laten degraderen. Dus om in de topklasse te komen, te blijven, dan moest een vol klassement hebben.
1: Ja.
4: En ik heb mijn seizoen 7 mik dat ik steeds één afstand te weinig had.
1: Oh, okay.
4: Waardoor ik een klasse naar beneden moest en dan kon ik met Friso meespringen. Want anders ben ik elke dag bezig en nou had ik ook nog 3 dagen in de week dat ik niet met vierleppen bezig was.
1: Nee, en in principe is het ook meer gedaan om Friso te begeleiden.
4: Ja, en het is gewoon gezellig. Dus met de jongens op stap, met vierleppen.
1: Ja. Vind je hem dat ook gezellig, met pap op stap? Of,
2: ja.
1: Oké.
4: Okay. Gelukkig, goeie antwoord.
1: Ja, dit heeft de instigeren laten, of niet?
4: Straks even een eye over de bol.
1: Ja.
4: Nee, maar ja, dat is... ik heb wel de hele seizoen sprongen, maar minder wedstrijden.
1: Ja.
4: Want het mooiste wat ik hopelijk volgend jaar nog... meemaak is dat Friso en ik met z'n tweeën op het Fries kampioenschap staan.
1: Ja.
4: Want het is er nooit gebeurd dat een vader en zoon tegelijk op het FK staan.
1: Ja, dat is wel heel mooi geweest.
2: Ja.
4: Nou ja, voor mij is dat nog niet zo'n probleem. Maar Joopie hier die moet even zijn best doen. Want die moet dan bij de beste 8 jongens van Friesland zitten.
1: Ja, en wat voor afstand hebben we toch? Want er zit een minimum afstand aan, neem ik aan.
2: Ja,
3: 15 meter.
2: Ja, rond de 15 meter wel.
1: Oké.
4: Dus hij, zijn PR is nu 14.
2: 69.
4: 14 meter 69. Maar dan moet hij volgend jaar toch wel regelmatig over de 15. En dan komt hij bij de beste 8. En dan mag hij ook meedoen met de FK.
1: Ja, maar dat zie je nog leuker wezen. Een paar jaar verder dat je met z'n drieën dan...
4: Dat zou nog veel mooier wezen, ja, maar...
1: Het is nog een jonge fan, dus dat...
4: Ik ben het wel eens een sprong zien, maar ik ben inmiddels 42. En het is nou nog wel heel leuk, maar het beurlig, je vindt het wel wat vervelend soms.
1: En het belangrijkste is denk ik ook de aanloop.
4: Nee.
1: Nee, toch?
4: Nee. Insprong en explosiviteit, dat is het belangrijkste. Ja, dan kun je met een langzame aanloop nog steeds heel ver springen. Maar de verse sprongen heeft ook nog een snelle aanloop nodig.
1: Ja.
4: Dus voor de jongens, wat Friso net ook zei, alles als die insprong niet goed is, dan gaat die stokscave en dan heeft niks.
1: Nou, we gaan het volgend seizoen weer volgen.
2: Ja.
1: En dan uiteraard dan hoop ik dat ik hem weer even in de uitzending krijg.
2: Ja.
1: Want ik vind het wel erg leuk. En vooral dat apen ook begint met te springen. Zitten er nog meer in?
4: Ik heb nog een dochter, maar die moet eerst zwemdiploma halen. Die ligt nu in het zwembad. Dus hopelijk dat die straks veilig... maar ja, ze vallen er ook wel eens in. Het is handig dat ze naar de kant zwemmen kennen.
1: Ja, maar die heeft ook wel de neiging al om te zeggen van ik wil wel springen? Of,
4: Nou, die is oersterk en kan goed turnen, maar... Ja, het is maar afwachten nou. Ja, we gaan ze niet dwingen.
1: Nee, zo is het. Het moet leuk blijven. Hé jongens, hartstikke leuk dat je me hier even waard. En succes alvast voor het volgende seizoen.
2: Ja, bedankt.
1: En succes straks tegen LSC.
2: Door
1: het lezen. Hè.
2: Ja, bedankt.
1: Yes, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. En
4: dankjewel.
1: Succes tot de volgende keer.
4: Helemaal goed.
5: Ja. Dit is de...

Ja, en er waren even twee liedjes hier in de stiltemiddag. Je hoorde zojuist de Bananarama met Venus. En daarvoor hoorde je Toontje Lager met Stiekem Gedanst. En fijn dat je luistert naar de stiltemiddag. Vanmiddag zijn we bij drie voetbalwedstrijden. SC Vraneker tegen FS Deinem. Vooruit tegen Akrum en AVC tegen Trienwarden. We gaan even een plaatje draaien. Oh ja, mocht je een verzoeknummertje hebben, dan mag je dat daar altijd door appen. Dat is 0, via 0158 45 15 02. Dus ik herhaal het nog een keer. 0158 45 15 02. En dan zul je zeggen, het is een vast nummer. Kan dat dan, Chris? Jazeker, dat kan gewoon. Je kan gewoon via dat nummer WhatsAppen met de studio van Omroep Zilt. En dan zie ik jouw verzoekje graag tegemoet. En dan ga ik proberen om het deze middag te draaien voor jou. We hebben nu nog een liedje, dat is Cresip en Danny Vera. En daarna zal ik eens even proberen contact te zoeken met een van de drie verslaggevers ter plaatse. Cresip en Danny Vera, Make It a Memory, hier op Omroep Zilt.

Ja, en dat was Crisip met Danny Vera. En ik zal even kijken of ik een Leeuwe onder de knop heb. Goedemiddag, Leeuwe. Nee, gaat toch niet helemaal goed. Ik probeer en via die dan. Leeuwe, nee. De gewone telefoonlijn werkte dus even niet. Dus ik probeerde via de hoofdtelefoon. Maar dat lukte dus ook even niet. Ik hoop dat de telefoon het zometeen weer doet. We gaan nou over een liedje naar de Jesse McCartney Beautiful Soul.

Ja, en probeer nou even. Heb ik Leeuwen aan de lijn? Nee, wat dikke. En zojuist probeer ik via mijn eigen telefoon, hoorde ik hem wel. Even kijken, is Leeuwen hier? Nee, verdikke me. We gaan nog even luisteren naar Freddie Mercury, Living on My Own.

Ja, ja, dat waren diverse plaatjes inmiddels. In verband met een telefoonstoring hier, even diverse plaatjes. We hoorden zojuist Twin Dwan met, nee, die komt straks nog. Dit was Alicia Dixon met The Boy Does Nothing. En daarvoor De Jeugd van Tegenwoordig met Sterrenstof. En daarvoor Stevie Winhout. En daarvoor Jason Morris. Op dit moment krijg ik helaas even niet de telefoon aan de praat. In mijn geval de stand momenteel bij Farid Akram is 1-1. En in de 20e minuut is gescoord door Jelmer Nawijn. We doen ons best hier even. We zullen nog even proberen. En lukt het niet, ja, dan zullen we dan straks rond een uur of half vier overgaan naar de non-stop. Maar we gaan nog even ons best doen. Tot die tijd. We krijgen nu het liedje Tim Daumen To Love Somebody.

Nou, nog een mooi hardingsplaatje. Na 3 uur dan zijn we graag weer bij je terug. Hier bij de Ziltemiddag. En na 3 uur dan zullen we nog eens even proberen te bellen. En dan proberen we met de hoofdtelefoon hier van de studio. En hopelijk dan krijgen we dan een verslaggever in de uitzending. We gaan het zien. Graag tot na het nieuws van 3 uur. Eerst de boodschappen, dan nieuws en de boodschappen. En dan zijn we graag weer bij je terug hier van de Ziltemiddag.

0: en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Een 102-jarige vrouw is omgekomen door overstromingen in het zuidoosten van Spanje. In de plaats Madrigueras steeg het water in haar woning tot ruim een meter. Zeker 90 mensen moesten worden gered nadat daar gisteren meer dan 140 mm regen was gevallen. Ook elders in Spanje was sprake van wateroverlast. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Vanochtend vroeg is er in Spanje een bar ingestort. Daarbij zijn 11 mensen gewond geraakt. Het pand in San Vicente de la Sonsierra in de regio La Rioja stortte rond 5:30 in. Eerst bezweek de vloer, daarna het dak. 8 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak is nog niets bekend. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.
4: Ja, goedemiddag, welkom terug bij de Ziltemiddag. Vanmiddag zijn we bij 3 voetbalwedstrijden. Oh, sorry, ik ging bij de microfoon weg. We zijn bij Franeker Deinem, Vooruit Akrum en AVC Trimworden. En we proberen met maandagachter zometeen even via de hoofdtelefoon de verslaggevers toch aan de lijn te krijgen. En ja, nu beginnen we helemaal opletten. Heb je als de techniek alleen doet, want die slaan we even over. Nee, ik kan in ieder geval wel vertellen dat momenteel is het bij... SC Franeker Deinem is momenteel nog 0-0. En bij Leeuwen, die is bij AVC Trimworden, daar was het 1-1. We doen een plaatje en dan proberen we een van de verslaggevers aan de lijn te krijgen. Eerste Rita Oren met Jorgen.

0: Ja, ja, hallo Orne, welkom. We hebben nu Orne aan de telefoon en die is bij de voetbalwedstrijd. Nou, 10 minuutjes te halen.
1: Ja, we zijn 30 minuten bezig. Het is een, het is een mooie wedstrijd. En Fred is begon sterk, je skit al met je prachtige kansen. Maar het is nog wel duidelijk dat de oerhommer, het traaie koers van nummer 9, die hier prachtige koers. En die is keeper Jaarsen, die helm er goed uit. En nog twee keer, ik werd hier had een goal werken. Ja, het is duidelijk dat nou wat liefste oerhommer het. En we maken even zien hoe het verder met de nou, ik neem even deze oorval even mooi. Duidelijk, die bouwt even op, even recht opbouwen. En oh, nee, hij komt er wel tussen. Nee, het bloot, even rustig hier. Er is nog net te vol onderhoorn, maar het is, om het even een conclusie te loeken, het is duidelijk dat het wel een liter oerhoorn heeft en hier ik van een geruste kooltje zwart.
2: Ah, okay. Maar na 20 minuten voetbal is je nog steeds
0: 0-0. 0-0, in ieder geval fijn dat ik jou in de uitzending heb gekregen, Orne. Bedankt en hopelijk tot straks.
1: Tot straks, bedankt hoor.
0: Jo, prima. Hoi. Gaan we eerst even luisteren naar de kleinschuif. En daarna hopen we een volgende verslaggever online te hebben. Eerst de kleinschuif met Marcel Kapitein, The Road That Never Ends.

Ja, en dat was de kleinschuif van deze week, The Road That Never Ends. En komende zondag wordt weer de nieuwe kleinschuif bekendgemaakt. Momenteel kan ik melden dat het bij de wedstrijd waar Piet Schaaf bij is, dat is voor Ruud Akrem, is het 3-1 geworden. En wij proberen toch steeds even te proberen, maar het valt toch tegen, helaas. Dus als we iemand aan een uitzending krijgen van de verslaggevers, dan zijn we al helemaal blij. Maar we eerst nog een liedje en dat is De Dire Straits met Walk of Life. Hier op Omroep Zilt op zaterdag 3 oktober 2026.

Ja, we hebben Pieter Schaaf nu aan de lijn en hij hoort mij ook via de terugluisterfunctie, dus dat is mooi. Nu wel snel het plaatje weg, want wij zijn helemaal blij dat we Pieter Schaaf aan de lijn hebben. Goedemiddag Piet. Hoe staat het ervoor? Piet Schaaf. En net via de, nou dit is nou weer erg jammer. Hij staat wel aan. Nou, we proberen opnieuw Piet, bedankt.

Ja, dit was The Dire Straits met Walk of Life. En we doen nog een liedje en we proberen hier de verslaggevers aan de lijn te krijgen. Maar we doen ons best. Nou ja, zoals ik hier al zei, als het allemaal een beetje tegen zit, ja, dan houden we helaas iets eerder op met dezelfde middag. Maar we gaan nog even ons best doen. Hier is Nona met Forever Yours op Omroep Zilts.

0: Nou, we proberen even via de voorafluistering hoor ik Piet Schaaf. Dus ik hoop dat ik er nu ook Piet hoor. Goedemiddag, Piet.
1: Goedemiddag.
0: Ja, nou prachtig.
1: Ik hoor jou. Ja.
0: En we horen jou in de uitzending. Nou, gelukkig Piet, hebben we jou in ieder geval in de uitzending. Hoe staat het ervoor momenteel?
1: Nou, het is op dit moment bij Fruit Akkerum is het rust. Fruit moest zich herstellen van de wedstrijd van vorige week. Werd het al wel behoorlijk op de kloten gekregen. En hadden we maar 4-1. En werd er wat persoonlijke fouten. En wat sloppetjes beginnen in de tweede helft. Ja, dan weet je dat je in deze klasse dat je de goals om eerlijk te zijn. En Fruit begon jongen heel agressief. En met een heel hoge intensiteit. En dat resulteerde in 18e minuut in een goal van Jelmer na bij een heel goed doorzetten. We hebben even telen dat Jelmer alleen nog voor de goal zet. Dat weer de 1-0. Alleen nog in een jongetje minuut weer Gliek in de zinnenaanval van Akkerum. Dat die Gliek de vierste hoek zag. En weer keeper Sander de Boer weer kansloos. En dat beschutte de 1-1. En hoe Fruit werd op mij beginnen. Maar de Fruit bleef net bij de Parkendel zitten. En zo weer het op. En de 20e minuut weer het een goede weer de vrije trap onder de linkerkant. Die te Mike Polster naam waren. En ik had alles en iedereen mist. En ze hebben daar die bal in de goal. En dat bezeurde de twaaien. En ze kreeg van rust wie het een ongeval werd bij Erik Terkstra. Even Telinger voortzet. Even die shirt. Ja, maar naar een penalty stip steen. En die held verwoestend uit. En dat bezeurde de treien in een favoriet. En kreeg op een influitsignaal wie het een ongeval van Akkerum. Waarbij Sander de Boer op goede plaats die om die bal uit de goal te ranselen. En zo hebben we in de 44 minuten een hele mooie stand voor Fruit van Treien in.
0: Ja, hartstikke mooi. Bedankt voor de samenvatting, Piet. En hopelijk dan straks na de rust komen we hopelijk terug bij jou.
1: Oké, we doen ons best.
0: Ja, wij ook hier. Bedankt en tot later. Hoi. En dan gaan we kijken of we nu Leeuwen hier onder de knop hebben zitten. Goedemiddag, Leeuwen. Nee, daar hebben we geen Leeuwen. Dus dan gaan we eerst een plaatje draaien. En dat is Jan Nouten met Skarrewiet.
2: En hier, 2, 3, 4.

0: Is jammer voor jouw auto, maar wij zijn helemaal blij dat we een verslaggever online hebben. Dus we gaan snel over naar Orne. Nee, we gaan naar Orne.
1: De Boer.
0: De Boer, sorry. Orne de Boer, ja. Het is hier een beetje stressig geworden in de studio. Vertel, hoe staat het ervoor momenteel?
1: Ja, dus, we hebben hier een skitter. Nou ja, mooi. Het is een wedstrijd waarin Dynamo toch wel het heft in handen neemt. Ze zijn wat gevaarlijk. Ze hebben hele mooie kans dan. Frenzy, daarvoor hoor ik het twee kansjes. Maar hoe het om het. Het is nou recht. En dat maakt even de 12e helft al wat. Maar het is nog steeds nog wel 0-0. En ja, we moeten even aanwachten wat er in het tweede helft gebeurt. Maar ik denk, als ik het zou bezig, om naar de wedstrijd te is het Dynamo toch wat sterker. Maar ja, het goal die kan haast niet meer aan de andere kant vallen. Zij het voetbal, je weet het nog, de dingen is rond en dan kan je er alle kanten in vliegen. Maar in ieder geval, het is je nog even rust. En mooi kwartier, dan beginnen ze weer met de tweede helft tussen SC Vraneker en Dynamo.
0: Prima, dan komen we, hopen we over een kwartier weer bij jou te komen.
1: Is goed.
0: Ik wil bedankt voor nu. Jo, hoi.
1: Jo, tot ziens. Hoi.
0: En dan gaan we een plaatje draaien. Dat is Big Mountain met Baby, I Love You Away.

0: Ja, en dit is Kingston met What Lies Ahead. We gaan over naar Leeuwe Brandsma. Goedemiddag, Leeuwe.
1: Ja, goedemiddag.
0: Nou, fijn dat ik die, eindelijk hoor, hè?
1: Ja, ja, wat doe je dan niet?
0: Nou, echt wel. Ja. Wij hebben hier het zwit op de beuler, joh.
1: Ja, dat is wat voor lul.
0: Maar jij bent bij de wedstrijd AVC Trienwoorden.
1: Dat klopt, ja.
0: En hoe staat het momenteel voor?
1: Op het moment is het 0-1 voor Trienwoorden in de 30e minuut. Rondom de 30e minuut is het... De Trienwoorden scoort een hele mooie onvolle, een stuk of jou, vier schijven en een hele mooie goal. Ja, daarvoor hier AVC misschien al op voorsprong komen matten, want die kregen een vrije trap en een 20 meter boeten het strafschopgebied. En Stijn Scheffer die zit eruit en die skeert hem op al af. En ja, de keeper koert er net bij, maar ja, de latte die jet er ik bij. En die gongen kreeg net in. Dan kreeg AVC nog een kongenske vier, Martin Jansen. En ja, daar is die een spielers die ervoor. Dat, ja, het is volle beter als Spreen Wieker creëert kongen. Maar ik wil zeggen dat Trienwoorden die voetbalt iets makkelijker. Die wisselen weer van posities en die hadden de gangen goed in wat dat betreft. En ze staan net voor niks, maar in ieder geval nu draaien wedstrijden, steen ze mooi bobongen. Op het tweede plak, nou ja, goed, dat scheelt me geen goaltje ook. Dus dat, want ja, dan is dit AVC met rust, maar hier nog achter. En komen ze nou direct, komen ze nou weer op erin en zitten de tweede helft, zitten voetballen. AVC net kansloos, voetbal volle beter als Vlietenwieken. En hopelijk resulteert dat in een beter resultaat dan wat er nou op het scorebord zit.
0: Ja,
1: en dat is 0-1.
0: Dan hopen dat de tweede helft beter wordt voor AVC, hè? Huh?
1: Dat hoop ik, ja.
0: Precies. Wij hopen straks weer bij jou terug te komen, Leeuwe.
1: Ja, altijd goed.
0: Goed zo, tot straks.
1: Yo.
0: Gaan we luisteren naar David Bowie met Let's Dance. Hier op Omroep Zilt. Op de Ziltemiddag, 3 oktober 2026.

0: Nou, aangezien wij zo blij zijn dat we Piet Schaaf in de lijn hebben, doen we David Bowie een beetje op de achtergrond. Piet Schaaf is bij de wedstrijd vooruit Akrum. Hoe staat het ervoor, Piet?
1: Nou, we zijn hier inmiddels alweer 6 minuten in de tweede helft bezig. En Fruit heeft weer in dezelfde intensiteit terug gezien als de eerste helft te spelen. Alleen nog weer de eerste kans in de tweede helft, die weer van Akrum hun linksboeten, die draaien naar binnen op, midden, op het onderstafgebied. En op een bepaald moment, onwijs die naar noorden komt, toch die bal hier erin. Maar gelukkig was Fruit, we lonen die bal op het peel. En zij staan hier nog steeds keihard in van Fruit. En Fruit, we zien het nog wel, mooie bal richting Erik Terpstra. Die wint zijn luchtduel en dan is, komt hij allemaal na, wij krijgen te kwaad. Maar er zit zo'n intensiteit dat het nog had. Jeffrey Dijsman had nooit die bal en die wordt Delhoorn. En ik weet net wat de scheidsrechter hier nog mooi doet. Hij had inmiddels al 2 gele kaarten. Iemand nog 10 grote doors van Fruit en iemand van de spelers van Akrum. Maar gewoon, het is nog even zien. Deze vrijheid heb ik even wel mooi nemen. Want ja, Fruit mooi de lengte. Die met één team steen had kinderen. Best wel gevaarlijke situaties waar hij. En het zo van Fruit wel de eerste zonde was. Dat Jeffrey, die dit hier voor de eerste keer een basisplak had, uitvallen had. Maar zijn ervaring kan hij een stukje brengen. Maar gewoon, hij werd aan alle kanten ondersteund. Dus ik denk dat hij er samen niet in de keer. En dat hij vervangen werd. Maar gewoon, Fruit, ik zie naar de opstellingen net zo. Fruit, de keeper speelt het, maar Sander de Boer de goal. Op rechtsachter begon even het de Hiemstra. Alleen op linksachter begon men een langhout. Alleen dat begon in boven zijn voetsteen. Zodat men uitvallen moest. En zelfs Matthijs Papier in het veld komen. Die zit nooit rechtsachter. En even ook zit linksachter. En ze staan achter die zelfs gewonnen steen met Erik Kats en Harmen Stuitmaker. Op het middenveld, daar begon weer mooi. Tycho de Groot en Mark Pols. En mooi, en Jeffrey Dijsma, de vlak achter. En Fardin, zoals de laatste week, Erik Terpstra en Evert Telinga. En Evert had al een heel grote meters maken en een heel grote gevaarlijke situaties veroorzaken. Kan. Alleen het is nou zonder dat het nou blijkt waarschijnlijk dat Jeffrey uitvalt. Fruit had de bal op een sectie. En het is Erik Terpstra die net langs zijn man komt. Je hebt het werd een ingooi ten hichte van het stadsgroepgebied. En Evert Auke die stil is te nemen. En die heeft naar Jan van Naarwijn. En nu is hij weer dan bij Evert Auke. Die bal was voor jong. Maar die werd voortspelen. Zo de nummer 3. En dan is Fruit wat de glik weer bovenop zit. En het is een vrije trap voor Akrum op wel eigen helft. Nou, ik denk dat we straks even verder zien, maten. We hebben hier inmiddels 52 minuten spelen. De stand is 3 in van Fruit.
0: Prima, bedankt Piet. En dan graag tot straks. Gaan wij over naar Guus Meeuwers. Ik tel tot 3.

0: dat je van.
1: Ja, en dat was Guus Meeuwis. Ik tel tot drie. En we gaan weer snel naar het voetbalveld van AVC. Want Trienwolde speelt bij AVC. En daar is voor ons Leeuwe Bronsma. Toen we jou verlieten was het 0-1 voor Trienwolde. Hoe staat er nu voor?
2: Ja, die stand staat nog altijd op het scorebord. En dat staat je nu. Dat AVC zet wel Trienwolde meer onder druk. En dat heeft resulteerd in een paar aardige kansjes. Ja, die wordt van de doellijn afhellen. En dat is dan jammer. Want dan kun je vertellen dat in de 50e minuut. We zijn nu 52e minuut nog een goal. Is het 1-1. En ja, de scheidsrechter die is even naar de ziet. Want daar was misschien dat er eens even wat wie aan de linker. Ja, ik weet het niet. Wat hij er moest. Maar in ieder geval, hij komt er nou het filter in draven. En hij zegt wel fluiten. Ja, hij heeft nou fluiten. En drie woorden mooie ingooien op de helft van hunzelf. Ja, wat ik al zei, AVC die hier vertelde, dat hij hier nou, die zie ik gelukkig meer hond. Dan stier hij hier nou hier in eerste in. En ze zijn goed uit de box waar komen. En dat jouw wel perspectief van de hele tweede helft. Nou weer een onderschepping van AVC, terug op een bal van Trienwolde Boys, of het Trienwolde, maar ik zei ze. En dan kan AVC weer denken aan een ongeval. Vier handen nader, daarop ligt er komt en je hebt via Jelte Visser, maar dan werd hij weer omlijn. Terug een spieler van Trienwolde. En dan met AVC maar oppassen. En dan is het toch Alvin Bierma, de rots in de branding daarachter bij AVC Aatring. Die de bal hier keer op het pantoffel neemt en de bal naar voren transporteert. Jelte Visser wordt nog aanvallen. Een overtreding op de gang. Alleen de scheidsrechter fluiten er net voor en leed er ook in. En je de bal over de zietlijnen. En mooi AVC ingooien via Jorik van der Veen. Die doet eigenlijk zijn eerste wedstrijd bij wat voetbal. Het weekend heeft hij geblesseerd bij Stonalise. Ja, en dat is een rare blessure. En dan maar eerst maar rust naar die wegenezen. Maar hij is er weer bij. En dat kan je ook wel zien, want hij is er rustback. Maar hij komt er iedere keer op proberen er doorheen te komen. En dat is jouw wel een onvallende impuls van AVC. Trienwolde. Die bal er zit, er komt een lange bal, die kan er komen. Nee, die werd een brede bal, werd er gewoon een rechtsback. Die komt nou in bal bezitten, die laat de bal waarom naar het middenveld aan. Middenveld bezit omheen, werd er de bal kwijt in. Ja, de lid er maar in van AVC, dat denk ik bij mezelf. Nou, pak eens even hoor, die man. Dat gebeurt nou via Johannes van der Veen. En maar dan komt hij ook alweer bij een speler van Trienwolde. En die zit de bal voorzetten. Alleen die komt net voor. Die gaat oer de goal in. En die belonen het achter de goal in het ballen vangen. AVC moet de bal ophalen. Johannes van der Veen. En die brengt hem bij de keeper van AVC. Wij staan 54 minuten meer op de klok in AVC. Bij hier in Zuid-Wierum. En er staat dus nog altijd 0-1. Maar AVC probeert het wel.
1: Kijk, dat scheelt weer. Bedankt weer, Leeuwen. En dan graag tot straks.
3: Dit is de

0: Ja, en dit was Seal met Crazy. Ja, en het lijkt bijna een crazy middag. Maar we gaan snel over naar weer een voetbalverslag. En dit is Owen de Boer. En die is bij de wedstrijd SC Vraneke tegen Deinem. En zo straks horen we dat Deinem een beetje de overhand heeft. Hoe is het nu?
1: Ja, het is 41, een geweldige pot. En het Deinem, dat raastelt de ene koos naar de oren van de goal. Er komt nog een korte, we pakken hem even maar. We maken even zien wat eruit komt. Maar het is Frenzy, die zit wat in een lied zo loog om het dat te zeggen. En deze corner die gaat mis. Maar ook in deze bal, nummer 12, even, oh, die gaat halen. Dus ik een hele technische, snelle bal, maar die houdt even de bal voor om. Want ja, ze moet er even rechtig opbouwen. Maar ik weet net goed wat er komt. Ik heb er net bot vertrouwen in. Maar ja, we zijn natuurlijk hier van Frenzy, maar ja. Zat deze ploeg, dit Deinem, maar technisch tolfkaraat voetbal hier de meeste van maken. We matchen wat Frenzy dat doet. Dus ja, ik zou zeggen, kameraad, maar weer even dienen. Dit is nog steeds bloedloos, is net, maar het is nog steeds 0-0. Oudhaarten. Goeie.
2: Hallo Piet, oh sorry, ja. Ik spreek niet open. Ja. Piet, ja. We verlieten jou met 3-1 en hoe staat het nu voor?
3: Nou, het is al wel verdoord. Ik verliet hem op het moment dat Jeffrey Nijsma geblesseerd werd. En die moest gevangen worden. En die was gevangen door Martijn Hoekstra. En drie keer een paar met in de. Ik nog weer Martijn heel blootstig bij een ongeval. Waarbij hij heel mooie Ebert Telinga voortstuurt. En Ebert kwam alleen nog op keeper dan. En dan ben je in de 59e minuut dat je heel beheerst de fjouwer in je maken. Ja, dat is wat Fruit een wilde je op dit moment. Dat is fjouwer in je voorsteen. En dan krijg je hier wel de spits van Akrem die. Heel knap door de verdediging slaalonde. Maar rest in, als je het Sander de Boer, ik had hem op een goede plaats. En nu weer is het een van Fruit Web bij Martijn Hoekstra. Zo'n hele stadsgebied barrelt. En hij stuurde de keeper uit. En, maar gewoon, hij rekt nog knek de peel. Die keer is de knek uit verdediging. Dus Fruit is wel heel druk bezig, mooi. Ze proberen die score nou uit te breiden. En zwaar dat ze verder geen goal misschien krijgen. Maar gewoon, Akkenham had toch wel een heel gevaarlijke boek. Want peer jongens die heel makkelijk scoren. Maar als je het achterin stit, ik altijd nog en Hartmanskuit maken en Sander de Boer. Die daarvoor een stukje rust waren hier. En onze Rutkant is trekt ik even Telinga eruit trekken. Hier is een bepaald moment, die had zoveel meter te maken dat hij gebaseerd te trekken. En daarvoor in plaats is Jorik Booms bekomen. En het is nog Fruit, wat of tijd heb ik tijd op de middellijn. Die zoals gewoonlijk noemen we het, Mark Polstem. En ik denk dat Mark even een stukje rust pakken zal. We hebben hier inmiddels 68 minuten spelen. De stand is fjouwer in je favoriet. En Fruit voetbalt heel lekker nou. En ze krijgen misschien iets meer vrijheid. En nou, dan gaat hij allemaal naar bij de bal. Ik denk dat hij hem krijgt eerst even 40 in. En dan komen we straks nog een keer weer om.
2: In ieder geval een mooie voorsprong, Piet. Graag ja. Tot straks.
3: Tot straks.
2: Gaan we over naar Leeuwen Brandsma bij AVC. En we verlieten Leeuwen met een stand van 0-1. En hoe staat het nu voor, Leeuwen?
4: 62e minuut. Nog altijd 0-1. Ja, er zit een echo in de telefoon.
2: Oh jee.
4: Maar dat is helemaal niks. Daar kan ik mijn verslag wel doen. En er zit nog altijd 0-1. En AVC probeert het wel innig. Ja, dat slaat het nog net helemaal. Ben je er nog?
2: Ja, zeker. Ja, zeker.
4: Oké. Okay. Ja, nee, ik heb geen idee. Nee, maar AVC mooi nou ingooien. En ja, die proberen het wel om die 0-1 stand wat te doen. En Kongsen krijgt het de laatste 10 minuten net, de Zuid-Bermers. Alleen nog, ja, ze proberen het wel. Nou, vooruit waarin, of drie woorden erin in ongeval. En dan werd er een overtreding begonnen op een drie woorden speler. Ja, die man, wat ik ervan begrepen heb, is 38 jaar, maar uit de sugar. Die voetbalt als een jonge hoen, zeiden ze dan. Nou, dat doet er inderdaad. En nou, vooruit, drie woorden er aan de bal. Die stil werd een onvol opzetten kennen en werd er schetten op een goal. Nee, je werd net schetten, er werd een breed loind. En dan kan die Getroer de achterlijnen via de speler van Driewaarden en mijn AFC de bal weer in het veld brengen. Dat gebeurt via Johannes van der Veen. Er is een wissel in het plak van Johannes Nader in de uitgang en daar is Simon Houtsma voor in plak om. En ja, ik denk dat Johannes een blessure hier, want ik kreeg er niet zo wat uit. Ik denk dat daar een uitgang is. AFC, via Jorik van der Veen. Hoe de rechter komt, er komt een lange bal op Volkert Bakker. Volkert die het transporteren terug, alleen dat is dit net een AFC'er. En dan kan Driewaarden die kan de bal weer opbrengen. En die laat hem even rusten weer om op de keeper. Alleen maar ja, dan kan Stijn Schijver kwijt met bij, want misschien hier die er haast tussen kom ik in, alleen dat slagen er net. Simon Houtsma de bal, die luidt hem op Jesper Faber. Jesper Faber speelde hem ja, vrij keihard weer om op de laatste man, Alvendier. En die luidt hem even rustig weer om op de keeper van AFC, Jelle Pieter van der Wal. Die transporteert hem naar voren daar. En dan kan AFC er wat aan landen. Ja, die kent er zeker wat aan landen. Maarten Janssen die zit ertussen. Luidt hem erom op Simon Houtsma. Simon Houtsma transporteert hem terug op Werp Maarten. Ja, die wordt uitspelen. En dan kan Driewaarden weer tegenkomen in een aanval. En dan wordt er een overtreding op Jelte Visser, de aanvoerder van AFC. Ja, die is licht geblesseerd. Die zit van de week weer naar de fysiotaag of een kreker, weet ik hoe ze man heet. Maar goed, hij let die ploeg net in de steek. En mooi wat pinsies en wat pijnstijlers, denk ik. Voetbalt hij wel. Ja, hij is ook aanvoerder, dus hij let die ploeg net in de steek. Die Alwin Bierma, die bouwt de bal op vanuit Johannes van der Veen. Johannes van der Veen, die komt mooi naar voren, die rukt op, die paast. Een paas net goed en dan zit die, wie zit er tussen? Jasper de Groot. Ja, dat is een mooi manje. Wordt een overtreding op begonnen. En dan kan de AFC oppassen, want Driewaarden die komt eruit. En de bal weer helemaal breed ooit. Op naar de linkerkant. De linkerkant die kan met Johannes van der Veen uitspelen. Dochter dat, dochter net. Dochter al, laat de bal voor en dan, wordt er insketten. Maar wel weer Jelle Pieter van der Wal steert op zijn plak en die komt in zijn hand. Ja, die heeft er al een paar uit gehoord meer. Wat dat betreft is het een zeker ietsje voor AVC. Bal weer weer omlijnd naar Simon Houtsma. Simon Houtsma, dus stellen hem weer om naar de keeper. Die zit even om binnen. Dit is wel een lange bal weer. Nee, Alwin Bierema, de laatste man, die brengt de bal weer naar Johannes van der Veen, de orencentrum verdediger. Die laat hem weer om op Jelle Pieter en dan kan de bal weer opdracht worden. Hij dribbelt wat naar voren naar het veld in het veld. Hij komt nou maar een lange bal naar de linkerkant. Ja, wie kent er wat met wat? Nee, we hebben het verdediger terug. Of het verdediger terug. Het ging worden. En wie kent dan meteen gewoon een ongeval? Vierde, ja, dan neemt Jorik van der Veen. Die neemt de bal over. Kent er wel Spilly. Nee, hier doet de sideline. 66 minuten hier in Zuid-Berem. 24 minuten nog een om op een gelijkspel te komen hier in Zuid-Berem. 1-0 of 0-1 nog voor Driewaarden.
2: Prima, bedankt Leeuwen. En graag nog na 4 uur. Dan bellen we weer met jou. En tot straks. Ja, dan gaan wij tot het nieuws van 4 uur even een klein stukje draaien van Simply Red. En na het nieuws van 4 uur komen we graag weer bij u terug met de Zilte Middag, het vervolg.

0: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Dat melden de gezondheidsautoriteiten in Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet laten weten waarom het gebouw werd aangevallen. Onder de doden zijn volgens een ooggetuige een moeder en haar dochter. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. De co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die woensdag de gezagvoerder aanviel, blijkt dat met een noodbijl uit de cockpit te hebben gedaan. De Verenigde Arabische Emiraten spreken inmiddels van een terroristische aanslag. De co-piloot zou eerder bij Oman Air zijn geschorst vanwege het bezit van extremistisch materiaal. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Nieuws, sport en muziek. Chris Wijbinga.

Hey, goedemiddag, hartelijk welkom terug bij de Siltermiddag, het derde uur. We zijn er tot 5 uur bij je met de voetbalwedstrijden SC Vraneker tegen SF Deinem en Vooruit tegen Akrum en AVC tegen Trienwoorden. We draaien eerst een plaatje en dat plaatje dan zullen we snel weer een verslaggever aan de lijn hebben. We beginnen met George Estra met Pretty Shining People.

0: Ja, en dit was George Ezra met Pretty Shining People. En we gaan weer over naar de voetbalvelden. Velden, en we beginnen bij Owen de Boer bij SC Franeker. Goeie, hoe staat het ervoor?
1: Ja, goeie media. Het is hier Enerveen. Franeker die drukt wat aan en ze had een geweldige kaas. Maar, en het, wij dachten allemaal hier met z'n allen aan de penalty. Duidelijke penalty, maar ze hem niet geven. Het blief, daar doen nog steeds een status quo. En Dijnem, die probeert nu al. Die vraag wel even onder de druk fut te komen. En dat lukt zo aardig. Dijnem is er wel aan de betere hand. Maar we moeten even zien hoe het hier in de loop van de wedstrijd gebeurt. We zitten dan in de 71e minuut. We kunnen niet zeggen wat het wordt. Maar dat Frank iets sterker wordt, dat zien we ook. Dat, door een afkeurde, de penalty niet geven. Die hadden ze hem het. Dus ja, we moeten het even aanlaten, die meisje. Ik zou zeggen, we komen er aan bij even in. Het is hier nog steeds een, net een bloedeloze, maar dan wel een 0-0 stond.
0: Prima. Bedankt voor de bijpraat en dan graag tot straks, jongen. Toen straks, hoi. Gaan we over naar Piet Schaaf en verliest de Piet met een stand van 4-1. Hoe staat het nu voor, Piet?
2: Nou, er is een heel veel gebeurd hier op Stadsburg. Het is in de zondagste minuut wie het Jamal Aanwijn die slalomde tot de achterlijn. En die zette die bal heel scherp voor op Erik Terpstra. En die stuurt toen op een goal winnen. Ja, dan is het waar is de topscorer een simpele keus om een 4-4 op scorebord te zetten. En dan nooit, fruit op het tweede klutte te zetten. Akkeren is een hele mooie commotie. Maar kreeg in de 28e minuut wie het een lichtovertreding van een van de Snielers van Fruit. Waarbij de Akkerum vrijgrijpt. De trainer van Akkerum Mierte was van te zeggen. En die krijgt een gele kaart vanwege zijn herhaaldelijke opmerking op beleiding. En de mensen die gele kaart krijgt, maakt hij nog een keer een opmerking. En zo wordt je voortstuurd achter de stekken. En dan valt er nog wat opmerkingen van de trainer en wat langzaam. En de scheidsrechter besluit op dit moment een afkoelingsperiode in te stellen van. En we hopen dat hij denkt over dat hij ook komt, want voor Fruit is het gewoon weer zonde natuurlijk. 4-4 voor in een hele mooie pot. En dan op zo'n wijze dat het op dit moment stopt. Op dit moment zit hij alles hier stil. Wij moeten al veel man over 12 minuten spelen. En de scheidsrechter is nog steeds inzien flyboks. Hoe dat nou komt, weet ik nog net. Waar de onvoerders komen over het veld op, die hebben gek bij hem weg. Het bestuur van Fruit is ook al bij hem weg om te zeggen, wat is er nou, hoe kun je het waan? En die had nu bepaald met Owen 4 minuten.
0: Hallo Piet, verbinding verbroken of ben je er nog? Piet? Nou, het is in geval wel wat gaande daarbij vooruit. Hopelijk horen we straks meer van Piet, want de verbinding is even verbroken. Dus we komen straks weer terug bij Piet. We gaan nu eerst over naar Leeuwe Brandsma en die is bij AVC. En we lieten Leeuwe met een stand van 0-1. Hoe staat het nu voor? Nee, ook die lijn is weg. Heel jammer, weer een verbindingsproblemen met de telefoon. Dus gaan we weer over naar een liedje. En dat is Jurk, als ik bij jou ben.

0: Ja, en dit is Jurk. We schuiven mee wellicht, want de verbindingen verbraken zojuist even. Dus we hopen dat de verbinding nu weer goed is. Goed, daar zijn we weer, Leeuwe, bij. En jij bent bij AVC en verlieten jou met de stand van 0-1. Hoe staat het nu voor?
1: We zitten precies in de 80ste minuut en de stand is nog altijd 1-0 voor Repetair. Ik ben iedere keer in de bar. Van Trimorn. En die stand zit dus nog altijd op het scorebord. AFC proberen dat wel nou weer in de wonvol. Mooi. Zien ze een halve man. Want ja, AFC heeft een. Ik meen dat het Jesper Faber weer die een overtreding begon. En weer al een pittige overtreding. En dan hield de scheidsrechter Reervar. Ja, daar zaten we aan de Maravische, mooi Matsien, man. En dat het Trimorn wil handelen om daar wat zijn oor te zetten. En daar zit ik wel zijn oor dat de spits van Trimorn, die we hier op hier, mooi, uw keeper Jelle Pieter van der Wal, maar die hier fantastisch hier die hem te pakken. Dus wat dat betreft houdt u die arena race. Nou, een kopbal van Johannes van der Veen op een goal van Trimorn naar AVC Werin. En nu komt Trimorn er heel hard uit. En met AVC oppassen, maar ik hoorde die met van AVC met heel hard weer waarom. Ja, op een bier, maar komt ik weer waarom. Ja, in de hand van de keeper van, dan weer slechte voorzet van Trimorn. In de hand van de keeper van AVC. En die gooit direct weer in. En ik heb Jasper Faber, Jasper de Groot, die kan de bal naar voren te spelen. Alleen er best zit een speler tussen. Schijn Steffer, die komt er nou tussen. Die laat de bal breed. En dan kan Simon Houtsma, die op de linkerkant, de linkback, die er helemaal mooi komt. Ja, 10-10-10, dat is altijd nu bij voetbal, zeg je. Dat, we moeten maar zien wat er gebeurt. Johannes van der Veen, die gooit hem nou voor. Kan de AVC er wat maar doen? Nee, die heeft wel in balbezit. Laat hem breed op Jorik van der Veen. Jorik van der Veen kan er net weer goed bij. En dan werd de bal over de zietlinie geschopt. Terug een Trimorn boys. Een Trimorn speler. En mooi AVC ter hele van het strafkutgebied van Trimorn ingooien. En ja, misschien jouw dat perspectief. Alleen dat werd afgeleid door de scheidsrechter. Want dan wordt een speler geblesseerd van een Trimorn in het veld. En die moet eerst behandelen worden. Dat we kunnen beter even doen naar de studio, denk ik, als naar Piet Schaaf.
0: Prima, bedankt Leeuwe. En dan graag tot straks. Gaan we nou even over naar Piet Schaaf. Want zo straks verbrak de verbinding helaas, Piet. We verlieten jou met een stand van 5-1. Ik begreep dat er wat aan de hand was, hè?
2: Ja, ik spier 4 weer van Verhuut. En in de 28ste minuut weer een overtreding van de spullen van Verhuut. En de strijd werd ik gewoon voor. Maar de trainer van Akkerum, die vonden er wat van. En die maken van de stafels verkeerd op met richting de scheidsrechter. Die wie er van gediend. En die kreeg in eerste instantie een gele kaart. En Glickenhoy hier nog een opmerking. En toen weer voor de scheidsrechter helemaal gebeurd. Toen weer de rode kaart van de trainer van Akkerum. En die kon van Fjeldor mooi nog meer commentaar steeds. En ze had de scheidsrechter, de wedstrijd hier 10 minuten stil hoor. En we zijn inmiddels weer 3 minuten bezig. En Verhuut pakt het nooit breed, pakt het heel goed op. Want wie kreeg eerst Jordi Boomsma die heel goed erin kwam, de bal voorzetten. En toen kwam Martijn Hoekstra, kreeg de stapje te min. En ook weer kreeg de voorzet van dezelfde Martijn Hoekstra op Jordi Boomsma. En toen stier kreeg de keeper hierbij. En nooit is Erik Tester mooi scoort. Was echt dat de keeper pakt Burk in. We hebben hier nog 8 minuten te spelen. En de stand is 4-4 van Verhuut.
0: Nou, in ieder geval mooi dat de wedstrijd weer door is gegaan. Dan ja, straks graag waarschijnlijk voor de laatste keer bij jou. En doen we eerst de muziek. En bedankt voor tot straks. Ja. Technotronic and Valley met Pump Up the Jam. Een liedje uit de jaren 80 hier bij Omroep Zilts.

0: Ja, en we gaan weer over naar de voetbalvelden. En we gaan nou over naar AVC. En daar is Leeuwe Brandsma voor de laatste 5 à 6 minuten.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Nog altijd 0 hier op de stand van Trivalden. En wat AVC, ik ben Berrit. Ja, ze hebben gewoon liever goed, maar het zie je voetballer haast maar beter dan mijn halve. Maar in ieder geval, ze ben je nou vlak van mij bezig hier ondergang. Had ik ook bij AVC, maar een kwart en om weer in de zon, 80e minuut. Terug uit Trivalden, die wordt kwart om. Die wordt verdedigen, terug een speler van Trivalden. En dan gaat er 4, de voert van Simon Houtsma, gaat die over de zuidlijnen. En met Trivalden de bal ingooien. He, dat die in, die speelt hem rustig even weer om. En dan probeert het AVC in balbezitten komen. Ja, die Trivalden zijn wel denken, nog een paar minuten, maar die had die klok wel jongen. Van, en er staat nu op 88e minuut. Wij willen maar die 1-0 voorsprong, willen wij even naar Trivalden takken. En dan hebben we de winst in de knip. AVC probeert het nog wel, alleen gaat er via Jouke Vink, die dik invallen is, gaat de bal door de zuidlijnen. En met Trivalden de bal ingooien aan de linkerkant. En die shirt even om, en ja, die neemt een beetje tijd, alleen dat kind zit er net meer zo lang, want dan krijgt de tegenpartij. Krijgt de bal, werd er even omtoveren daar op die ziet komen, dan ben je bleef in balsbezit. En dan geeft de bal over de achterlijnen. En dan mooi AVC de bal, 4 voert van Trivalden, mooi AVC de bal in stil brengen. Ja, ondertussen zitten er nu 80 minuten op een scoreboord. En kan Jasper de Groot de bal breed lezen op Jouke Vink. Jouke Vink die krijgt hem, die verspeelt hem terug. En dan kan AVC terug een actie een envelop zetten. Alleen dan werd er een overtreding begonnen. Terug een Trivalden speler en krijgt AVC ter hoogte van de middenlijnen een mooie vrije trap nemen. En dan krijgt een Trivalden speler ik nog een gele kaart. Wegens provoceren van de scheidsrechter. En dat is hij net van Tjenne. Ondanks dat alles is de scheidsrechter fluitend familie goed. Het was een stukje op jou 5 gele kaarten. Jongen ondertussen. Inclusief die reden. En dan moet je AVC proberen de bal in bezit te krijgen. Alleen de keeper van Trivalden die gooit de bal. Die pakt de bal in zijn handen. 89 minuten meer in Zuid-Berm. Nog altijd 0-1. Maar altijd nog een beetje hoop bij AVC.
0: Prima. Leeuwe, bellen we jou straks nog 1 keertje. En dan horen we de eindstanden. Tot straks. En gaan we over naar Orne de Boer. Die is bij de wedstrijd SC Franeker. Jongen, verliet jou nog steeds met de stand van 0-0. Is het nog steeds 0-0?
2: Ja, goeiemiddag. Ja, maar het is hier nog steeds 0-0. In een toch wel, ja, het kakt een beetje in. En dan heb je hier al 3 gele kaarten, heb je al gezien. En 2 nevens mij voor Duinen, maar niet van Frentic. Oh, 12 van Frentic, ja, ik heb er niet van Duinen. Ik zit er even naast, maar in ieder geval, ze ben. 12, oh, ja. Ik heb al je net meer op. Oh, heb ik de boer voor, maar in ieder geval 12, ja, ik heb ja. En ja, Duinen staat Duinen met een geweldig spiel en mooi heel soort kozen hier op een goal. Ik van Frentie 3 grote kozen. Misschien, en maar zijn net gehoord, komt Frentie het wederom nog een beetje onder die druk voor. En ja, het is, we kunnen net zeggen wat je beurtenstil, maar het is nog 0-0 en we hebben maar even nog 3 minuten te gaan.
0: Nog 3 minuten?
2: Dus, ja.
0: Oké, dan melden we jou straks na 1 keertje, jongen.
2: Ja. Ja, belt me aan, nog maar een keer. Ja, ja.
0: Prima, dank u wel. Tot straks. En dan hebben we nu nog Piet Schaaf bij de wedstrijd voor Ruud Akrem. En verliet Piet met een stand van 5-1. Hoe staat het er nu voor?
3: De scheidsrechter heeft een correct voor de laatste keer fluiten. En het is op dit moment, het is 4-4 in Bleun. En ja, nooit onderbreking is het op een bepaald moment wie er wat put uit de wedstrijd. Fruit had nog wel wat bezocht, maar gewoon slagen en meer. Maar gewoon door de hele wedstrijd. Fruit had een hele goede intensieve wedstrijd spelen. Waarbij ze op een bepaald moment nou, net verkeerd om zichzelf te belingen. En wat dat betreft is het voor Fruit een hele mooie middenwording. Waarbij ze ja, Akrem maar 4-4 in de hoogte te worden. En daarmee is het in de competitie hele goede zaken. Toch? En het is, ik zwaar het hele vertrouwen, is dat gewoon heel goed dat ze hier die het eipen pakt hebben. En voor het hele veel opgekomen publiek, hier is ik een hele goede wedstrijd. En hier kreeg het verder mooi. En het is hier gewoon op een bepaald moment, Fruit wint je met 4-4. En keer na een weekend mooi naar de kop lopen, heel bij de Zwaluwen.
0: Een hele mooie score, Piet.
3: Ja.
0: Heel erg bedankt voor de verslaggeving. Verslaggeving vanmiddag en een fijn weekend nog.
3: Oké, bedankt.
0: Ja, tot ziens. Hoi. Gaan we nog even over naar Leeuwe Brandsma in de laatste minuten. Of misschien is het al klaar, Leeuwe. Hallo, Leeuwe. Twee was toch, ja. Nou, dan is dat helaas even misgegaan. We proberen het nog een keer. Dan doen we eerst een plaatje en dat is Adel. Maar zodra we Leeuwe hebben, dan gooien we de Leeuwe erin. Want het zijn de laatste minuten.
4: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Ja, en we schrijven Adele in weg bij Doen Straks de Adele nog een keer. Dat doen we gewoon. Want we hebben natuurlijk het eindverslagje van Leeuwe Brandsma, denk ik.
1: Ja, we zijn in de 90ste minuut. Dus dit is ik al een watch op. En de stand is hier ondertussen toch 0-12 voor drie woorden. Een onvol via de linkerkant. En die kwam in het centrum bij die spit. En die kon makkelijk de bal overnemen. En boetenbereik van de keeper van de AFC kon hij hem inlezen. Dat de beste is hier beslist. Drie woorden, nou weer in een onvol. Met de bal breed loont. Ja, dat kan... drie woorden, nog een keer een onvol denk ik. Want ja, die hebben al meer. Dat is wat dat betreft, er wint er altijd in vrij. Nou gaat er weer op AVC op een goal. Alleen nog, ja, die keer hoe dus cornerline. En dan mooi drie woorden, nog een keer een corner nemen. Nee, hoeft net meer. De scheidsrechter die fluiten al in een mooie wedstrijd. En toch ik een goede revanche, denk ik, voor de AFC ten opzichte van Vlieden Wieken. Alleen ja, de verliezen, de winst is er net. Het verliezen is er wel 0-2 in Zuid-Bierum.
0: Maar, en, ja, maar volgens jou heeft AFC wel goed gespeeld?
1: AFC die had je met mijn inzet en alles en strijden. Hij weet wel komen ze op de ingen. Alleen ja, dan geeft hij de krijg net in. En ja, dan gelukkig hij dan krijg net mooi.
0: Nee, precies.
1: Dus ja, in 2-0-2 voor 3 woorden, de koploper.
0: Ja, nou ja, de beste mogen winnen, we zeggen dan, hè. Ja, Leeuwe, hartstikke bedankt voor de verslaggeving.
1: Jo.
0: En een fijn weekend nog.
1: Ja, dank je hetzelfde.
0: Bedankt, hoi. En dan draaien we nu Adele even helemaal. En dat is Oh My God. En daarna zoeken we weer contact met Orne. En dit allemaal in de stilte middag.

0: En we gaan terug naar SC Franeker, waar Hoornen de Boer is. En we saluteren jou nog steeds met 0-0. Is er wat veranderd?
1: Ja,
0: goeie.
1: Oh, wat gebeurt je wat in de laatste paar minuten? Een rare kaart, een bal op een lat en een goal van Duinem. Een schitterende paas van links naar binnen. En hij poepte me zo in 1-0 van Duinem. Dat is op zich, Soenje zegt wel een beetje terecht. Maar ja, Fenty, die pompt ik, die komt er ook wel weer in. Maar Willem van Duin, die had er een minuut in stinnen en toen kreeg er een hijs van achteren. En ja, twakke geel, dan maai erover, dat weer een kaart. En daarna dus een verwoestende uithaal van nummer 4, maar geen zeggen van nummer 8, die poepte me niet op een latte. Ja, mensen, het kan alle kanten nog uit. Hoe lang heb je nog? Alleen maar zeggen, we hebben ongeveer, oh, hij zit al stil op 90 minuten. Ik denk dat we, oh, daar komt er al van mee. Nee, die moet voortwerken. Dit is mooi, dit is schitterend. Het gaat hier op en al. Dus ik kom er net erin, maar eigenlijk moet je de hele middag nog wel even zitten.
0: Nou, ik zou zeggen, praat het even lekker vol, Hoornen.
1: Ja, maar dat nemen we ja.
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat denk je het nog aan. Nou, dat is, ik weet je achteraan maar net, maar we kunnen weer al je wel. Ik een technische rugsback. En keeper Jesse Jaas, die pompt de bal erin. En denk ik, nou, dit moet dit dan misschien wat. Nieuwhoff, mooi schot. Oeh, nee. De keeper hier van Noorden, die hard op chin. Ik loop daar weer noten maar even uit, Marta, want de gang komt er over. Oh, wacht nog even. Ja, het is Aron hier. Duinen wint. Hoe de hele wedstrijd schoon te hezen terug te boven. En dan komt ze maar fjouwer. De wedstrijd met 12 punten boven moeten staan. En Frentje, ja, die zakken het weer plakken.
0: Ja,
1: en dan
0: komt
1: ze jouw punten. Nou, tegenstand, Joert.
0: Jammer, Hoornen. In ieder geval bedankt voor de verslaggeving. En inderdaad, tot de volgende keer en een fijn weekend nog.
1: Ja,
0: Bert, Jan, goeie. Mooi, nou, dat waren de voetbalwedstrijden van vanmiddag. Dat was SC Franeker tegen SF Deinem is geëindigd in 0-1. Vooruit Akrum is geëindigd in 5-1. En AVC tegen Trimwaren is geëindigd in 0-2. We gaan over naar muziek. Gary Julius en Michael Andrews met Mad Worlds.

0: Ja, fijn dat u luistert naar de Ziltemiddag van zaterdag 3 oktober 2026. De voetbalwedstrijden zitten erop, dus nu tijd om nog even terug te blikken naar de gasten, de sportgasten die waren vandaag in Aslagalingen. Ik heb voor u klaarstaan een fragment van Joël de Jong, die was vanmorgen te gast bij Doebele van Hoek in het programma Aslagalingen. En Joël de Jong is een Paralympic, die is al diverse keer naar de Paralympische Spelen geweest. En bij Doer de Jong praatte hij even bij samen met Doer hoe het er momenteel voor staat.
1: Aanschoven, Joël de Jong.
2: Yes, goed om er weer te zijn.
1: Ja, welkom Sjoen. Ja, ik denk ik moet dit allemaal weer eens even voor de radio hebben. TV tegenwoordig zelfs. We worden wereldberoemd met z'n allen. Ja, dat best al een BN'er. Ik ben een BH'er, zetten dan wel eens zeggen.
2: Bekende Harlinger.
1: Maar zowel, het afgelopen seizoen, ja, we hadden wel wat kampioenschap. Maar heeft nog wat presteerd dit jaar?
2: Ja, er waren eigenlijk geen kampioenschappen. Er zou een WK georganiseerd worden, maar dat was er niet. Dus we moesten al zelf een beetje het seizoen organiseren. Dus ik heb wat buitenlandse wedstrijden gedaan. En aan het eind ging het hartstikke goed. Dus toen heb ik in Londen een wedstrijd gedaan en een wereldrecord gelopen daar.
1: Ja.
2: Dus ja, het was een supergoed seizoen.
1: Ja. Ja. Dan moest je nou ook meer toeleggen op de 100 meter.
2: Klopt.
1: Want het is nog steeds... Is het al definitief dat het verspringen niet doorgaat? Of zeg maar van, we zijn nog bezig?
2: Het is wel definitief, maar we zijn nog steeds wel bezig met de rechtszaak die dan loopt.
1: Ja.
2: En ja, voor mijn gevoel, in het beste geval, dan kennen we met springen met degene met de onderbeenamputatie. En ik heb de bovenbeenamputatie. Dus heb je wel een nadeel, maar dan kun je wel met doen. Dus dat
1: ja,
2: is...
1: Dus er is nog wel verspringen, alleen niet in jullie klasse. Zo mag ik het eigenlijk zien.
2: Klopt, ja.
1: En dat, nou is misschien de mogelijkheid dat je dan in die andere klasse met springen, alleen dan heb je minder kans? Of?
2: Ja, dan heb je een nadeel. Heb je een minder groot stuk been natuurlijk. Dus ja. Dan heb je wel een nadeel inderdaad. Maar ja, maar als je dat met doen kan.
1: Met die talent dan denk ik van, daar sta ik gewoon doorheen springt.
2: Nou, ik zou wel mee kunnen doen, dat wel, denk ik. Ja.
1: Wat is hun record?
2: 8,50 meter inderdaad.
1: Oh ja.
2: Ja, dat is nog wel een stukje. Maar dat is wel het doel dan. Ja.
1: Nou, dan zit al dik in de 7 meter, toch?
2: Precies. Ja, ja.
1: Daarom. Dus,
2: ja.
1: En ik las ook iets, er kwam iets voorbij van, want dat doe je ook een hoop sociaal werk, hè, richting kinderen met kanker en met protheses en zo.
2: Ja.
1: En dan las ik iets over SCOF.
2: Klopt. Ja, dat is SCOF is Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen. En vroeger toen ik met kanker werd gediagnosticeerd en toen ik in de behandelingen zat en kort daarna ook. Toen was ik benaderd door SCOF of ik mee wilde op een kamp. En dat was toen Winterkolder heette dat. En dat hebben ze nog steeds. Dus dan ga je een week naar Oostenrijk met een hele groep met kinderen die hetzelfde hebben gehad.
1: Ja, ja.
2: En je kan je voorstellen als je in het ziekenhuis ligt met ziek, chemo's. Alleen maar ellende natuurlijk. En dan ga je een week weg en dan vergeet je even dat je ziek bent. En dan ben je gewoon normaal weer kind.
1: Ja, ja.
2: En dat vind ik super waardevol dat ze dat voor die kinderen doen.
1: Ja, ja. Vandaar dat je nou ook ambassadeur bent geworden. God, ik ben op zijn Hollands lul.
2: Ja, ik probeer. ja, daarom.
1: Maar ik begreep er best deze keer niet met geweest. Of moet het nog komen?
2: Ja, het was met het schema was wel iets te lastig om met te gaan dit jaar. Want ik studeer dan geneeskunde ernaast en 9 keer in de week trainen. Dus dat is soms wel moeilijk om dat rond te krijgen. Maar het lijkt me wel heel leuk om een keer als begeleider met te gaan.
1: Ja. Ze zat nou in de Ardennen, begreep ik.
2: Ja.
1: En hoeveel kinderen gaan er meestal met?
2: Ik denk dat je op zo'n 15 tot 20 kinderen wel zit.
1: Okay.
2: Maar er gaat dan heel veel begeleiding met fysiotherapeuten, oncoloog, zelfs psycholoog geloof ik. Echt heel veel.
1: Ja. Maar het is, want we hadden over protheses en dergelijke. Maar gaan er ook kinderen met die eigenlijk geen toekomst meer hebben? Of?
2: Ja, ook wel. Dus kinderen zelfs die midden in de chemo zitten, die gaan ook nog mee. Maar dan is het wel super belangrijk dat dan artsen dat er zijn en zo.
1: Ja. Ja. Maar ook dat die kinderen even lekker eventjes...
2: We vergeten in wat voor ellende je zit. Ja. En gewoon lekker kind zijn, want dat is natuurlijk wat ze willen.
1: En de ouders ben ook met dan? Of gaan ze echt puur en alleen met begeleiders?
2: Ja, wel echt puur en alleen met de buggeleiders.
1: Ja, dat dus, is op zich ook wel voor die ouders misschien ook wel eens prettig dat ze eventjes...
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Ik heb zorgers binnen, om het zo maar te zeggen.
2: Ook wel moeilijk, denk ik. Want als ouder ben je dan heel erg zorgend. Dus bij mij thuis was dat ook wel moeilijk gevonden, zeg maar, dat ik zo fit was. Maar het was uiteindelijk wel heel goed. Voor beide, denk ik, op dat moment.
1: Ja, mooi. Dat is... alleen maar te waarderen. Studie hadden we het net even over, want daar ben je van dokter aan het studeren.
2: Klopt.
1: En wat voor functie dokter?
2: Ja, er zijn zoveel richtingen, maar bijvoorbeeld de oncologie, dus met kanker vind ik ook interessant. En revalidatie ook. Dus hoe je dan weer terug kan lopen, terug gaan naar het lopen of je voortbewegen in een rolstoel, zodat je wel gewoon dingen kan blijven doen. Ja. Dat vind ik belangrijk.
1: Het is niet de operaties en dergelijke.
2: Ik denk niet dat het mijn grootste kwaliteit is, nee. Maar het is wel interessant.
1: Maar misschien in de eerste jaren dat je dat hele pakket misschien metnemen moet? Of is het nou al specifiek gericht op...
2: Nee, het is wel heel algemeen. Dus op een gegeven moment gaan we ook richting de operaties. Dan mag je een keer meekijken, misschien wel doen. Dus misschien kan het nog wel veranderen, maar dat is op dit moment...
1: Want ik heb nou een kleindochter, Laura. Die is dus een opleiding voor operatieassistent.
2: Gaaf.
1: Schitterende verhaal. Ook schitterend. Ja. Je moet het erover kennen. Ja, maar ik ben blij dat er zulke mensen binnen die dat...
2: Die dat doen. Zeker.
1: Ja. Want daar ben ik misschien ook wel van afhankelijk straks.
2: Zo is het.
1: Bij wijze van spreken.
2: Dus ik ben op mijn geholpen worden. Ja.
1: Ik ben op mijn 74 nog 3 dagen. En dan,
2: nog 3 dagen?
1: Dan word ik, 5 oktober word ik 75.
2: Ik zal het onthouden.
1: Dat is de bedoeling. Hey, en toekomstseizoen?
2: Ja.
1: Wat hebben we voor festiviteiten? Of tenminste...
2: Nou, dat is wel leuk. Het is het wereldkampioenschap in Oezbekistan in juni. Dus dat is ook een plek waar je niet zomaar komt.
1: Nee. Dus en hopelijk wel weer wegkomen.
2: Ja. Dat is ook weer de vraag. Maar ik ben in principe gekwalificeerd op basis van die 100 meter van afgelopen seizoen in Londen. Dus,
1: daar hebben ze nog wel het verspringen erbij of, bij de WK?
2: Ja, daar wel. Dus op de WK's wel. En op de Paralympische Spelen dan niet. Ja.
1: En wanneer hebben we dat?
2: Dat is in 2028. In augustus dan in Los Angeles. Dus op het WK dan moet ik wel heel goed presteren. Want dat is het moment dat je kan kwalificeren.
1: Ja, maar dat bedoel ik. In 2027, wanneer is dat kampioenschap dan?
2: In juni.
1: Juni?
2: Ja.
1: Dus dan hebben we weer 2 gouden medailles.
2: Nou, geen niet, druk verder.
1: Ik wil die niet onder druk zetten hoor. Maar,
2: ik kan mijn best doen.
1: Nee, Joël, hartstikke leuk dat je er even was. En
2: dat is leuk om te zijn.
1: Blijven die volgen.

0: Ja, en dit was de Raccoon met No Mercy. En ook vanmorgen in het rijprogramma Afslag Haringen waren de zonen van Theus Hopma op visite bij Doorde van de Zoek. En Friso en Abe die doen ook aan het vierleppen. En dat hebben ze natuurlijk gezegd van hun vader. Ook na dat gesprekje gaan wij luisteren naar Friso en Abe bij Doorde op visite in Afslag Haringen.
1: Friso en Abe. En waarom heb ik jullie gevraagd? Want ik ben wel heel nieuwsgierig hoe het seizoen verlopen is met het vierleppen.
2: Ja.
1: Friso, heeft nog wat presteerd? Kent u nog ergens met feliciteren?
2: Ik was Fries kampioen geworden en tweede op het Nederlands kampioenschap. En Abe was derde op het Fries kampioenschap geworden dus.
1: Oké, en Abe, vies dat ook leuk om te doen? Of ze op must van papa?
3: Ja, ik vind het zelf wel leuk om te doen.
1: Mooi. En hoe ver springt de Abe al?
3: 7 meter.
1: Jezus. Oh, sorry. Dat mag ik niet zeggen. Nou. Het moet wel netjes blijven, maar dat hartstikke goed.
4: Een record van bijna 8 meter, ja.
1: Ja, wat is
4: oh, ja. Een beetje dichterbij. Bijna 8 meter alweer.
1: En dat is de klasse tot 10 jaar?
4: Ja. Waar springt u in Abe?
3: De categorie spring in de zee, dat is de 2 na beste categorie. En op leeftijd spring ik tot en met 10 jaar.
1: Oké.
4: En hoe breed is het wetter waar je toe in de springst?
3: 5 meter.
1: 5 meter, dat zijn dus aparte schansen voor, zeg maar.
4: Ja, de beginners die springen dan over iets smaller water, dus 5 meter. En jongens als Friso, die wat ouder binnen, die springen over 6 meter breedte. En dat is ook wel nodig, want die stok die staat zo ver. Anders klapt hij al op de kant voordat ze halverwege binnen.
1: Ja, precies. En het is, Friso, het is het mooiste, want ik zit wel eens te kijken. Dat je hem op een gegeven moment hebt aanloopt, je hem springen in die paal en dan ook nog omhoog klimmen. Dat vind ik toch wel heel knap.
2: Ja, daar trainen we ook heel erg hard voor door de winter. En zo snel mogelijk naar boven toe klimmen, zo ver mogelijk te springen, ja.
1: En dan afzetten. En dan, dan is het waar je voet terecht komt. Of ook als je met de arm naar beneden valt, dan wordt de arm meten, zeg maar.
2: Ja, de achterste afdruk, als je met je arm heen.

0: naar achteren valt, dan is je achterste punt wordt dan gerekend als jouw afstand.
1: Ja, precies. Dat is eigenlijk met verspringen, met atletiek, zeg maar.
2: Dat, ja.
1: En die polstokken, is dat nou tegenwoordig van, is dat hout nog of is het glasfiber? Hoe noemen ze dat tegenwoordig?
3: Waar is dat maken?
4: Aluminium en ijzer.
1: Oké.
3: Nou ja, we springen tegenwoordig met carbon. Carbonen polstokken.
1: Ja.
3: En deze jongens die springen met een carbon polstok van 7 meter lang. En over de grote schans, want daar springt Friso ook al, daar springen ze met carbonstokken van 10,5 meter lang tot 13 meter 25.
1: Maar dan klim je hem dus ook wel een meter of 6 dan?
0: Ja, ja.
1: Nou, ja. Want die stok staat in het water uiteraard, dus, maar dan dat... En gewoon met trainen en zo, ben je dan ook aan het klimmen of een touw klimmen? Of?
0: Nou, met Filip train je, het makkelijkste met trainen is wel het klimmen. Want daar kan je het minst mee doen en daar krijg je wel de meeste progressie mee. Dan kan je zo snel mogelijk klimmen om zo ver mogelijk te springen. Dan oefen ook met de insprong. Eén sprong moet je zo keurig mogelijk doen. Het is eigenlijk een routine. Alle lichaamsdelen moeten precies recht zijn, zodat de stok ook recht blijft. En zodat je rechtop blijft en meer tijd hebt om te klimmen.
1: Ja, dat je niet in het water vallen.
0: Ja.
3: Ja. Ja, nee, we hebben een klimpaal in de achtertuin. Dus, en de jongens hebben in hun eigen kamer hebben ze ook een stokje hangen. Ja, dus ze slapen met z'n tweeën op zolder. Dus elke avond als ze willen, dan kun je even 2 meter klimmen. Ja. Tot de nok van het dak.
1: En dat doen we in principe elke dag, zeg maar?
0: Ja, ja. Als we ons een beetje vervelen, dan gaan we even een beetje klimmen.
1: Dus vervelen je hem vaak?
3: Ik hoop het wel.
1: Nee, en dat springen, hè? Dat begin je hem in het voorjaar dan daar te trainen. En waar train je hem?
4: In Elst.
1: Elst. En dat is dan met papi hem dus brengen.
4: Ja.
3: Ja, gelukkig is die ook een beetje gek. Dus ja. Nee, we rijden regelmatig naar Elst om dat te trainen. Want daar is de mijn thuiskans.
1: Ja,
3: daar kom ik oorspronkelijk ook vandaan, dus dan groeit het zo.
1: Maar daar spring ik zelf ook nog tegen, want ik kwam niet veel tegen dit jaar in de uitslagen, laat ik het zo zeggen.
3: Nee, ik heb me dit jaar laten degraderen. Dus om in de topklasse te komen, te blijven, dan moest een vol klassement hebben.
1: Ja.
3: En ik heb mijn seizoen 7 mik dat ik steeds 1 afstand te weinig had.
1: Oh, okay.
3: Waardoor ik een klasse naar beneden moest en dan kon ik met Friso meespringen. Want anders ben ik elke dag bezig en nou had ik ook nog 3 dagen in de week dat ik niet met Filip bezig was.
1: Nee, en in principe is het ook meer gedaan om Friso te begeleiden.
3: Ja, en het is gewoon gezellig. Dus met de jongens op stap, met Vierleppen.
1: Ja. Vind je hem dat ook gezellig, met pap op stap? Of,
0: ja, ja.
1: Oké.
3: Okay. Gelukkig, goeie antwoord.
1: Ja, dit heeft eens die heren laten, of niet?
3: Straks even een eye over de bol.
1: Ja.
3: Nee, maar dat is... ik heb wel het hele seizoen sprongen, maar minder wedstrijden.
1: Ja.
3: Want het mooiste wat ik, hopelijk volgend jaar nog... meemaken is dat Friso en ik met z'n tweeën op het Fries kampioenschap staan.
1: Ja.
3: Want het is er nooit gebeurd dat een vader en zoon tegelijk op het FK staan.
1: Ja, dat is wel heel mooi geweest.
0: Ja.
3: Voor mij is dat nog niet zo'n probleem. Maar Joopie hier, die moet even zijn best doen. Want die moet dan bij de beste 8 jongens van Friesland zitten.
1: Ja, en wat voor afstand hebben we toch? Want er zit een minimum afstand aan, neem ik aan.
4: 15 meter.
0: Ja, rond de 15 meter wel.
1: Oké.
3: Dus hij, zijn PR is nu 14.
0: 69.
3: 14 meter 69. Maar dan moet hij volgend jaar toch wel regelmatig over 15. En dan komt hij bij de beste 8. En dan mag hij ook meedoen met de FK.
1: Ja, maar dat zie je nog leuker wezen. Een paar jaar verder dat je met z'n drieën dan...
3: Dat zou nog veel mooier wezen, maar...
1: Het is nog een jonge vent, dus dat...
3: Ik ben het wel eens een sprong zien, maar ik ben inmiddels 42. En het is daar nog wel heel leuk, maar het beurlig, je vindt het wel wat vervelend soms.
1: En het belangrijkste is denk ik ook de aanloop.
3: Nee.
1: Nee, toch?
3: Nee. Insprong en explosiviteit, dat is het belangrijkste. Ja, dan kun je met een langzame aanloop nog steeds heel ver springen. Maar de verse sprongen heeft ook nog een snelle aanloop nodig.
1: Ja.
3: Dus voor de jongens, wat Friso net ook zei, alles, als die insprong niet goed is, dan gaat die stok geven en dan heeft niks.
1: Nou, we gaan het volgend seizoen weer volgen.
0: Ja.
1: En dan uiteraard dan hoop ik dat ik hem weer even in de uitzending krijg.
0: Ja.
1: Want ik vind het wel erg leuk. En vooral dat apen ook begint mee te springen. Zitten er nog meer in?
3: Ik heb nog een dochter, maar die moet eerst zwemdiploma halen. Die ligt nu in het zwembad. Dus hopelijk dat die straks veilig. Maar ja, ze vallen er ook wel eens in. Het is handig dat ze naar de kant zwemmen kennen.
1: Ja, maar die heeft ook wel de neiging al om te surfen. Ik wil wel springen. Of,
3: Nou, die is oersterk en kan goed turnen, maar ja, het is maar afwachten. Nou. Ja, we gaan ze niet dwingen.
1: Nee, zo is het. Met leuk blijven. Hey jongens, hartstikke leuk dat je me hier even waard. En succes alvast voor het volgende seizoen.
0: Ja, bedankt.
1: En succes straks tegen LSC.
0: Ja,
1: lezen. Hè.
0: Ja, bedankt.
1: Yes, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt. En
3: dankjewel.
1: Ik zeg tot de volgende keer.
3: Helemaal goed. Ja.
2: Tot 5 uur is dit de Ziltemiddag op jouw radio.

0: Ja, dat was de hoenekop. Maar jilt. Ik wou dat ik wat meer jilt hier. Hiermee komen we overhandig aan het einde van dit radioprogramma De Zulte Middag. Ik denk dank alle sportverslaggevers Orne de Boer, Piet Schaaf en Leeuwe Brandsma voor hun verslaggeving vanmiddag. En natuurlijk ook een hartelijk dank aan Pieter Vellinga die mij even te hulp heeft geschoten hier in de studio voor de telefonie. En ook dank aan mijn gast vanmiddag voor de gezelligheid. Samen, als ik me niet vergis. Ja, inderdaad, heb ik goed onthouden. Iedereen bedankt. Dit was de Zulte Middag van zaterdag 3 oktober 2026. Morgen is er helaas geen Zulte Middag in verband met de lage bezetting. Maar volgende week dan zijn we natuurlijk weer met de Zulte Middag. Na 5 uur hebben we John Koopmans met Borreltime. En ik zou zeggen, nog een heel fijn weekend. En graag tot de volgende keer bij de Zulte Middag.
1: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boksprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
2: Expert, de elektronica-winkel voor beeld- en geluidsapparatuur, computers, telefoons, witgoed, keukenapparatuur en een uitgebreid assortiment aan huishoudelijke elektrische apparaten. Expert Meijergroep staat klaar met deskundig advies, aantrekkelijke prijzen en een prima service. U vindt ons in Franeker, Harlingen, Sint-Anne-Parochie, Bolsward en Berlikum.
3: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
4: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een 34-jarige man om het leven gekomen. Hij werd rond 2:30 neergeschoten bij een bar aan de Amstelveenseweg in de buurt van het Vondelpark. Hulpverleners hebben hem nog gereanimeerd, maar hij overleed ter plaatse. De schutter vluchtte richting het park. De politie zoekt nog getuigen van de schietpartij. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. De Verenigde Staten praten met Rusland over een mogelijke oliedeal van miljarden dollars. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal zou gaan over oliebronnen, raffinaderijen en tankstations van het Russische concern Lukoil. Het plan zou onderdeel zijn van de Amerikaanse onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dan nog goed weer. Vanmiddag schijnt de zon geregeld. De noordwestelijke wind is zwak tot matig. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 21 graden in het zuidoosten. Morgen ook weer zon en wat stapelwolken. Dan kan er lokaal in het noorden wat regen vallen. Morgen wordt het zo'n 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
5: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

0: een of andere manier.
1: Komt
0: de melodie mij een beetje bekend voor. Maar dit is helder, ik hou van... Niet een van de beste opnames in ieder geval, maar... Cheers, ik weet niet waarom. Ja, ik weet ook niet waarom. De melodie kwam me bekend voor. Een meisje uit Duitsland die samen met Frank van Etten een nieuwe single heeft opgenomen. Dat is weer een cover. Ik zeg allemaal een hele goede middag. Het is 10 minuten over de klok van 5 uur. Nieuwe aflevering van Borreltime. Tot 9 uur ben ik bij met de leukste muziek. Praatjes, de plaatjes en de leukste mededelingen natuurlijk.

en wat is het mooi weer, dames en heren. Gewoon lekker een rondje gelopen met de hond vanmiddag. De raampjes lekker buiten gedaan. De raampjes lekker tegen elkaar opengezet. De frisse lucht nog even van het laatste. Zo'n gebeuren door je huis heen laten waaien. Hoe heerlijk is dat? Het kan zijn dat ik een beetje ander klink, maar de condities zijn weer niet zo heel best momenteel. Dus gisteren leek het er even op dat de griep mij te pakken zou krijgen, maar is niet gelukt. Ha! Maar in ieder geval, tot 9 uur met de leukste plaatjes natuurlijk voor jou op deze radiozender. En mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen op 06300-84-651. 06300-84-651. En we gaan natuurlijk ook even bellen met de artiesten. Hij heeft momenteel een hele leuke single opgebracht. Door het oog van de naald. Ja, het is een beetje tweeledig. Als je de tekst zo hoort, dan denk je van, hoe, waar zingt die man over? Nou, valt reuze bij hoor. Door het oog van de naald, Erik van Klinken. Die gaan we bellen om een uurtje op 6:15. En om 6:45 gaan we mijn grote vriend bellen uit Haarlem natuurlijk. Niemand minder dan Rob Zorren. Hij heeft een prachtig mooi nummer opgenomen. Met AI opgenomen, samen met André Hazes. En het heet Waarom? Het nummer dat kent iedereen natuurlijk. Prachtig mooi, ik zei tegen hem, daar wil ik het even met jou over hebben, vriend. Hij zei, met jou altijd. En om een uurtje of 7:30 gaan we bellen met Johan Flemmings natuurlijk. En die gaat ons weer even bijpraten met het laatste shownieuws. Ik wil natuurlijk de heren van Omroep Zilt ook even bedanken voor het doorschakelen weer natuurlijk. We krijgen even een berichtje van Chris Wiedega. Ook hartelijk dank daarvoor. En natuurlijk de techniek van deze radiozender ook hartelijk dank. Iedere week maken jullie het weer mogelijk. Hij heeft een nieuwe single uitgebracht. Hij is vrij lang. Hij danst eigenlijk altijd hetzelfde. De koning der Polonaise. Hij staat in het World Record. Guinness Book of Records, zo heet het eigenlijk. Ik heb het over niemand minder dan Marco de Hollander. En hij heeft een mooie Golden Oldie opgenomen.

nieuwste van Kevin Paray. Appels op, zo heet hij. Ja, op zich wel een heel grappig nummer eigenlijk. Het is geen bier, maar appels op. Ja, dat zeiden we vroeger ook wel eens. De glazen worden zo slecht omgespoeld hier. Het schuim van het wasmiddel zit gewoon nog in onze glazen. Ja, niemand erin drapte natuurlijk. Ja, vroeger mocht je dan nog wel eens een sneeuwwitje of een shandy'tje hebben. Want op zaterdagavond altijd voor de televisie. Pak je chips en een shandy'tje. Als ik later een beetje ouder was, dan samen met mijn papa in de kantine op de camping. En dan kreeg ik een nieuw sneeuwwitje. Dat was 7-Up volgens mij met een beetje bier erdoorheen. Later dan dronk ik dat gewoon eigenlijk niet. En dan dronk ik gewoon bier. Zonder dat het iemand het in de gaten had. Alhoewel, als je thuis kwam, merkte ze wel dat je iets anders was. Nou ja, in ieder geval, maakt niet uit. De nieuwste van Kevin Paray. In ieder geval, ja, appels op. Vorige week draaide ik een andere van Siggy in the House. Heb je even voor mij. Ook een hele leuke een trouwens, met een vrouwenstem erheen. Maar Frans Bauer is momenteel weer aan de weg aan het spijkeren met een reality soap. Wat voor mij eigenlijk helemaal niet meer hoeft. Maar in ieder geval, hij kan beter bij zingen houden. Grappig vind ik het eigenlijk allemaal helemaal niet meer met die man. Maar goed, dat is wat anders. Maar deze, die is altijd nog wel heel leuk. Frans Kabel.

je man, Melsbakker. De sleutel van hart. Wat een leuk nummer is dat. Ik had er 2 weken terug volgens mij aan de telefoon. En toen zei ik zo van... de vorige nummer was een cover van Corrie en Koos. Maar deze had zo ook zo'n nummer kunnen zijn van Corrie en Koos. Wat passen deze 2 stemmen toch mooi bij elkaar. Elsbakker en Jamman natuurlijk. Ik probeer Jamman binnenkort ook nog eens een keer aan de telefoon te krijgen. Die jongen die heeft het ook hartstikke druk. Maar we hadden al eens een keer eerder contact gehad. En toen zeiden we zullen we dan doen? En toen bleek dat ik in Brazilië zat die dag. Dat was dat ik op vakantie ging. Dus dat was niet zo slim van me. Maar goed, dat nam hij mij absoluut niet kwalijk. Het is 4 minuten voor de klok van 5:30. Dit is Borreltime op je radio op de zaterdag. En we zijn tot 9:00 ben ik bij je. Met de leukste muziek, de leukste praatjes en de plaatjes. En de leukste oude muziek. Want die gaan we ook draaien natuurlijk voor je. Vanmorgen hoorde ik bij een radiocollega van mij, Sipke Ziesling. Ik weet niet of je mee zit te luisteren, maar toen was er een nummer op. Toen dacht ik van god ja, die heb ik heel lang niet gehoord. Dus Sipke, deze steel ik even van je. Ga ik draaien. Stevie Wonder. I just call to say I love you.

wat een mooi nummer is dat toch? Dora's Ogen van Jannes. En wist je trouwens dat de zoon van Jannes momenteel ook aan het zingen is? Ja, zeker. Jan Wolters, want zo heet Jannes eigenlijk van achternaam, Wolters. Die heeft ook een heel mooi nummer opgenomen. En die gaan we zo meteen ook even draaien natuurlijk. En als je de clip erbij ziet, zie je gewoon een Jannes. Echt waar, hetzelfde gezicht gewoon. Hartstikke mooi, ja. En ja, daar kan hij met recht trots op zijn. Want dat is natuurlijk weer een prachtig mooi nummer. Dus. En ja, dan de vader op zoon. En over vader op zoon gesproken, dames en heren. De zoon van Trinus, kleine Klaas. Zeg maar 15 jaar ongeveer. En ik vind het altijd Friese Jan Smit. Want hij heeft zo'n geweldig mooie stem. En zijn zoon Tjeerd van het eiland natuurlijk Texel, waar je zo straks een nummer van hoorde. Die hebben morgen met z'n vieren een concert gegeven die in wegrestaurant Twijzel. Oftewel Jelle Joep. En het begint om 16:30. Dus de Henstra's, alle drie present. Tjeerd, Trinus en Klaas. En dat begint dus om 16:30 in Twijzel. Wegrestaurant Twijzel. Oftewel Jelle Joep, kom langs. En gezelligheid ten top. Ja, ik kan helaas niet. Anders dan was ik zeker even gekomen. Dat, ja. Mocht je meer mededelingen hebben, kun je dat altijd even doorgeven natuurlijk op 06300-84-651. 06300-84-651 voor een verzoekje of een mededeling of wat dan ook. Wat je even kwijt wil, komt op de big screen hier recht voor me en ik noem het even op de radio. We hadden het over Trinus. We gaan een mooie plaat van hem draaien. Het is een van de laatste die hij gemaakt heeft. En er zit weer wat nieuws aan te komen, had hij het over. Dus we gaan het zien. Mijn ware liefde. Zo heet hij. Ik zeg een hele goede middag.

Martinez. Mijn ware liefde, zo heet hij. Het is morgen 4 oktober bij Jelle Joep in Twijsel te beluisteren. Samen met zijn broer en zijn zoon. Jawel, prachtig mooi. Moet ik wel even de knop indrukken natuurlijk. Goedemiddag, fijn dat je erbij bent. We gaan een mooie Duitser draaien. Honi Steiner. En kom naar het zijn

niet mag. Jawel, dat was Robert Water natuurlijk met Gina. Het origineel natuurlijk van Tony Bas. En ja, die kunnen we misschien het laatste uur van dit radioprogramma nog wel even draaien. Het laatste uur van dit radioprogramma is eigenlijk altijd een beetje... Dan gaan we even terug in de tijd met Nederlandstalige muziek. Maar ook wel Engelstalige natuurlijk. En daar komen natuurlijk ook heel veel van die piratenknijters voorbij. Ja, gezelligheid ten top tot 9 uur op je radio. Ik was een tijdje op zoek naar een plaatje... Van Marianne Weber en Willem Bart. En ik weet dat ik daar heel veel mensen een plezier mee doe. Want we draaien heel veel Marianne Weber met John de Bever. En natuurlijk ook met Franske Bauer. Maar met Willem Bart. Die is ook mooi. De warmte van je hartstocht. Dat is ook zo'n prachtig mooi liedje van haar. En hij met zijn mooie donkere stem erbij. Wat er niet helemaal lukt op dit moment. 06 300 84 65 1. Voor een verzoekje.

Het is feest. Daarom zingen zij natuurlijk Jan en Zwaan. En het klekkerde, die oude sound die er dan weer in zit, weet je wel. Hoe ze dat mooi gemaakt hebben. Martin Sterken is daar natuurlijk verantwoordelijk voor. Over Martin Sterken gesproken, dames en heren. Die heeft ook een nieuwe single uitgebracht. Gaan we straks ook even draaien. En volgende week heb ik hem aan de telefoon hebben afgesproken. Hij zou eerst deze week, maar ik had eerst even Robbie Storen erbij gezocht. Dus vandaar. Volgende week dus Martin Sterken hier aan de telefoon over zijn nieuwe single Alle Dromen. Gaan we straks ook even draaien. Krijgt nog een leuke een binnen van vierde pluggers van Roy Otters, zo heet hij volgens mij. En die heeft al een liedje over Sinterklaas. Ja. Dan kun je denken, Sinterklaas, ja, oké, de temperaturen zijn natuurlijk nog dusdanig hoog. En dat het nog iedere keer zonnig is dat je denkt van ja, het is nog steeds juli, augustus. Maar nee, het is al 3 oktober. Dat betekent dat we al aardig onderweg zijn. Nog 2 maandjes, dan is het zover. Daarover zingen zij. Roy Otten. Otters. Zo, dat is het. En wanneer komt Sinterklaas nou? Ik zeg een hele goede middag. Het is 2 minuten voor de klok van 6 uur.

0: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in het Multifunctioneel Bedrijvencentrum aan de A31 te Drolrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC, daar start je mee.
1: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De voorsprong van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva op zijn belangrijkste tegenstander, Flavio Bolsonaro, is kleiner geworden. Dat blijkt uit een nieuwe peiling. Lula gaat nog wel aan kop voor de eerste verkiezingsronde die morgen start. Als niemand een minderheid haalt, volgt later deze maand een tweede ronde. Een Nederlands binnenvaartschip dat 5 dagen lang vast lag op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vertrokken. De Terra 2 liep vast door de lage waterstand van de Rijn. Nadat een deel van de lading was gelost en het waterpeil iets was gestegen, kon het schip zijn reis naar Nederland hervatten. In Spanje zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan vanwege de woningcrisis. In Madrid demonstreerden volgens de Spaanse regering zo'n 70.000 mensen. De protesten volgen op het afwijzen van maatregelen voor huurders door het parlement. In meer dan 50 steden waren demonstraties. In Rusland staan 200 mensen onder medisch toezicht na de dood van een laboratoriummedewerkster aan de pest. De jonge vrouw werkte in een instituut in Chilechow en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Ze kreeg daarna een ernstige longaandoening en overleed 2 dagen later in het ziekenhuis. Het weer nog. Vanavond is het in het zuiden en oosten nog helder. In het noorden neemt de bewolking toe en lokaal kan dan wat regen vallen. Het kwik daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. Morgen is het zonnig met wel wat stapelwolken en in het noorden kans op wat regen bij 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Garage Art Terpstra is een begrip in de naam en omstreken. In onze garage beschikken wij over de meest moderne apparatuur. En dat voor alle merken auto's en bedrijfsauto's. Of het nu gaat om onderhoud, reparatie of schade, onze goed opgeleide monteurs staan voor u klaar. Bij garagebedrijf Art Terpstra in mijn naam krijgen u en uw auto de aandacht die het verdient.

Het origineel natuurlijk van CCR. Cotton Fields. Deze zaterdagavond. Country music. Je hoort ze hier. De lekkerste. De leukste. En de gezelligste muziekjes. En mocht je een verzoekje hebben, kun je dat altijd even aanvragen. Natuurlijk op 06300 84 651. En we draaien ze natuurlijk allemaal voor je. Ook een hele goede naam met Marco de Keizer. Waarde radio collega van Radio Succes uit de zuiden van het land. Jawel. Ja, ik had het er straks al even over. Jan Wolters, de zoon van Jannes. Hij is een eigen muzikaal avontuur begonnen. En heeft een heel mooi nummer opgenomen. Ik wil jou, zo heet het. En als je de clip ziet, jongens, echt waar. Dan zie je gewoon een jonge Jannes staan. Alleen Jannes, die had zo'n blond kopje. Hij heeft wat donkerder haar. Dus, maar hij doet het niet onverdienstelijk, dames en heren. Gewoon een hartstikke leuk liedje. En ik probeer Jannes volgende week ook even in de uitzending te krijgen. In het kader van de grote concerten die hij gaat geven eind deze maand. 30, 31 oktober. Ik ben even bezig met de management om hem even aan de telefoon te krijgen. Dan moeten we even goed plannen. Man heeft het druk natuurlijk. Als ik hem zelf wel zeg, ja, John, dat kan wel. Maar nee, dat moeten we niet doen. Want dan wordt het een Janboei. Boel, bedoel ik. Over de Janboel gesproken. Hij heet Jan Wolters. Hij heeft een nieuwe single opgenomen. Ik wil jou, zo heet hij. En ook echt zo'n Jannes soundje is het, hè? Hoppa!

is van Gerard Joling. Ik betaal het allemaal. Met de creditcard van Staal. Ja, nou de creditcard van Staal. Ik betaal het allemaal. En als je het land eens een beetje doorloopt en een beetje langs de snelweg kijkt in je auto. En je kijkt wat de huidige brandstofprijzen zijn. En nou lopen ze een keer een rondje door de supermarkt heen. Als je eruit loopt, dan loop je aardig leeg, om het zo maar even te noemen. Maar ja, goed. We mogen niet klagen, we zitten in een prachtig mooi land. En nou ja, in ieder geval een prachtig mooi land wil zeggen dat wij alles eigenlijk hebben wat ons hartje begeert. Tenminste, als je het betalen kunt. Ja, dat dan weer wel natuurlijk. Even kijken. Oh ja, Justin de Wild. Wie kent hem niet natuurlijk? Oh, cheerio. De hit van 2026 natuurlijk. Die heeft een nieuwe single opgenomen samen met Donny. En Donny die treedt eigenlijk, of tenminste die neemt met iedereen momenteel singles op. Het laatste afgelopen jaar met, dat is een beetje heel toe. Hollanda. Heeft hij een plaatje opgenomen. Ja, dat hebben ze nou ook opgenomen samen met de Party Tent, zo heet hij. Ik ga hem draaien. Donny en Justin de Wild. Lekker binnen in mijn party. We gaan zo bellen met Erik van Klinken. Ik zeg een goedenavond.

0: de nieuwste van Gino Graus. Heterdaad. En ik zag vanmiddag de clip, jongens. Prachtig mooi. Dat is altijd weer een hele kunst om dat te bedenken natuurlijk, zo'n clip. En over leuke videoclips gesproken. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Erik van Klinken. Ik zeg een hele goede avond, Erik.
1: Goedenavond.
0: Hey, goedenavond man. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Mooi zo. Ja.
1: Hectisch.
0: Ja, dat zal. Ja, nou, het was hier net ook even hectisch, want ik dacht dat ik jouw telefoonnummer had. En alles staat altijd voorgeprogrammeerd in mijn telefoon, maar deze ja. Dus niet. Dus ik moest even heel snel, vandaar dat ik jou heel snel belde en heel snel in de uitzending haalde. Sorry daarvoor.
1: Perfect.
0: Oké. Okay. Hey, Erik, door het oog van de naald. Ik dacht eerst van, ja, waar gaat het over? En dan zit je op een gegeven moment die tekst te luisteren. En dan zie je de clip erbij. Ah, hilarisch. Geweldig mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja, hoe bedenk je het?
1: Ja, nou ja, ik had het nummer... Bart Weiling had hem voor mij geschreven. Die heeft meer dan een 10 ook voor mij geschreven. En ik ging ermee naar Stef. En Stef zegt van... Erik, echt, dit is geniaal.
0: Ja.
1: Hij zegt, maar doe me een lol. Ga nou investeren in een goede videoclip. Laat Apex alsjeblieft een videoclip voor je maken.
0: Ja.
1: En dat heb ik dus gedaan. En Melissa van Apex die heeft teasertjes voor me gemaakt. En die heeft het hele social media voor mij opgepakt. En ik ging echt helemaal los op de socials.
0: Ja, geweldig.
1: Met viespeuk, schaam je niet, heb je zelf wel kinderen.
0: Echt waar, hè?
1: Ja, echt. Ik ging helemaal filmpjes 350, 360.000 keer bekeken.
0: Jongen.
1: Waarvan 15.000 keer weer herplaatst. En ook natuurlijk heel veel positieve reacties.
0: Ja, nee, dat begrijp ik.
1: Kijk, iemand die mij kent. En die weet dat ik na 20 jaar muziekcarrière niet alles op spel zet voor een of ander gek liedje.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: En ik denk, ja, ieder normaal mens die moet gedacht hebben van... daar zit een avondje onder het gras. Daar is iets mee. Nou, ja. En dat was ook zo.
0: Ja, natuurlijk. Want ik bedoel, als je de tekst beluistert... Kijk, als je het eerst hoort, dan denk je van... Nou, Erik. Maar als je de tekst even beluistert, dan weet je precies waar het over gaat. Men wil altijd horen wat men horen wil, hè, soms.
1: Ja, maar de teasertjes was natuurlijk alleen maar een refreintje. Dus iemand die me dan niet kent, die denkt van... Wat is dit voor viespeuk? Dus we hebben bewust ook puur het refreintje elke keer laten horen. Ja. En we hebben de roering, zeg maar, wel een beetje opgezocht.
0: Ja, precies. En dat moet ook. Ik bedoel, weet je...
1: Dat is gelukt.
0: Ja, nee, absoluut. Kijk, en dan krijg je het aandacht.
1: Ja, absoluut. Ja,
0: ja nee, want ik kreeg hem binnen van de plugger natuurlijk, van Dennis. En ik dacht eerst van Dennis, want jij bent anders een hele nette meneer. Dennis, toch? Zit op Tannis.
1: Ja.
0: Maar
1: dat
0: maakt niet uit.
1: Dennis staat ook altijd op de tennisbaan.
0: Ja, nou, dat bedoel ik. Dennis speelt tennis. Ik bel hem ook wel eens, dan krijg ik een appje terug. Ja, ik sta nu op de tennisbaan. Dan denk ik van, ja, nou en? Maar goed, dat is wat anders. Ik hoop dat je mee zit te luisteren, Dennis. Maar in ieder geval, ja toch. Maar toen dacht ik van, hè? En dan zit ik het nog eens te beluisteren, Maar kijk, ik draai gewoon alles. Hè. Dat maakt mij helemaal geen reet uit van wat ik op de radio gooi. Zolang het maar niet schuttingtaal wordt, dat kan natuurlijk niet. Nee. Maar dit is gewoon zo gigantisch goed uitgevonden.
1: Ja, je bent... weet je, ik heb natuurlijk heel veel interviews nu met heel veel radiostations. En weet je, iedereen zegt ook hetzelfde. Erik, geniaal, wat een mooi nummer. Hij wordt heel veel aangevraagd bij heel veel radiostations.
0: Ja.
1: Hij wordt gestreamd. De voortekenen zijn goed.
0: Ja, nee, absoluut. Kan alleen maar, dit is gewoon, het is nogmaals, net wat die anderen zeggen ook, geniaal. Dat zei ik net ook al, prachtig mooi.
1: Ja.
0: Hey, we gaan even terug in de tijd, zo'n 13 jaar terug. Toen stond jij in Gelredome, hè?
1: Ik heb alles met elkaar geloof ik 4 keer in Gelredome gestaan.
0: Ja, want toen moest jij invallen volgens mij, of mocht jij invallen voor Jannes? Stond voor 30.000 man een beetje heen en weer te zingen. Zo!
1: Ja, dat was de eerste keer. Ja. Dat was ook nog in mijn prille begin van mijn carrière. Dus was wel... Maar weet je, als je dan direct voor de leeuwen wordt geworpen, dan is het misschien ook wel goed.
0: Absoluut. Nee, helemaal geweldig, man. Ja, prachtig mooi. En Jan is eind deze maand ook 2 hele grote concerten. En die zijn ook allemaal al uitverkocht. Dus ik gun het hem. Ja. En ik draaide ze zo net ook nog. Jan. Het is gewoon Jannes die je hoort, hè?
1: Ja, het is echt ook een Jannes liedje. En het is inderdaad Jannes die je hoort.
0: Ja, prachtig mooi. Ja, schitterend.
1: Ja.
0: Hey Erik, waar sta je vanavond?
1: Ik moet vanavond in Café de Drie Paatjes. Dat is hier in Emmen. En dat is al om 9 uur. Die had ik gezet omdat ik daarna nog door moest naar Brabant. Maar dat red ik qua tijd niet. Dus ik heb er eentje vanavond. En die andere in Brabant, dat gaat een keer een ander tijdstip. Maar dat kon ik gewoon niet redden.
0: Nee, precies. Nee,
1: afstand is dan te groot.
0: Absoluut. Absoluut. Ja, nee, dat red je nooit. En dan moet je laagvliegend ergens naartoe en dan kom je buiten adem aan. En dat gaat nergens over. Moet je niet willen.
1: Ik zou er pas om half 1 aankomen. Het feest duurt tot 12:30. Dus dat red ik niet.
0: Dan kun je nog even de mensen uitluiden bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Doe het oog van de naald. Nee, moet je niet willen. Ja, prachtig mooi. Die uitspraak die wordt nooit weer hetzelfde wat mij betreft.
1: Nee,
0: prachtig.
1: Nee.
0: Oké, Erik. Dus vanavond in de drie paadjes in Emmen.
1: In Emmen, ja.
0: Oké. Ja, dus voor mij
1: samen
0: net...
1: Met lokale artiesten en samen met Rutger van Barneveld.
0: Oké.
1: Dus is een uitverkocht café. 250 mensen kunnen erin. Dus het is uitverkocht huis. Dus mooi.
0: Gezellig.
1: Ja, gezellig.
0: Lekkere thuiswedstrijd en lekker op tijd weer thuis.
1: Ik kan wel lopen ze naartoe.
0: Kijk aan, dat is het allermooiste.
1: Ja.
0: Ja, prachtig. Ja, nee, het is voor mij net wat te ver weg. Ik zit in Harlingen, dus dat gaat hem voor mij helaas niet worden. Want ik moet om 9 uur draaien, dus dat gaat hem niet helaas niet worden.
1: Nee, nou ja, niet.
0: Wellicht treffen wij elkaar eens een keer op een andere plek of tijdstip of wat dan ook. Dat komt altijd goed, Erik.
1: Ja, dat zal leuk zijn.
0: Oké, man. Hey, we gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen?
1: Jazeker. En... heb je me al gebruikt op de zender bij jullie of niet?
0: Jazeker, ja.
1: De mensen weten wel waar het over gaat. Maar normaal zeg ik van mensen, niet schrikken als je het refreintje hoort. Niet de radio uitzetten, want je moet er eerst wel een beetje aan likken. Een beetje aan zuigen om hem recht te krijgen. En dan moet je er goed mikken en douwen. En dan... hier is de nieuwe single van Erik Verklinken. Door het oog van de...
0: Naald.
2: Hey, naald. Zit hij er al in?
0: Hey, tot de volgende.
1: Hey,
0: hoi.
1: Yo, hoi.
0: Yo, hoi.

geniaal gevonden dit. Je mag zeggen wat je wil. Door het oog van de naald. Erik van Klinken. We draaien ze straks keert. Dit zijn Marloes en Frank van Etten. En ze weten het echt niet waarom. Ik trouwens ook niet waarom.

lekkere Spaanse klank op je radio. Toon Schut met de nieuwste. Don Juan. Gracias, tot. Ja, prachtig. Dan moest ik even snel zo net, want ik had nog een nummer. Dan moest ik het downloaden. Maar goed, een beetje ervaring, dan komen we altijd in heel eind in ieder geval. Het is 1 minuut over de klok van 6:30. Dat betekent dat we alweer 1,5 uur bezig zijn met deze radioshow. Tot 9 uur ben ik bij je met het programma Borreltijn. Een hele goede avond de luisteraars van Radio 599, de Frieske Piraten. En Holland FM natuurlijk. Dat allemaal via het internet te beluisteren. Holland FM trouwens met EU op het eind. En de rest allemaal .nl. En natuurlijk op de FM 106.2 en 107.5 ook een hele goede avond. We hadden ze straks al even over Martin Sterke. En hij heeft een hele mooie single opgenomen. Alle dromen, zo heet hij. En volgende week heb ik hem aan de telefoon volgens mij. Als ik het goed heb. Ik heb het volgens mij van de week geregeld met hem. Allemaal weer op zijn boerenfluitjes. Zoals je dat gewend bent van mij. Maar ja, goed. De redactie die is de deur uit. Dus dan moet je het zelf allemaal gaan regelen. Nee hoor. Komt allemaal goed. Volgende week ook aan de telefoon Gisby over de Ford Sierra. Die gaan we zo meteen ook nog even draaien. Maar eerst even Martin Sterke. En alle dromen. Ik zeg een hele goede avond. 06300 84 65 1 voor een verzoekje.

dadelijk is er Gea. En no baby, don't go. 20 minuten voor de klok van 7. Dat betekent dat we zometeen even gaan bellen met niemand minder dan Rob Zorgen. En gaan we het even hebben over die nieuwe plaat. Tenminste, een nieuwe plaat. Ja, het is meer een gelegenheidsplaat volgens mij. Maar goed, daar gaat hij ons straks van alles over vertellen. En dat is een samenwerking met, ja natuurlijk, iemand heeft dat gemaakt voor hem. Dat hij dat samen met André Hazes zingt. Waarom? En ja, hij was een hele goede vriend van André Hazes. En samen veel opgetreden vroeger volgens mij. Dus gaat hij het zo meteen met ons over hebben in ieder geval. Ja. Stef Eckel en Monique Smit. En die zingen zoiets van... Wie heeft hier de dikste? Of de grootste? Oh, mag je niet zeggen. Oh jawel.

0: van Jan. Jan Wolters natuurlijk.
1: Gedachten.
0: Jannis.
1: Zou ze op me blijven?
0: Aan het strand. Van Puerto Rico. Jawel. We hebben hem aan de telefoon, dames en heren. Mijn grote vriend uit Haarlem. Ik heb het niemand minder dan Rob Sorren. Een hele goede avond, Rob.
2: Een goede avond, John.
0: Hey, goedenavond, man. Hoe is het?
2: Ja, rond en gezond, hè. Dat blijft het.
0: Ja, nee, vooral dat rond. Dat heb ik. Dat begint bij mij eigenlijk ook een beetje. Zou dat nou met onze leeftijd te maken hebben, Rob? Of wat denk je?
2: Nee. Dat is bij mij gewoon met eten en drinken te maken.
0: Ja, nou ja, goed, overal waar je bij jou op het erf kijkt, staan ook barbecues, man. Hoeveel barbecues heb jij wel niet?
2: Nou, ik heb er zelf nu 4. 2 kleintjes, 2 grote. En ik sta momenteel op een klus waar de barbecue ook aan is. Dus ja, dat wordt straks eventjes smikkelen natuurlijk.
0: Ja, dat doe je helemaal goed. Hoe jij dat altijd voor me krijgt, ik snap het niet. Ik zit hier aan een glaasje cola in de studio, joh. Dat is niet. Ja,
2: nou, ik zag hier net schalen carpaccio en weet ik van wat allemaal. En schalen met zalm en weet ik het. Er is van alles wat hier.
0: Ja, fijn dat je het er even in vraagt. Je bent een echte vriend wat dat te raden. Ja, nee, dat
2: goed, hè?
0: Ja, nee, absoluut. Goed, hè? Ik hou gewoon van je.

0: Hey Rob, wij hadden van de week even contact met z'n tweeën. Want jij had wat gepost op Facebook. En daar was ik zo verbaasd over. En ik dacht, nou, daar klik ik even op. En toen kreeg ik gewoon kippenvel. En toen heb ik jou even gemaild, of tenminste geappt. En toen stuurde hij mij een bestandje toe. En dat is een nummer van André Hazes, Waarom? Wat jij samen met hem zingt.
1: Ja, weet je, ik heb op de plaat heb ik ooit twee nummers opgenomen van André.
0: Ja.
1: Eén op de plaat en één gewoon zomaar omdat ik het mooi vond. Dat was Spijt, die staat op een single of op een LP. En waarom?
0: Ja.
1: En ja, nu met AI heeft iemand weken geleden of maanden geleden al Spijt via AI bij elkaar gezet.
0: Ja.
1: En nu, afgelopen paar weken kwam er ineens iemand die had ook met Waarom die twee stemmen bij elkaar gebracht.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk, weet je wat is het? Ik had dat natuurlijk altijd graag een keer met anderen zelf willen doen.
0: Tuurlijk.
1: Ja, dat is niet meer mogelijk, maar via AI is het nu toch mogelijk gemaakt.
0: Ja, ja.
1: En ja, Rachel zal er niet zo heel blij mee zijn.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ik des te meer.
0: Soms moet je elkaar even irriteren, weet ik. Dat denk ik altijd maar. Maar ja, nee, joh, maar weet je, tegenwoordig met het AI, we ontkomen er toch niet aan. En ik maak bijvoorbeeld wel eens een jingletje of zo. Of een riedeltje onder mijn. Nou, wat je nu hoort bijvoorbeeld op de achtergrond. Deze, die heb ik zelf ook gemaakt. Gewoon met AI, weet je. Daar doe ik verder niemand pijn mee. Maar ik ga geen nummers maken met zang en weet ik veel allemaal meer. Want dat vind ik gewoon. Ja, dat is een klap in het gezicht voor de artiest. Dat vind ik gewoon niet kunnen.
1: Ja, ja, nee, maar dit zijn ook twee officiële opnames van André en van mij. Dus het zijn wel de echte stemmen. Het is niet zo dat ze hebben gezegd, maar het is echt puur het liedje wat ik ingezongen heb en wat André ingezongen heb. En dat hebben ze in elkaar gemixt. Vraag me niet hoe, maar dat hebben ze in elkaar gemixt. En daar is het resultaat Waarom. Ja, heel veel mensen, ik heb zo verschrikkelijk veel reacties erop. Van mensen die het mooi vinden en daar ben ik natuurlijk blij mee. En ik geef mij ook een lekker gevoel, zo samen met Hazes. Ik heb die man meegemaakt en ik heb diverse keren, ik heb een keer op zijn verjaardag mogen zingen. Ja, dat was natuurlijk al apart.
0: Absoluut, absoluut. Ja, want jij...
1: Het was voor mij de man en het was ook de man waarom ik ben gaan zingen, weet je wel.
0: Ja, ja. Ja, nee, absoluut. Ja, want jij hebt hem echt gekend, hè. Dat is natuurlijk... Ik benijd je daar ook om, absoluut. Ja, prachtig. Ja, nou ja,
1: het was een kereltje, hoor.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut, ja. Daar zat wel een kopie op, zeggen ze hier in het
1: doel. Ja, zeker. Diverse dingen met hem meegemaakt. En in 1986 reikte hij mijn eerste single uit, natuurlijk.
0: Ja, prachtig.
1: En toen ben ik een keer met hem meegeweest naar Den Helder op een klus. En in Vinkeveen in de Plashoeven een aantal keren.
0: Ja.
1: En ook een keer op zijn verjaardag in de Plashoeven gestaan. Notabene vroeg hij om zijn liedjes te zingen. En stond ik zijn nummers te zingen op zijn verjaardag.
0: Ja, hij was gelukkig niet heel erg chauvinistisch, om het zo maar te zeggen.
1: Het was een cookie.
0: Ja, absoluut.
1: Maar goed, nu is het dus Waarom. Van ons samen te horen.
0: Ja. Ja,
1: ik weet ook niet. Weet je, het staat op internet. Iemand heeft het erop gezet. Ik weet nog steeds niet wie. Dat ben ik nog steeds aan het uitvissen. En er is niemand die wil zeggen, ja, ik snap dat wel.
0: Ja.
1: Want dat mag natuurlijk niet van Roggel.
0: Nee, klopt.
1: Maar goed, ja, het staat erop. En goed. Heel veel mensen hebben het al gepakt.
0: Zijn er ook wel dingen die niet mogen, laten we hem zomaar zeggen.
1: Zo is dat.
0: Laten we
1: het zal mij mijn kont roesten.
0: Ja, ze kan mij de kont kussen, zeggen wij hier altijd. En ze gooit dan maar een kroket in het vet.
1: Zo is dat.
0: Toch? Hey, grote vriend, we gaan hem draaien, want anders zit je zo meteen onder de reclame. Ik wens jou heel veel genot vanavond daar. Lekker eten en lekker drinken vooral.
1: Gaat goed komen.
0: En barbecue, hoehoe. We gaan hem draaien. Wil je hem zelf aankondigen, Rob?
1: Ja, zeker. André Hazes en Rob Zorn met Waarom.

nog steeds een morgen. En als het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor haar zorgen.

0: Voor de aftrap, wachtend op dat startschot aan het begin van de werkdag. Niets mooiers dan een team dat er als eenheid staat. In kleding die indruk maakt. Muta Sport, de kledingspecialist voor sportend en werkend Nederland. Mutasport.nl, alles voor het team.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Oud-SGP-Kamerlid Roelof Bisschop kocht bewust 2 flessen wijn van wijnhuis Tepenberg, daags na inwerkingtreding van het Nederlandse handelsverbod op producten uit bezette gebieden. BDS-activisten deden aangifte bij de FIOD. Onduidelijk blijft of de wijn daadwerkelijk uit bezet gebied komt. Bij veroordeling riskeert Bisschop maximaal 6 jaar gevangenisstraf. Rusland heeft buitenlandse diplomaten en bezoekers opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden. Moskou voert naar eigen zeggen meer systematische aanvallen uit op militaire doelen in Kiev en andere Oekraïnse steden als reactie op Oekraïnse raket- en droneaanvallen. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat verblijf in Kiev levensgevaarlijk is. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementengebouw in Gazastad zijn zeker 5 Palestijnen gedood. Woensdag werden ook al 3 Palestijnen gedood bij een aanval en 4 mensen bij een autobombing. Journalist Mohammad al-Najjar stierf nabij een moskee in Khan Yunis. Sinds 7 oktober 2023 vielen meer dan 74.000 Palestijnse doden en 175.000 gewonden. Het weer dan. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. In het noordwesten neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt naar een graad of 13. En tot zover het nieuws.
3: Iedere dag een slaapfeestje? Dan ben je bij Van der Velde Slaapcomfort in Winsum aan het juiste adres. Een veelzijdige en overzichtelijke collectie met volop keuze in matrassen, boxsprings, hoofdkussens, dekbedden, bedtextiel en meer. Van der Velde, het adres voor liefhebbers van een goede nachtrust. Kijk op beddoloog.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Alusso, was dat? Ja, Marco Schuitmaker. Op jouw radio, zaterdagavond. Tot 9 uur ben ik te beluisteren met het programma Worldtime op jouw zender. En ik leid je de zaterdagavond weer in. Ga je vanavond nog op stap of zo? Ga je wat andere leuke dingen doen? Zit je op een verjaardag? Of denk je van, god, als ik naar huis, wat doe ik hier? Laat het eens even weten op 06300 84 65 1. En misschien klik je een beetje opvrolijken. Of de feestvreugde nog een beetje verhogen. Dus doe je oortjes dan uit. En zet hem even op de Bluetooth speaker. Muziek op je radio. Volgende week is het 10 oktober. En dan heb ik hem aan de telefoon, dames en heren. Niemand minder dan Gisby. Heeft een nieuwe single opgenomen. Hele leuke clip zit daarbij. Ik ben momenteel wat van de clips, want ik wil altijd eigenlijk even weten van wat van verhaal zit erachter. Dan kom je ook als clips tegen dat denk van, had je beter niet kunnen doen. Maar goed, maakt niet uit. Gisby in ieder geval heeft een hele mooie neen opgenomen. Over een oude auto. Tenminste voor de jonge luisteraars. De jeugdige luisteraars, om het zo maar even te zeggen. Een Ford Sierra. Die wordt al lang niet meer gemaakt natuurlijk. Maar in ieder geval, dat was de voorloper van de Mondeo. Wat is dat nu eigenlijk van ding trouwens, de Mondeo? Is dit de Mondeo er nog of niet? Ik heb geen idee trouwens. Ik ben nog helemaal niet in thuis hier. Maar in ieder geval, Ford Sierra, Gisby. Lekkere scheurende gitaar. Volgende week hier aan de telefoon. Ford Sierra. Ik zeg goedenavond.

0: dans je de hele nacht met mij. Ja, de Johnny's. Lang geleden dat ik die weer eens een keer gehoord heb trouwens. Heel lang geleden. 20 minuten over de klok van 7. En ja, we gaan hem even draaien zo meteen. Mijn grote vriend uit Vraneker, de zingende brandweerman. Dat is toch wel een van mijn beste vrienden trouwens, hoor. Dat kan ik eigenlijk wel zeggen. Ja, toch wel, toch?
1: Geloof dat ik overgeven moet.
0: Nou ja, oké, dat dan ook weer natuurlijk. Maar in ieder geval, we hadden even een appcontact. Ik zei, ik zal je zo even draaien. En dan dan moet er natuurlijk zo meteen een tikkie verstuurd worden. Nee hoor. De zingende brandweerman, hij is bezig met het rijbewijs te halen voor de bus. Dat wordt telkens onveiliger op de weg, zeg maar. Ze krijgen mij niet in die bus. Nooit. Nooit een keer. Echt niet. Ja, bij de kijf. Hij timmert leuk aan de weg met zijn single. Hij wordt gedraaid op de grotere radiostations. En op dit radiostation natuurlijk sowieso al een hele tijd. Promoot hem al een hele tijd. Dus wat dat er gaat, gaat het helemaal goed. Zijn lieftallige vrouw er ook bij natuurlijk. Sylvia ook een hele goede avond. Sterkte met hem vanavond daar. We gaan draaien. Jij bent vandaag... André Kooistra. Hou hem in de gaten. Wordt een grote, echt waar.

0: Echo is trouwens dat. De zingende brandweerman. Jij bent vandaag.
1: Ja, wat mooi. Is dit nou weer?
0: Ja, hallo.
1: Jongen, jongen, jongen, jongen. Red voor de prullenbak. Doe maar eentje van de voortak.
0: Zijn mijn woorden niet. Dit zijn de voortak. Zoals gevraagd. Jij bent veel te vroeg.

0: Noah Flemmings. Maar ik wil eerst nog even deze draaien. We hadden het er net al even over.
1: Zolang ik geen vogels hoor fluiten.
0: Groot hit.
1: Niet naar
0: 2026. Justin de Wild. En hoe heet die? Hoe heet dat ding nou ook alweer?

0: live hoort ook. Geweldig.
1: Prachtig mooi. Dan gaat die mond open, jongen. Dan komt er een geluid uit in één keer. Nou. Prachtig. Jester de Wild was dat natuurlijk met Cheerio. Momenteel een nieuwe single uitgebracht met Donnie. Die is er straks ook al even horen. En misschien straks later in de uitzending ook nog een keer gedraaid. Want hij is best wel heel leuk. Grote vriend van mij hier uit Harlingen. Want draai ook even wat regionaal talent natuurlijk. Zo net André Koolstra uit Vraneker. Maar nu even een uit Harlingen. DJ Brambo. Bram Visser. Met wie s'nachts uit vissen gaat. Moet overdag netjes drogen.
2: Wie s'nachts uit vissen.
1: Dat is ook echt zo'n liedje voor hem.
2: Zorg

0: DJ Brambo was dat. Wie is nachts uit Vissergaat. Ja, prachtig mooi. Hij zat vorige week zat hij bij Hessel Wijkstra in de studio en in Sneek bij Radio NL. Dus ja, de single doet het wel, die doet het wel absoluut wel goed. Ja, dames en heren, we hebben hem aan de telefoon. Mr. Songfestival himself, Johan Flemmings. Ik zeg goedenavond, Johan.
1: Ja, goedenavond. Ja, het is toch wel weer allemaal met het Songfestival, hè?
0: Ja. Ja, want jij kwam van de week in het nieuws zelfs. Tenminste, jouw naam werd genoemd.
1: Ja, in het nieuws van de dag. Dat ze mij wel moest sturen naar het Songfestival.
0: Ja. Nou,
1: ik moet zeggen, ik heb natuurlijk wel heel veel met Songfestival altijd te maken. Want voordat John Franka meedeed, hadden we al haar filmpjes ook allemaal gemaakt. Lenny Koer, die woonde bij mij op de hoek. Maar ja. Ronnie Tober heb ik altijd gewandeld. Dus ik ken ook wat mensen die allemaal mee hebben. Justine Pamela, die ken ik goed.
0: Ja.
1: Ja, dus ik ben altijd wel Songfestival fan geweest. We hebben 3 jaar geleden hebben ingeschreven voor het Songfestival met de groep Go Dutch, met Peter Jan, met Ferry en ik.
0: Oh, ja.
1: En we hebben een inzending gedaan aan de Tros toen. En we hebben zitten wachten tot we bericht kregen. Toen waren er 400 inzendingen. En we hebben überhaupt nooit reacties gekregen. En toen hebben ze 2 geweldige artiesten gestuurd, moet ik zeggen. Die Mia en Dion. Dat was echt de schaamte van Nederland, vond ik zelf persoonlijk.
0: Dat ik kan
1: zingen, maar die kon het helemaal niet.
0: Dus, nee, dat was inderdaad toen een afgang. Jemig.
1: Mijn god, wat was dit erg. Ja, en dan denk ik van 400 inzendingen. En dan stuur je zo'n ongetiegelijke aanfluiting. Ja. Want, ja, normaal ben ik niet zo gauw om iemand kritiek te geven. Ik ga niet zeggen dat ik goed kan zingen. Maar dit was echt gewoon een complete aanfluiting.
0: Ja.
1: Ja. En laat dan, want er waren onder die 400 inzendingen waren echt goede artiesten. Want volgens mij Anouk en heel veel die hadden ze ook allemaal. En dan denk ik van, stuur dit.
0: Ja, heel apart.
1: Had ik natuurlijk niet meegedaan. Wilde ik daar op het voortgebouw van het Songfestival gaan zingen. Maar dan kreeg ik op dat van de politie en alles zulke reacties. Ja, dat mag niet en dit en dat. Dus ik dacht, nou, kan ook maar niet doen. Toen werd het, zouden we volgend jaar, aankomend jaar, niet meer meedoen. En komt het toch weer terug. En nu zijn ze aan het kijken, wie gaan ze sturen? En de afgelopen week, het nieuws van de dag, werd dan mijn naam genoemd.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, gaan we maar meteen een nieuw Songfestival nummer maken. En dat hebben we dus ook gedaan. Met de groep, weet je hoe onze groep heet?
0: Nee.
1: Ja, we hebben een hele bijzondere naam van de band. En dat is Peter Nuniga, Peter Rens. En ik en natuurlijk een hele geweldige zanger nog erbij. En we heten de Zakkenvullers. Ja, met Wiek samen. Ja, want de Zakkenvullers. En wij gaan nu ook voorstellen om mee te gaan. Ze hoeven we ons geen begeleiding mee te sturen. We heten niet voor niks de Zakkenvullers. Want al die zakkenvullers die er allemaal meegaan, die hoeven niet mee. Wij betalen ons hotel zelf. Ze hoeven voor ons helemaal niks te betalen. En wij gaan wij willen Nederland wel vertegenwoordigen.
0: Nou.
1: Dus dat kost zo niks. En dus ik ben benieuwd of ze dit aangenemen. Ik schat van niet. Maar in ieder geval zullen we ook wel weer niks horen. Maar dan mag de pret niet drukken. We gaan het nummer wel laten horen in ieder geval.
0: Nou ja, in ieder geval heb je er al heel veel voorpret van. Dus ik bedoel, je weet het nooit natuurlijk. Hè? Je weet het nooit.
1: Ja, in ieder geval hoe het met het Songfestival altijd vergaat. Het is gewoon een corrupte bende.
0: Ah, nee, absoluut.
1: Dus, ik hoop dat het nu een keer wat minder corrupt is. Dus vandaar. Ja.
0: Ja, nou ja, ik denk dat ze misschien van de afgelopen periode wel geleerd hebben. Oh ja, ik denk het ook trouwens ook niet. Nee, het is ijdele hoop. Ijdele hoop.
1: Ja,
0: maar ik denk als ze nou bijvoorbeeld iemand sturen van Nederland. Had ik zoiets van Davina Michel bijvoorbeeld.
1: Ja, die is geweldig. Als ze die sturen, dan zetten ze ook een echte artiest neer. Ja. Daar is ook echte. En dat meisje uit Den Haag, die zou ze ook kunnen sturen. Die, hoe heet het, Susanna? Die is ook gewoon een top. Je hebt in Nederland wel een paar hele goede artiesten. Maar Davina Michel zou voor mij ook wel. Dat is gewoon. Dan zet je ook echt iets neer wat je ook echt kans maakt.
0: Ja, vind ik ook. Ja, nee, dat is gewoon. Ik vind haar gewoon ook een hele aardige vrouw. Als zij op het podium staat. Of tenminste, ik volg haar dan wel op Facebook, weet je wel. En als ik dat dan zie, dan denk ik bij mijn eigen van. Dan is ze gewoon zonder make-up. En dan denkt ze van, nou, wat kan mij het schelen? En dan komt ze op dat podium, andere kleren aan, in de make-up. En dan staat er een hele andere mens in één keer. En dan komt die strot in één keer los. En dan denk ik, oh schat, wat geweldig.
1: Daar komt echt de power in. Ja, dat is gewoon echt. echt een topper. En ik hoop ook dat ze die gaan sturen in ieder geval dus vandaag.
0: Als ze wat willen, dan moeten ze dat doen, absoluut. Ja.
1: Precies. Ja, en ik ben nu ook... er is natuurlijk weer heel veel gebeurd. Ik ben trouwens ook nog bezig met een nummer voor carnaval. Ken je die champ uit Afrika, die voetbaltrainer?
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik nu ook mee bezig om een nieuw nummer te maken voor carnaval.
0: Oké. Samen met hem?
1: Ja, samen met hem. Ja,
0: kijk aan.
1: Ja, dus, misschien wil je wel meedoen. Dus,
0: ik wil altijd meedoen.
1: Hij heeft 535.000 volgers. Dus wel een aardige achterban. Ja.
0: Ja, precies. Nou ja, goed, dat schept potentie.
1: Ja, je weet me nooit.
0: Precies.
1: En dan heb je natuurlijk ook nog shownieuws, want er is wel heel veel gebeurd. En ik stond ook van te kijken. Ken jij Boudewijn de Groot nog?
0: Jazeker, ben ik de min. Oh nee, dat was Armand. Nee, sorry. Ja, Boudewijn de Groot, het land van Maas en Waal.
1: Maas en Waal. Ja, die was echt een van de toppers. Volgens mij is hij al 82 of zo ergens. Ja. Maar hij komt met 6 nieuwe nummers uit.
0: Dat meen je niet,
1: joh. 6 nummers heeft hij op de plank liggen. En ik moet zeggen, die liedjes... Ja, dat was ook echt een artiest ook allemaal. En hij komt weer terug. Volgens mij heeft hij toch ook Annabel geschreven. Samen met Herman Pieter de Boer.
0: Oké. Ja, volgens mij. Ja, zeker. Ja, daar staat mij nog wat van bij inderdaad. Klopt.
1: Dus een van de grote schrijvers van Nederland. Ook bij Herman Pieter de Boer was natuurlijk ook een topschrijver.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, hij komt weer met... waarschijnlijk toch mee wie nu gaan. Dus leuk om te horen. En wie er weer uit gaat, is het familiediner. Dus als je nog mensen hebt die nog ruzie in de familie hebben... of als je nog artiesten weet die het niet zo goed met de familie allemaal kunnen vinden... die kunnen tijdens het familiediner nog even aanschuiven... want er komt nog één seizoen aan en dan is het helemaal voorbij met het familiediner.
0: Dan is dat passé, zeg maar, het familiediner.
1: Ja, dat is ook wel grappig. Josje Huisman van K3, ze komt nog een keer terug... met de K3. En ze zegt ook... mijn zoon ziet me dan voor de eerste keer optreden. Dus Josje weer terug bij K3 voor eventjes. Dus dat is ook wel weer
0: leuk.
1: Ja, en voor Roos en Schouten... van Pramma Roddenplaat... Ja, die mogen nu voor de rechter komen. En ik moet zeggen... ze worden wel helemaal geslacht. Ja, ik moet zeggen... ik moet altijd wel lachen om het programma wat ze maken. En je moet dat natuurlijk niet te serieus nemen... zo'n programma. Het is gewoon persiflages. Maar wat er nu met ze gebeurt... dan denk ik ook, we gaan wel een beetje ver. Voor de meervoudige raadkamer moeten ze komen. Voor belediging. Kijk, dat is best wel grof zijn. Ja. Dat is gewoon een feit. Maar je moet... Ik denk, als je niet van dit soort humor houdt, dan moet je er ook niet naar kijken.
0: Nee, precies.
1: Ik word ook vaak op de hak genomen in het programma. Het zal me allemaal worst wezen. Ik bedoel, ik moet altijd wel om lachen. Ja,
0: goed. Als je niet op de hak genomen wordt of dat ze niet over je praten, dan besta je ook niet. Dus ik heb zoiets van, lekker laten doen, joh. Wat maakt het uit? Dan kun je niet tegen. Gewoon de televisieregie geven. Ander net, klaar.
1: Precies, en voor mij mogen ze in ieder geval. Dus vandaag, dus ben benieuwd hoe dat af gaat lopen. Maar voor de meervoudige raadkamer, om dan daarop zoiets, dat ik denk van er zijn in Nederland toch wel andere zaken die je beter kunt behandelen. Er blijven 10.000 zaken liggen en dan komen ze met zoiets aan. Dan denk ik van, ik snap het niet helemaal. Maar het zal wel aan mij lukken. Helene van Rooijen die heeft een nieuwe presentatie ook gedaan voor een nieuw boek. aan de wallen. Ja, ze stond er als prostituee voor het raam. De pers had ook zoiets van... wat is dit nu weer? Ik vond het wel grappig. En die Leen van Rooijen, ik moet zeggen...

0: een nieuw presentator. Hij vindt het wel jammer. En ik moet zeggen, die Kistel, hij deed het toch wel goed allemaal.
1: Ja, ja. Dat absoluut. Ik bedoel, ik ben bij verschillende Volendammers in huis geweest. En daar vond ik het een stuk minder stijlvol dan hoe hij dat daar allemaal... Nou ja, hij doet dat niet alleen, maar toch. Hè?
0: Nee, maar het hele team zit gewoon. Maar ze willen een nieuw presentator, een nieuwe wind. Maar ja, ik denk van, soms is een wind die te waait ook eigenlijk best wel goed. En een nieuwe wind wil niet altijd zeggen dat het beter is.
1: Nee, klopt. Een goede wind wel.
0: Ja, een goede wind wel. Maar je hebt van die winden die je beter niet kunt hebben.
1: Nee, precies. In de auto bijvoorbeeld of zo.
0: Ja, en ik heb toch ook toch wel te doen met de familie Saunders. Mijn Saunders, wat een verschrikkelijk nieuws was dat. En wel mooi van Dean Saunders. Heeft de naam van Ben in zijn nek laten tatoeëren. Ja. En dat van, wat een drama ook allemaal. Dat ze niet bij de uitvaart aanwezig waren. En ja, het is jammer dat allemaal... Ja, dan zie je wel familiekwesties.
1: Ja. Het is niet opgelost. Ja. Het is jammer.
0: Nee, helaas. Ja. Wel heel jammer. Maar ik heb character voor allemaal in ieder geval.
1: Ja, hij heeft een heel mooi nummer opgenomen samen met Frank van Etten. Dus die ga ik straks ook even draaien.
0: Ik heb het gezien, het nummer. En gehoord ook allemaal. Ja. Prachtig nummer, dat moet ik wel zeggen.
1: En dan zijn er altijd weer mensen die zeggen, is leuke pikkerijen, blablabla. Man, get alive. Nee,
0: die Dean was echt oprecht met zijn broertje. En het was een jongere broer. En ik moet zeggen... En die, ik maak hem wel heel graag.
1: Ik ook.
0: Toffe gast.
1: Ja hoor, ik heb een paar keer hier in de show aan de telefoon gehad. Ik vind dat een super kerel. Absoluut.
0: Absoluut. Niks mis mee.
1: Nee hoor.
0: Was je net op vandaag, John?
1: Dan laten we hem weer zo. En dan spreek ik jou volgende week weer. En dan ga ik een hele mooie in één draaien.
0: En welke mag het zijn?
1: Daphine Michel. Duurt te lang.
0: Ah, die is zo gaaf.
1: Ja toch?
0: Nee, ik word er helemaal blij van.
1: Ja, oké. Okay. Hé, ik spreek je volgende week weer. De groet aan Peter Jan.
0: Zal ik doen.
1: Oké, okay, hoi.

Ja, Davina Michel was dat natuurlijk met Het duurt te lang. Wat zou het mooi zijn dat hij voor Nederland vertegenwoordigd gaat voor het Songfestival natuurlijk. Ja, we gaan het beleven allemaal. Het is onderhand 11 minuten voor de klok van 8 uur in de studio hier in Harlingen. Het is alweer donker buiten. Dat betekent dat we alweer richting de winter gaan. Sowieso de herfst. Maar toch...

natuurlijk nog een mooi zomerstropisch liedje laten horen. Dat doen we samen met Django Wagner. Bachata. Bailando. Bachata. Bachata. 06300 84 65 1 voor een verzoekje. Laat eens even weten wat je aan het doen bent.

Bachata, Bailando, Jan Wagner. Ach, ging me maar weer op naar de zomer, jongens. Het is helemaal niks voor mij. Maar goed, de vakantie is aanstaande. Zo is dat. 8 minuten voor de klok van 8 uur. Tot 9 uur ben ik bij met het programma Borrel Time. Op deze zender. En op vele andere. En natuurlijk op deze. After all, if you need me. Oh nee, toch niet. Gaat weer helemaal fout hier. Maakt niet uit. Speciaal voor Ilse. Ilse Wieringa doet deze plaat aan. Frans Bauer en Zieneke. En ik pluk de sterren uit de hemel. After all,

Franske Bauer, een Sieneke was dat. Met ik pluk de sterren uit de hemel op deze zaterdag. 4 minuten voor de klok van 8 uur. En dat betekent dat we bijna het laatste uur ingaan van het programma Boreltuin. En dan is het weer zover. Het laatste uur, daar gaan we eigenlijk van alles een beetje draaien. Dat wordt vaak wat de gouden ouwe en een beetje de piratenmuziek. En van alles wat natuurlijk. Ook een hele goede avond, Arend Rinsen van der Wal. Ook fijn dat je er even bij bent, man. Lange tijd niet gesproken. Je laatste keer toen ik in mijn werk fietste, volgens mij. En daarvoor was het heel lange radiostilte. Leuk dat je erbij bent. Vroeg een plaatje aan van, volgens mij van, even kijken, waar staat dat ding ook alweer zo gauw? Paul de Leeuw. Gaan we straks voor je draaien natuurlijk. Ik wou ze straks After All draaien, If You Need Me. Er kwam in één keer een verzoekje er al doorheen. Dat zat al de hele tijd tegen de onderbroek aan te kloppen natuurlijk. En die moest er dooruit. Dus toen dacht ik, dan gaan we die eerst draaien. After All, gaan we nu draaien. Komt ie aan, If You Need Me. Tommy Costa. Ja, hij doet het niet. Hij doet het gewoon niet. Heel gek. Er gebeuren allemaal rare dingen in de studio. Nou ja, maak die uit.

0: Gaat u schilderen, behangen of sausen? Kom naar de verfwinkel Roosma in Franeker. Sinds 1965 het vertrouwde adres voor doe-het-zelvers en professionals. Topmerken en deskundig advies voor elke klus. Maak van uw huis een thuis. Bezoek ons vandaag of kijk op deverfwinkelroosma.nl.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een prominent lid van de hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië gearresteerd. Drie ingewijden melden dit aan Reuters. De verdachte werkt inmiddels samen met de FBI om andere leden te identificeren. Shiny Hunters claimde eind vorige maand gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Op de A256 bij knooppunt De Poel in Goes verloor een suikerbietenboer rond 11 uur 2 ton bieten in een bocht. De vrachtwagen kantelde niet. Mogelijk ging een klep onbedoeld open. Rijkswaterstaat ruimt de bieten op en houdt de weg afgesloten tot 8 uur 's avonds. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking en gaat in het noordwesten lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
3: Jonge of startende ondernemers, let op. Ben je op zoek naar een mooi kantoor of productiehal? Die vind je in een multifunctioneel bedrijvencentrum aan de A31 te Drongrijp. Starten met een lage huurprijs en easy in, easy out. Kijk op mfbc.nl. MFBC. Daar start je mee.

ze zijn wel het allerlekkerste natuurlijk. De lekkerste worsten zijn bij de HEMA. Ik weet nog wel dat jullie dingen toen gewoon kopen konden. Dat ze op de markt stonden met die meuk. En dat je dan zo'n zakje eromheen. En dat je er dan zo'n hap in nam. Dat je gewoon je hele lippen verbrandde. En dan staan er allemaal mensen omheen. Dan kun je ook niet even een kracht tegen hem uitgooien. Niet dat dat helpt natuurlijk, maar... Daar word je niet gelukkig van. Maar ze zijn zo lekker, jongen, de worsten van de HEMA. Ze hadden even een andere receptuur, hadden ze trouwens een tijdje terug hadden ze ingevoerd. Maar daar kregen ze zoveel klachten op. Dat ze gelijk weer teruggegaan zijn naar de oude vertrouwde slager van de HEMA, zeg maar. En de worsten zijn weer van ouderwetse kwaliteit. Authentiek, om het zo maar even te noemen. Informatie waar je helemaal geen reet aan hebt natuurlijk. Maar dan ben je gewend op dit radiostation natuurlijk. Het moet allemaal lichtig, luchtig en licht zijn. Nou, vooral licht. Wat ga je vanavond allemaal doen? Laat het eens even weten op 06-384-65-1. En stuur eens even een fotootje wat je aan het doen bent. Nee, niet van die foto's. We hebben laatst ook eens een paar foto's binnengekregen. Oh, als ik die ga posten... Ook gelijk voor de rest van mijn leven geband op Facebook. Zo is het wel. Ook een hele goede avond, de luisteraars van Omroep Zilt. Jullie zijn weer terug. Bij ons programma Borreltime. Tot 9 uur ben je te gast in deze kroeg. En daarover zingt hij. Martje Hoogkamer, gaan we draaien. We hebben de boel weer even gereset, om het zo maar even te zeggen hier. Kroeg in de hemel, daarover zingt hij.

0: Heerlijk nummer is dit. Martje Hoogkamer.
1: Vroeger in de hemel op deze zaterdag. En ken je deze nog? Vorig jaar een heel groot feest was dat. Iedere keer toen je die gasten hoort op de radio. We hebben het natuurlijk over even serieus. Baila de Gasolina.

zender. Antenne halfstok, zender halfgas, halve zon achter de mengtafel. Yeah!

John West natuurlijk met Habibi. Ja, een leuk nummer. Ik vind het gewoon zo'n leuk nummer. En als je die clip er ook bij ziet, prachtig mooi. Twee hele vrolijke mensen in een zonnige omgeving. Hoe mooi is dat? Ja. Twee weken of drie weken terug had ik me aan de telefoon, dames en heren. De man die heel TikTok op zijn kop zette. Met het dansje van hem. De moves van Rutger van Barneveld zijn natuurlijk onafvolgbaar. En dat was zon, strand en zee. Maar ik heb eigenlijk nog even die andere gepakt van hem. Omdat we die zo weinig horen op de radio. Die gaan we gewoon draaien. Zwoele zomernachten. Ik zeg een hele goede avond. Ook familie De Vries. In Haaksbergen. Fijn dat je erbij bent.

man die altijd een goed humeur heeft. Rutger van Barneveld. En hij zingt over de zwoele nachten. Zomernachten. Ja, komende winter. Ga ik er weer voor. In ieder geval, dat hoop ik. Want ja, dan gaan wij meestal even overwinteren een maandje. Dat zal het niet in januari zijn, dus maak je niet druk. In januari zijn wij gewoon te beluisteren op dit radiostation. Maar het kan later nog wel eens wat veranderen dat we dan even weg zijn. Ja, dat er af en toe even uit gewoon. En dan gewoon even de maand naar de zon. Dat hebben we gewoon nodig. Even kijken. Krijg nog een... we hadden het er even over. Net Arend Rinsen en ik, die hadden het even over het feit van een paar jaar terug. Volgens mij was dat in... was het met oud en nieuw volgens mij? Zaten we in Amsterdam. We landen daar in een kroeg. Daar zaten alleen kerels. We dachten nog van, nou ja, wat vreemd dit. Maar goed, het maakt niet uit. Het was gezellig. En daar stond de jukebox. En daar moest je geld in gooien. Volgens mij niet eens trouwens, dat weet ik niet eens meer. En mocht je zelf muziek uitkiezen. En toen heeft hij toch een stuk tyfusmuziek opgezet, die man. Dat is niet best. Een keer op 25 K3. En daar nog een keer K3. En toen zijn wij volgens mij verhuisd naar een andere kroeg. Want toen werd het wat grimmig. Ja. En daar weer geen ruzie. God, weet je die kroeg gekomen. Het was aan de Zeedijk. Maakt niet uit in ieder geval. K3, speciaal voor jullie daar.

wie had dat kunnen denken vanmorgen toen hij uit zijn bed stapte, dat hij dit nummer ging horen. De zomer van Oya Lele, van K3 natuurlijk. 20 minuten over de klok van 8 uur. Dit is Muziek op je radio. Voor Altijn.

Jawel, Jari Hellegas was dat met de vloek van Barcelona. Maar ik heb wel andere vloeken, die hoef je niet voor naar Barcelona te rijden. Vlak over de grens of zo, dat oh. Nou ja, kan je alles roepen? Oh jawel, nee doen we niet. Ook een hele goede avond, verder ten hoeven. Radio Holland FM, onderweg naar zijn werk toe, naar Oude Haske. Hij zei, klinkt hier allemaal hartstikke gezellig hier in de auto. En zou je een mooi plaatje willen draaien? Doe ik. Quarantaine boys.

0: was ik daar vroeger een fan van. Zo'n klein jongetje dat ik was. Peter Koelewijn en zijn Rocket. Angelina, mijn blonde seksmachine. Ja, en toen had ik een buurmeisje, die was ook blond. Hoe jong dat ik was. En die, daar zei ik ook altijd, oh Angelina. Maar die heet helemaal geen Angelina.
1: Ik heet niet zo.
0: Oké. Goed, we gaan het laatste half uur in van de show, van Borreltime natuurlijk. En, wat gaan we allemaal doen nog, het laatste half uur? Nou, niet veel. Gewoon lekker muziek draaien. En veel, heel veel onzin ramen. Dat vooral. Dat doe ik eigenlijk al vanaf 5 uur vanmiddag. Maar dat komt omdat ik een beetje griepig ben. En dan eil je wat, hè. Dat eil je wat, dat zeggen ze dan. Nou ja, whatever. We gaan morgen nog een mooie dag beleven. Het wordt nog morgen een heel mooi weer. Dus ik zou zeggen, steek het morgen nog even een keer in de fik. De barbecue natuurlijk. Niet de schudding van de buren. Alhoewel. Kan ook fijn fikken. Gaan we doen. En daarover zingen zij, de havenzangers. Happy, sappy en een barbecue'tje.

Nou, in ieder geval. Ja, we zijn aan het laatste half uur begonnen. Dat zei ik zo straks al. We gaan even een mooi... Ja, hoor je hem? De asbak. Dat is het Friese kampioenschap. Een jiskepantje, werpje. Of een werpje, of zoiets. En nou ja, in ieder geval. We hebben hem nog niet gedraaid vanavond. Dus wat dat er gaat... De avond is niet compleet zonder deze prachtige plaat van Mick Harren. En Mickey, ik weet dat je luistert. Is de

0: daar ben ik niet zo wind.
1: En dan even met een lekkere, dikke, vette beatronde natuurlijk. Zoals je dat gewend bent op dit radiostation. Ja, ik kreeg een hele mooie foto binnen van Arend Rinsen. Die zit, hij zei, ik ben even met de jongens aan het vissen geweest vanmiddag. Even kijken, wacht even hoor. Even kijken, wat staat er allemaal? Even kijken hoor. Ik ben even met de jongens aan het vissen geweest vanmiddag. En even kijken, wat staat er allemaal nog meer? Oh ja, Tigo heeft allebei gevangen. Twee hele grote, dikke, vette snoeken. Man, man, man. Mijn complimenten. Wat een monsters. Ik zou nog niet een teen in het water durven spreken, trouwens. Ja. Samuel Walden. Echte liefde is te koop. Weet je wat die man kost voor drie kwartier?
2: Zag je

0: daar kwam je, daar brak je mee door met dat nummer. Ja, Samuel Welton was dat.
1: Hey ons.
0: En even een mooie dikke vette medley van de Dutch Boys. Daar begon het met.

Nou, is dit mooi? Of is dit mooi? Emotie op je radio. Ave Maria, de weddingzoon. Dan in een AI-jasje. Prachtig, prachtig, mooi gedaan. En met dat nummer zijn we aan het einde gekomen aan dit programma. Borreltheim. Op deze zaterdag de 3e oktober. Ondanks de griep heb ik het weer met heel veel plezier gedaan. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Het was niet altijd even scherp volgens mij, maar nou ja.

Ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week. Ook de mensen van de techniek die het signaal allemaal doorgegeven hebben naar andere zenders allemaal. Ook hartelijk dank. Zonder jullie was het ook allemaal niet te doen. Ik kan plaatjes draaien, maar voor de rest blijf ik overal met mijn vingers vanaf. Allemaal hartelijk dank voor het luisteren. Volgende week weer een leuk programma onder Gisby aan de telefoon. Over de Volterra. Voor de rest weet ik het allemaal eigenlijk niet. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Volgende week, hartstikke leuke show. 5 uur sharp op dit radiostation. Ik wens je een hele fijne avond. Wees een beetje lief voor elkaar. En don't drive drunk. Tot volgende week. Hoi.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Frank Strada, hoofd van het gevangeniswezen in Tennessee, treedt af na de mislukte executie van Christa Pike op 30 september. Pike, veroordeeld voor het martelen en vermoorden van een 19-jarige klasgenote, ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis. Gouverneur Bill Lee bevestigde het vertrek. Een onafhankelijk onderzoek is gestart. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennentopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. In het Spaanse Madrigueras, een plaats met 4.760 inwoners bij Albacete, vielen overstromingen na een wolkbreuk waarbij 142 mm neerslag per vierkante meter neerkwam. Een vrouw van 102 jaar overleed in haar woning, waar water meer dan een meter hoog stond. 90 mensen werden gered. Premier Sanchez betuigde zijn medeleven. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden. In het noorden komt geleidelijk meer bewolking, met later wat lichte regen in het noordwesten. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woorden van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Een hele goede avond. Welkom bij Even Wat Was, aflevering 324 van ons programma. En ja, straks in de kerstvakantie dan bestaan we al 8 jaar. Maar ja, sinds kort ook bij RTV NOF en nu ook bij Omroep Zilt op de zender. En ja, we hebben voor deze vrijdag of zaterdag hebben we een speciale uitzending gemaakt waar we ons even willen laten zien van wat het zoal inhoudt. Ja, van alles wat. Lekkere muziek, mooie informatie en ook live muziek deze keer. Straks in het tweede uur dan hebben we twee praatjes met Michel Bonset. Hij is van Kijk Nederlands met me. En ja, hebben we prachtig mee gesproken. Wat doet hij zoal? En wat gaat hij straks voor ons doen? Voor Even Wat Oors. En ook praten we met Jannie Elsinga en Erik Peters. Zij zijn filmgerelateerd bezig. Filmtemplates, daar gaan we het straks in de tweede uur over hebben. Nou, prachtige muziek, dat gaan we sowieso doen in 2 uur lang. En ja, dat doen we het eerste uur meteen al ja, met iets heel bijzonders. Want we hebben Mr. en Mrs. hebben we in de studio. Ze gaan praten wat ze zoal hebben gedaan en wat ze gaan doen. Sowieso 9 oktober hebben ze een prachtig optreden in Sneek, in Poort. En ja, ze gaan ook even live spelen natuurlijk in de studio. Nou, dat allemaal straks. Maar zoals gezegd, lekkere muziek sowieso. Nu eerst Need You Now van Lady A.

0: Nou, nu hebben we even geluisterd naar Mr. & Mrs. Changing Waters. Ja, dit is alweer een nummer van een jaar, anderhalf jaar terug.
1: Ja.
0: Was dit van het album waar jullie de release party op de bodem van een zwembad hebben gedaan?
1: Ja,
0: een
1: precies, leeg zwembad? Ja, precies. Ja. Ja, was vorig jaar februari. Ja. Een leeg zwembad. Ja, was wel heel vet.
0: Ja, nou, het is sowieso prachtige muziek wat jullie doen. Het is een soort van Engelstalige pop-Americana.
1: Ja.
0: Is het wat jullie doen? Het is ook redelijk, eigenlijk heel erg toegankelijk. Ja, want jullie timmeren nu als dit duo al jaren aan de weg. Maar als Mr. & Mrs., dat is eigenlijk pas sinds 3 jaar.
1: Ja, tweeënhalf.
2: Eigenlijk sinds, we hebben inderdaad heel lang, we zijn op huwelijksreis gegaan samen. En we hadden niet heel veel geld gespaard. Dus we zeiden, we moeten ook wat geld verdienen.
0: Ja.
2: En we speelden niet heel veel muziek samen eigenlijk nog. Maar toen zijn we samen gaan optreden. Door Europa hebben we gewoon van plek naar plek. En zo hebben we gewoon koffer open. En mogen we hier een nachtje staan. En dan spelen we voor jullie. Mm-hmm. Eigenlijk zo 5 maanden rondgereisd. Toen kwamen we terug in Nederland. En toen zeiden de mensen. Ja, kregen we berichtjes via Facebook. Van hey, kunnen jullie hier ook optreden? Of bruiloft en zo. En zo is het eigenlijk 7, 8 jaar gegaan. Toen hadden we zoiets. Ja, toen begonnen we wel wat te kriebelen.
0: Ja.
2: Kunnen we hebben nu heel lang andermans muziek gespeeld, maar wat kunnen wij zelf maken?
0: Ja, je hebt op een gegeven moment ook gewoon je eigen verhaal te vertellen.
2: Ja, ja. En hoe klinkt dat als we dat samen doen? Want los van elkaar hadden we wel dingen gedaan, maar samen nog niet.
0: Nee.
2: En toen we daarmee zijn begonnen, zeiden we, ja, maar dan willen we ook een naam die als die op de poster staat, van een groot festival, noem maar iets heel random, Pinkpop bijvoorbeeld, en dan staat Mr. & Mrs. Hospice, ja, dat is gewoon te lang. Dat moet gewoon cool zijn, gewoon Mr. & Mrs.
0: Ja. Ja. Dat is ook gewoon internationaal, want Hospice, dat is toch een beetje een, als je een kunstgebied hebt, zeg maar dan.
1: Niemand,
0: nee,
1: maar niemand kon het uitspreken.
2: Nee, het was Hospice, Hospers.
1: Ja, het ging
2: altijd mis. Ja, ging altijd mis eigenlijk.
0: Maar dit is een catchy name, zoals ze dat dan noemen. En dat was ook meteen bedacht op een of andere manier dat jullie dit genre gingen doen? Of waren dit ook al de type songs die jullie als cover duo deden?
1: Nee, niet het type. Nee, toen deden we eigenlijk van alles. Van echt feestnummers tot aan Nederlandstalig, tot aan wat er ook maar nodig was.
2: We hebben meestal Engels altijd gezongen, zeg maar. We deden wel wat Nederlands, maar meestal was het Engels wat we deden. Dat lag ons het beste. En als we de muziek luisteren zelf, dan is het wel vaak country-achtige songs.
1: Ja.
2: Dus wat dat betreft wel. Maar in het begin was het voor ons ook heel erg ontdekken. Ja, als we nu samen gaan schrijven, wat vinden we vet? Wat inspireert ons eigenlijk beide? Dan ga je gewoon uiteindelijk gewoon de gitaar pakken. En dan kom je erachter dat je dat wat voor melodieën eruit komen en dat die
1: het
2: verschillend zijn.
1: Het eerste schrijfweekend was echt dat jij met de lijntjes kwam van ik dacht, kijken of we hier iets mee kunnen. En toen ben ik naar buiten gegaan, weet je nog? Ik heb een rondje gelopen. Kom ik met melodieën waarvan jij dacht, en die hebben we gecombineerd. En dat was eigenlijk dat we dachten, dit is misschien wel Mr. & Mrs.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk nog wel wat we steeds aan het doen zijn.
0: Ja.
1: Echt van beide wat in zit.
0: Het is ook zo van, omdat jullie dus al als elkaar zo lang kennen, zo lang muziek met elkaar maken. Op een gegeven moment dan, als paar, als stel, heb je ook verschillende fases en groei je ook met elkaar. En er zijn nu ook kinderen zijn erbij. Dus dan verandert in het hoofd sowieso en in de gedachten sowieso dingen. Ja. De gevoelens sowieso. Je hebt dan wel een hele mooie kans om als duo ook te gaan groeien in jouw muziek en je verhalen die je gaat vertellen.
1: Ja. Ja, je kent elkaar heel goed.
0: Ja.
1: Dus je beleeft ook dingen samen. Maar het is ook zo dat de ene wel met bepaalde onderwerpen zit en die wil dat daarover schrijven. Ander misschien wel minder. Het is ook een beetje geven en nemen.
0: Ja.
1: Soms rolt er bij jou in één keer een song uit waarvan ik denk, het is niet per se van mij, maar hoe kunnen we daar Mr. & Mrs. van maken? Ja. En dat is wel heel, heel tof.
0: Ja. En nu zijn jullie getrouwd, kinderen, stijl, huisje, boompje, beestje en een gitaar erbij.
1: en een poes.
0: En een kat. Maar is het dan ook zo dat je bent op een gegeven moment ergens mee begonnen. Is er dan ook wel eens dat je genoeg van elkaar hebt? Dat je zegt van ik ben even 2 weken niet? Ik kan me heel goed voorstellen dat je als stijl ook wel eens zeker als middelgast.
2: Misschien dat vriendenkop er gewoon even af kan doen. Dus dan praten wij even. Nee, eigenlijk hebben we dat niet. Alleen het is wel zo natuurlijk, je merkt wel. Soms zit je anders in je energie. Of je hebt verschillende seizoenen. Dus ik bedoel, dat heb je door de week heen. Dat heb je door de maand heen. Dat heb je door de jaren heen. En dat beleef je wel samen.
0: Ja.
2: Alleen als stel lukt het ons wel heel goed om gewoon... om dat te handelen. Maar het is wel zo dat het... Het heeft wel verschillende momenten. De ene keer gaat het heel lekker en de andere keer denk je, nou ja.
1: Nou, creativiteit is ook niet echt, vangen. En als ik me creatief voel of ik zit op een inspiratiegolf of creatiegolf en hij net niet of andersom. Ja, dat is natuurlijk dan wil ik iets van hem wat niet lukt bijvoorbeeld of andersom. Ja. En dat is, ja, daar moet je dan dat accepteren.
0: Ja, als stel zijn, dan moet je sowieso weten wanneer je even een stapje terug moet doen. Je koest moet houden of even gewoon ja knikken en elkaar gelijk geven.
1: Gewoon even over hebben. En dat helpt ook. Want dan zegt de ene gewoon, ja, ik heb gewoon, weet je, ik voel het nu even niet om muziek te maken of iets te doen voor de muziek. Nou, en dan is dat is ook goed.
0: Ja. Nou, en wat ook goed is, jullie gaan straks live gaan jullie zingen. Dat gaan jullie komende zondag gaan jullie dat ook doen. Ik zag afgelopen zomer het Scootsjesjournaal op Max. En daar deden jullie het Fries Volkslied.
1: Ja.
0: En jullie mochten ook even meepraten, zeg maar, aan de desk. En dat was supergezellig. Mensen kunnen dat wel even nakijken bij uitzending gemist of zoiets ergens. Hartstikke leuk. Ik heb het ook opgenomen. Gaan we misschien nog eens een keer uitzenden. Ja. En dan in één keer word je gepromoveerd, zeg maar, naar de eredivisie. En mag je bij Heerenveen mag je de boel openen.
1: Ja, heel leuk.
2: Ja, dat is wel leuk is dat? Dat is wel een cadeautje in één keer. Ja.
1: Het was wel grappig.
2: Het was eerst wel heel erg vet. Want we hadden nog nooit landelijke tv gespeeld.
1: Nee.
2: En dan ga je het Fries Volkslied doen.
0: Ja.
2: En dat is best wel bijzonder. En voor het Scootjesiel, nou, voor jou wel iets wat je al je hele leven bij jou leeft. Bij mij wat minder.
0: Ja.
2: Ik ben
0: er
2: wat minder mee opgegroeid. Maar dan nu met het voetbal, nu mensen weten dat ook in één keer. En die zijn voetbalfan of die hebben seizoenskaart, noem je dat?
1: Ja, seizoenskaart.
2: En dat leeft dan best wel nou, hier in de buurt. En dat is wel ook wel heel erg leuk.
0: Ja.
1: Het was wel heel leuk, want we hadden het gedeelte van Scootjesielen op onze pagina op Insta. En er kwamen allemaal reacties van, kunnen jullie dit ook niet in het stadion doen?
0: Ja.
1: En toen zei ik toch, dat zou wel leuk zijn, maar we gaan dat zelf natuurlijk niet regelen. En toen zeiden we, nou, als het zo is, dan nodigen ze ons wel uit. En toen was het een paar weken later, kregen we een berichtje.
0: Ja. Nou, heel veel mensen die kennen dat liedje, dus die kunnen dat mooi meezingen.
2: Ja, dat is wel de grootste meezingen tot nu toe van Mr. & Mrs. Ja.
0: Nou, we gaan zometeen jullie live. Als jullie klaar zijn met live, gaan we dan even verder praten. We doen eerst eventjes Calm After the Storm van Colin Lynnitz. Dat is ook een soort van voorbeeldje van jullie. Zo van, dat zou heel leuk zijn als het zoiets wordt kan.
1: Ja.
0: We gaan luisteren naar Calm After the Storm.

0: Nou, dit was The Other Man van Boas. Heeft inmiddels ook weer een nieuwe track heeft hij uit. Een samenwerking met The Road, Family Tree. Ook allemaal leuk even te beluisteren op de streamingsdiensten. Maar Boas, zijn naam, die komt vaker voor. Want ook Can't Fall Asleep, Mr. and Mrs. Dat is een soort van collab writing dingetje met Boas van jullie.
1: Ja, ja klopt. Ja, dat ontstond op een zomeravond in de tuin bij het kampvuur. En we zaten gewoon lekker te kletsen, want we zien elkaar best wel veel.
0: Ja.
1: En onze oudste zoon, die kon niet slapen. Die zat nog voor zijn raam en die wilde het liefste gewoon bij zijn. En Fred, die pakt op een gegeven moment de gitaar en die begint met Can't Fall Asleep. Ik weet niet hoe.
2: Ja, zo. Dat was de zin. Ja.
1: Dus was Can't de zin. En vervolgens zei Boas, oh, dit is cool. Ja. Oh, en toen hebben we het afgeschreven. En,
0: En jullie kennen elkaar al langer, want jullie hebben ook al eens een keer een kampeersessie met elkaar gedaan in een camper of zoiets. Of in een caravan, hoe was dat ook
1: alweer? Oh ja.
0: Drie zomers terug, zoiets?
1: Ja, nee, was het niet vorig jaar? Of 2 jaar? Toen deden we zo'n campersession.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk een try-out.
2: Wij dachten het wel cool om te doen. Ja. Om ze nu een campersessie te doen. Maar het is bij 1 try-out gebleven.
0: Ja.
2: Je moet ook wel weer organiseren altijd. Hè?
0: Ja. Meteen op het hoogtepunt stoppen.
2: Ja. Maar dit was wel een primeurtje zo net. Want we hebben deze song nog nergens live opgenomen. Het is ook nog niet uit. Het komt op de nieuwe EP.
0: Ja.
2: Dus dat is wel heel erg cool.
0: En is dit dan ook een nummer wat... Want ja, daar hebben we het eigenlijk al nog niet eens over gehad. In oktober dan staan jullie in het Bolwerk in Poort... Snake.
1: Ja.
0: Dan staat Boas, die staat in het voorprogramma. Mag je het zo noemen? Ja, zo mag je het noemen. Maar is dan dit ook een nummer wat Boas dan met jullie mee gaat doen? Of?
1: Ja, Boas is de gastartiest die avond. En hij gaat een eigen nummer, een nummer van hemzelf doen. En deze gaan we zeker met z'n drietjes doen.
2: Ja, dat leek ons heel mooi.
1: Ja. Ja,
0: nou, dat is sowieso een prachtig vooruitzicht. Zeker jullie stijl muziek samen met Boas. En ook de derde persoon die er deze week bijgekomen is. Tim Dawn. Dat is een prachtige line-up. Dat is eigenlijk niet te missen.
1: Nou, precies.
2: Mooi gezegd.
1: Ja, nee, daar zijn we ook heel blij mee dat Tim erbij is gekomen. Ja. We zochten al een tijdje een voorprogramma van... Ja, wat matcht dan met ons? Ja. En wat willen we? En uiteindelijk, in één keer kwam ik met...
2: Ja, ik zei tegen Trien van al die muzikanten... Zoek je er een uit? Er zijn zo weinig met de knot. Ja? En zoek je er een uit met de knot?
0: Ja.
2: Het is twee mannen met de knot op het podium.
0: Die hadden we al.
1: Die hadden we al. Nu het voorprogramma en het
2: Als ik eruit val, kan die eventueel invallen. Dat is een voordeel.
1: Ja.
0: En Boas kan ook wel een knotje
2: maken. Ja, die heeft ook wel wat haar.
1: Ja, die heeft ook wel wat haar. Met lange haren
2: op het podium.
0: Nou, het optreden in Sneek, dat was vrijdag.
1: 9 oktober.
0: En zijn er nog kaarten? Nog een paar, geloof ik, hè?
1: Nou, we hebben een grote zaal. Er is geen kleine zaal daar. Maar er zijn nog kaarten,
0: Dat is zeker de moeite waard. Het vierde uur, dan praten we ook met Sien Sterkenburg, ook van de Poort. En die zegt ook van, er zijn hele mooie dingen op de rol. Nou, jullie staan er onder andere ook op. Jullie staan op hetzelfde podium als Exhibit, die straks aan het einde van het jaar komt. Ja. Dus dat is heel wat anders trouwens. Maar aan de andere kant, we zien er naar uit om dit soort dingen meer van jullie te zien. Jullie focus ligt nu op het optreden. En op het uitbrengen van een EP of van een album. Maar hoe zit dat bij jullie?
1: Ja, nu is straks de EP.
0: Ja.
1: Dat is in oktober, 2 oktober, een week voor de show.
0: Ja.
1: En dan gaan we opnieuw kijken hoe het nieuwe jaar eruit gaat zien. En toch wel, we maken vaak een beetje een lijstje van, hey, waar willen we naartoe? En we hebben vast een lijstje met festivals waar we hopen of waar we heen willen ooit.
0: Ja.
1: Of misschien als het volgend jaar niet is, maar misschien de jaar erop.
0: Gaan we regelen.
1: Ja, precies. Nee, er zijn natuurlijk wel wensen en dromen. Ja. En het is natuurlijk cool als jullie dromen op een gegeven moment steeds een stapje dichterbij komen.
0: Nou, zijn jullie hier met z'n tweeën? Dat kan heel goed met z'n tweeën op stap, muziek maken. Ja. Maar doen jullie ook dingen met een volledige band? Wat voor smaakjes hebben we allemaal bij jullie?
2: Als je het hebt over muziek maken, dan moet je ons met de hele band hebben. Want dat is wel, dat is echt gek. Dat is het allermooiste wat er is.
0: Ja.
1: Ja.
2: Gewoon met z'n allen op het podium en dan gewoon...
0: Volle bak.
2: Ja, volle bak. Ja, we staan er met z'n zessen. En dat is gewoon heerlijk. Want dan zingen we liedjes. Zo zeg ik het altijd. Ja. En dan maken we muziek.
0: Ja. Nou, een power set is altijd goed. En jullie kunnen heel klein zijn qua muziek. Ja. Maar zeker als je een soort van kolkende menigte voor je hebt. Dan met die energie van live muziek. Dan komt dit soort muziek komt nog beter tot zijn recht natuurlijk.
1: Je hebt veel meer, het is veel meer muziek.
2: En het is gewoon heerlijk om in deze nummers die gitaren er doorheen te hebben. En wat wij beide heel erg leuk vinden is gewoon heel veel van de dingen die we maken is met kleine groepjes. Maar als je dan met de hele band bent, dan ben je gewoon, je doet het met z'n allen. En dat is fun.
0: Dan groeit een nummer ook, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Zondag komen we allemaal weer bij elkaar. Alle jongens heb ik dan weer om me heen van de band. Ja. Ik als enige vrouw. Maar daar kijk ik heel erg naar uit. Ja. Om gewoon met z'n allen en dan gewoon ons voor te bereiden voor de show. En gewoon iets met z'n allen neer te zetten.
0: Nou, en alle Heerenveen supporters die komende zondag. Telstar was het geloof ik toch?
1: Ja, Telstar.
0: Ja. Dus dat wordt een dolle wedstrijd. En jullie staan in het voorprogramma van de grote mannen. Dat is natuurlijk een reuze ervaring.
1: Ja, ik denk dit krijg je niet nog een keer. En ik denk dat het, ik heb er ook gewoon heel veel zin in. Het is natuurlijk ook een beetje spannend, maar we Friese volkjes kennen we wel.
0: Ja.
1: En dus ik denk dat het gewoon een belevenis gewoon op zichzelf echt wel cool is.
0: Ja, en als je de tekst kwijt bent, dan kun je altijd de microfoon richting het publiek houden en dan zingen ze helemaal mee.
2: Wat een meezinger.
1: Ja, precies.
0: Prachtig dat jullie er waren. We gaan zo meteen nog even een Joyride gaan we even draaien. Dat is ook zo'n lekkere track die we op een vrijdagavond regelmatig even langs laten komen. Want dat is gewoon een lekker nummertje. Veel plezier en succes in Sneek en zeker ook in Heer. Fijn straks. Prachtig dat jullie er waren. En we blijven jullie volgen. En ik hoop tot een volgende keer.
1: Super bedankt dat wij mochten komen. Hartstikke
2: absoluut.
1: Leuk.
2: Absoluut. Ja.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sin Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowing,

Ja, met Tim Dawn. Nog even in het, op de achtergrond zijn we weer bijna aan het einde gekomen. Tim Dawn gaat natuurlijk ook optreden, zoals gezegd.

9 oktober. Voor mij zijn er nog een paar kaartjes, dus dat is altijd goed om daar naartoe te gaan. En waar gaan wij naartoe? Nou, we gaan zo meteen naar het tweede uur. Dan hebben we dus gesprekjes onder andere met Michel Bonset en Jannie Elsinga. Nou, wat dat allemaal in gaat houden, ja, dat horen we zo meteen wel eventjes. Sowieso lekkere muziek van Douwe Bob, Teddy Swims en De Kast. Maar we hebben tot aan het nieuws ook nog een paar lekkere nummertjes klaarstaan. Sowieso laat me los van Sabine, maar nu eerst Thinking About Love van Wild Rivers. Tot zometeen.

0: pakken.
1: Ja, maar je bent lekker bezig, Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja, goed
2: bezig. Lekker man.
3: Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
1: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar via
2: voor Henk vinden, je moet wel even kunnen.
1: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
1: Henkie.
4: Henkie.
1: Maar dat heb ik
5: nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
4: Nee. Werelds.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Jan Roelof Kruithof, geboren in Austerhaulen en later woonachtig in Havelten, is overleden. Hij begon pas op zijn 32e met marathonschaatsen, maar werd een legende. Hij won de alternatieve Elfstedentocht 9 keer en reed in 1994 in Baselga di Pinè een 24-uursrecord van 655 kilometer en 600 meter dat 31 jaar stand hield. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd, ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Vertrekkend tennistopvrouw Manon van Beek pleit voor meer industrie aan de Nederlandse kust. Bij aanlandingslocaties zoals de Eemshaven en de Maasvlakte komt veel windstroom van de Noordzee aan land. Maar de vraag blijft achter. Ze spreekt onder meer met producenten van datacenters en high-tech-industrie. Op 1 november wordt Van Beek opgevolgd door Frans Everts. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden, maar in het noordwesten komt geleidelijk meer bewolking en wat lichte regen. En tot zover het nieuws.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
1: Dit is het tweede uur van Even Wat Oors met Henk Jansen.

Ja, welkom terug bij het tweede uur van Even Wat de Wors op de vrijdagavond bij RTV NOF en nu ook op de zaterdagavond bij Omroep Silt. Prachtig dat we hier nu ook een microfoon kunnen laten volspreken. We zijn begonnen met Zovo en Leo Moorman, Die Muren. Het is een project van een paar jaar terug, Word Spoken. Mooie samenwerking en is ook op YouTube te zien allemaal. En ja, dit is een van de nummers die we de afgelopen jaren veel hebben gedraaid. En voor deze bijzondere uitzending hebben we hem even als op nummer 1 gezet in de tweede uur. Nou, wat hebben we in de tweede uur? Sowieso het gesprekje met Michel Bonset. En straks nog eventjes Jannie Elzinga en Erik Peters. Ja, waar zij allemaal bij betrokken zijn. Dat volgt allemaal wel. Wat wel leuk is te vertellen, dat we bij RTV Spannenburg 4 uur uitzending hebben. En dat dan de derde en het vierde uur alleen exclusief bij Spannenburg te beluisteren zijn. Derde uur is vaak filmgerelateerd. En presenteer ik samen met Jana Hoogstra. Wordt opgenomen bij Charlie Biers & Bar in Heerenveen. En het vierde uur, dat neem ik op met Tjeerd van Popta. Hij is ook de frontman van Deadmoth. Misschien wel een bekende naam in de metal scene. En ja, met hem maak ik altijd het vierde uur metal en meer. En die zullen straks ook wel eens voorbij komen in in de eerste uitzending van de maand bij NOF en bij Shield. Dus dat zullen straks ook vertrouwde stemmen zijn in de uitzending van Even Wat Hoors. Nou, lang gesproken, laten we meteen maar richting Michel Bonset gaan van Kijk Nederlands Met Me. En dan eerst maar even een herkenbare tune.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar misschien wel de bekendste tune van een Nederlandse film. Soldaat van Oranje, gecomponeerd door Rogier van Otterloo. En dat past natuurlijk prachtig in dit uurtje over film. En ja, als we dan toch moeten praten over, mogen praten over Nederlandse films. Ja, wie beter kunnen we dan opbellen om mee te praten? Michel Bonset, goedenavond.
1: Hey, goedenavond. Ja. Met Michel Bonset. Nou ja, je hebt me te pakken.
0: Ja, ja, nou, ik volg je al een tijdje op de socials, TikTok, Instagram, Facebook. Ja, jij bent echt een enthousiasteling over Nederlandse films. Van alle tijden eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt wel een beetje. Ik vind het altijd een beetje lastig als mensen zeggen, ja, dit was best goed voor een Nederlandse film. Mm-hmm. Nee, het is niet goed voor een Nederlandse film, het is gewoon een goede film. Ja. Dat mogen we best omarmen. We mogen best een klein beetje meer liefde, respect en trots hebben voor wat we soms wel met 200 mensen anderhalf tot twee jaar maken. Ja, dat moeten we koesteren.
0: Ja, nou ja, het is, er zijn de afgelopen 50, 60 jaar zijn er verschrikkelijk veel films zijn er uitgebracht. Jij hebt een wekelijks post jij meerdere verhalen waarin jij de films onder de loep neemt. Je bent ook betrokken bij films, want ik begreep dat je scenariste bent. Je bent schrijver van films en series. Komt vanuit jouw beroep dan ook die passie voor de Nederlandse film?
1: Ik denk dat de passie voor film in het algemeen al begon sinds dat ik voor de televisie kan zitten. Ja. Dus dat is al heel erg oud. Ik ben inderdaad scenarist. Ik heb een aantal van de Bombini Holland films geschreven. Mm-hmm. Ik ben ooit begonnen bij het Huis Anubis, kleine 20 jaar geleden. Mm-hmm. En het is vooral zo, kijk, ik heb liefde voor film en ik heb een voorliefde voor Nederlandse film. En er is ook geen moment dat ik met mensen in gesprek ga en dat ik zeg van, oh, heb je die film gezien? En dan zeggen ze, nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Dan moet je echt eens een keer kijken. En dan kijken ze en dan vinden ze het geweldig. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen niet weten dat bepaalde films er zijn en waar ze dat kunnen vinden. En dat is eigenlijk de reden dat ik met het Instagram kanaal Kijk Nederlands met me begonnen ben om 4 keer in de week, 3 keer door de week en een zwart-wit film op zondag. Mm-hmm. Om in een korte tijdsverstek, 3 minuutjes, een willekeurige Nederlandse film toe te lichten. En te vertellen waarom het interessant is en waarom het eigenlijk door iedereen gezien zou moeten worden.
0: Kijk, sommige films, toen ze uitgebracht zijn, daar zat dan een bepaald verhaal bij. Je zat ook in een bepaald tijdsmoment. Hè? Een film uit 1985, ja, daar kijk je nu anders naar dan in 1985. Is dat dan ook dat je de films een beetje aan het duiden bent van in wat voor tijd het uitgebracht is en wie erbij betrokken zijn geweest qua acteurs en crew?
1: Ja, zeker. Dat probeer ik altijd te doen. Kijk, door de spiegel van 2026, 2027 is het gewoon soms best lastig kijken naar oudere films. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk allemaal veranderingen in de mores, in hoe we bepaalde dingen zien. Dus een ander zou misschien zeggen van ja, dat is dan niet meer interessant nu, want het past niet meer bij deze tijd. Maar ik denk, het is juist interessant nu om te zien welke stappen we gemaakt hebben. Mm-hmm. In progressie. Ik ben niet voor het uitwissen van het verleden. Neem het verleden en we bouwen erop verder. En dat zie je dus ook bij Nederlandse films heel erg.
0: Nou, het is ook zo van de boodschap van elke film. Want in elke film zit eigenlijk wel een soort van boodschap. Ja, die zijn eigenlijk tijdloos. Terugkijken naar het verleden. Vroeger was alles beter. Dat dachten wij vroeger toen we tieners waren, dachten we dat ook. En mensen van nu die denken dat ook. Maar ja, je moet dingen ook goed kunnen duiden hoe het toen was. En leren we van onze fouten of genieten we van onze successen? Het is mooi om ook even terug te kijken naar acteurs, actrices, mensen die betrokken waren bij de film van 20 jaar terug of hoe ze er toen bij liepen. Dat is ook altijd super interessant om daar op die manier naar te kijken.
1: Ja, nostalgie is natuurlijk een beetje een gevaarlijk iets. Precies omdat je zegt van ja, je vergelijkt het met een tijd waarin je denkt dat alles beter was, maar dat eigenlijk niet zo was. Plus, jij en ik hebben films gezien die we huurden in de videotheek. Ja. Of we hebben films gezien waar we net te jong voor waren in de bioscoop. Waardoor dat vormende films waren. Wij hebben dat voor het eerst allemaal daar gezien. En zo kan een film als Honneponnetje, die wij misschien toen heel erg leuk vonden en spannend en een beetje sexy, als je daar daar nu naar terugkijkt, dan denk je, nou, hoe heeft dit gemaakt kunnen worden? Want dit is echt een werkelijk belachelijke film. Maar ja, je kunt niks afdoen aan wat die mensen op dat moment in de jaren 80 voelden toen ze deze film bekeken.
0: Ja, sommige dingen waren in de jaren 70, 80 en 90 heel gewoon, heel normaal. Daar kom je nou niet meer weg. Dat heb je niet alleen in Nederland zo, maar dat heb je ook in internationale films. Soms dan achterhaalt de tijd de film. Dat heb je altijd, maar dat is dan wel mooi om daarna te kijken en te voelen van wat vind ik daarvan. Dat zijn ook mooie dingen die jij duidt in jouw verhalen, maar je hebt er ook een podcast kanaal heb je erbij, toch?
1: Ja, we hebben een aantal podcast afleveringen gemaakt onder de noemer Dutch Street. Mm-hmm. En daar hadden we films uit de jaren 70 tot en met 90. En daar bespraken we een film, een Nederlandse film uit die periode. En we interviewden dan iemand die erbij betrokken was. Dus we hebben Rudolf van den Berg gesproken voor zijn eerste film Bastille. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Nader van Nie gesproken voor eerder genoemde Hondenponnetje. Mm-hmm. En die andere geweldige film die ze gemaakt heeft, Intensive Care. en wat je merkt, en dat merk je aan de makerkant, maar ook aan de kijkerkant, er is een hele grote welwillendheid om te praten en te kijken naar Nederlandse film. Alleen wordt het ons op dit moment een beetje moeilijk gemaakt, omdat heel veel van de films niet langer beschikbaar zijn. Mm-hmm. Als je een streamer neemt, zoals Netflix of Videoland, die wil vanaf 2005 nog wel eens wat titels hebben. Het AI Filmmuseum heeft op de site hele vroege Nederlandse films. Maar er zit een heel groot stuk, jaren 70, 80, 90, 2000, waar je eigenlijk lastig aan kan komen. En dat vind ik heel jammer, want die films die dreigen gewoon te verdwijnen. En dat zou ik heel jammer vinden. Dat is toch eigenlijk een soort cultuurvernietiging bijna.
0: En daar heb jij, of ben je mee bezig om een stichting op te richten? Kijk Nederlands met me. Is dat dan om meer bewustwording te creëren voor de Nederlandse films van nu, maar zeker ook vanuit het verleden?
1: Ja, het is wat ik graag zou willen, en dat is de stichting in het kort is, ik zou graag meer liefde, meer respect en meer trots bij mensen creëren voor de Nederlandse film. Als het Nederlandse handbalteam in Uruguay derde wordt op een toernooi, dan vinden we dat geweldig. Maar als er een Nederlandse film in de bioscoop komt, is vaak de teneur, mooi, het zal weer zo'n Nederlandse film zijn. Ja. Daar wil ik vanaf. Er wordt heel veel moois gemaakt op dit moment ook. Het is niet alleen maar dat we terugkijken en dat we denken van wat was het allemaal mooi. Er worden op dit moment heel veel mooie films gemaakt. Alleen als kijker weet je bijna niet dat het er is en waarom het interessant voor jou is. En dat is een van de dingen waar Kijk Nederlands met me ook wel op in wil springen.
0: Nou zitten wij in het derde uur van Even Wat Horen. Zitten we altijd over films te praten. Over films van nu. Internationale films. Filmhuisfilms, Nederlandse films, Friese films. Zou het dan bijvoorbeeld ook voor jou leuk zijn om eens een verhaaltje te vertellen over Friese films uit het verleden?
1: Oh, dat lijkt me een hartstikke leuk idee. Ik moet je eerst zeggen, ik ben een randstedeling. Hè? Dus ja. Het is wel een beetje, ik kijk dan als randstedeling naar Friese films. Mm-hmm. Dus dat moeten mensen wel pikken. Ja. Maar het lijkt me hartstikke leuk om eens uit te zoeken überhaupt welke films er allemaal gemaakt zijn op Fries grondgebied en mogelijk in de Friese taal. Ja. En te kijken hoe die films zijn. Weet je, er zijn ik kan me eentje, De Drem, kan ik me toevallig nu even de top of my mind bedenken. Ik ben heel benieuwd hoe die film gaat zijn als je hem door de tand destijds of als je hem door de loop van 2026 gaat kijken.
0: Ja,
1: lijkt me een heel goed idee. Lijkt me leuk.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, er zijn nog heel veel Friese films of films die zich in Friesland afspelen. Die kunnen we dan aandragen. De Fouke bijvoorbeeld, Chameleon, de Gouden Sweeper, Sneekweek, ik kom zelf oorspronkelijk uit Sneek, Penny Shadow, mijn vrouw was een paardenmeisje van vroeger, maar ook De Hel van 63 en Stier, dat zijn natuurlijk bekende films in Friesland, maar zeker ook daarbuiten. Ik denk dat daar qua duiding en qua achtergrondinformatie genoeg nog te halen is op een of andere manier. Dus dat zou echt fantastisch zijn als we dat misschien op korte termijn al in de derde uur kunnen uitzenden.
1: Ja, laten we dit opzetten, want ik loop er helemaal warm voor. Heel veel van de titels die je noemt heb ik namelijk nog nooit gezien. Ik heb heel veel gezien, maar niet alles. Dus het lijkt me een avontuur om al die titels te gaan bekijken.
0: Nou, Michel Bosset, dan gaan we dat mooie werking zetten. We gaan dat ook eventjes wat aankondigingen op de social media hier in het noorden. En ja, laten we hopen dat we daar wat respons van krijgen. Ook voor jouw stichting Kijk Nederlands met me. We maken er even een mooi pakketje van. En dan gaan wij de komende weken, misschien maanden, gaan we naar jou luisteren. En naar jouw inzichten met betrekking tot Nederlandse films en dan Friese in het bijzonder.
1: Henk, dit klinkt mij als een avontuur. Ik ga dat graag aan met jullie.
0: Nou, we gaan even afsluiten met een liedje uit de voeken. Kan wel eventjes van de kast. Michel, dankjewel. En we spreken elkaar snel.
1: Jij ook bedankt. Tot snel.

0: Hello, I'm Johnny Cash.
1: Zondagmiddag 25 oktober komen No Sane Duo en Arjen Brand voor een tribute aan Johnny Cash naar de Thomaskerk in Katwijk om voor de bezoekers in deze matineevoorstelling een middag van herkenning te verzorgen. I'm stuck.

Kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen via info@evenwatoor-evenementen.nl. Johnny Cash and Friends, wees erbij en mis het niet. When I hear that whistle blowin'.

you need. Ja, er waren nog eventjes Course of the River, deel 2 van Paul Vince and Friends. En I'm Not the One van Newlands. En ja, dit zijn twee artiesten die vaak in het derde uur, of eigenlijk altijd in het derde uur, voorkomen. Newlands kennen we natuurlijk wel, hè, want dat is de Harlingen liedjesmid, Alex Nieuwland. Die wil ook regelmatig draaien en tegenkomen. Hij komt binnenkort ook even naar de studio toe. Dus daar moeten we natuurlijk mooi wat promotie voor maken. En dat geldt in principe ook voor filmgerelateerde met mensen uit Friesland. Eerst hebben we het verhaaltje dus al met Michel Bonset gehad. Dat gaan we de komende weken, maanden ook dingen van uitzenden. We gaan ook richting filmtemplates. Wat is dat precies? Wie zit er erachter? Nou, we kunnen het wel verklappen. Dat zijn Jannie en Erik. Gaan we mee praten? Hebben we mee gepraat? Gaan we doen. Maar nu eerst nog even een lekkere nummer van Teddy Swims. Mr. Know-it-all.

0: De zomer is nog steeds niet afgelopen en daar helpt dit nummer prachtig bij. Costa del Sol van Jane. Hebben we al eens een paar keer eerder gehoord bij RTV Spannenburg en RTV NOF. En wat dat betreft, we hebben eerder, een paar weken terug, een gesprek opgenomen met Jan Jelsinga, Jane. En die kennen we nog van Sono. En toen zijn we eigenlijk halverwege het gesprek zijn we opgehouden, want zij is ook filmgerelateerd bezig. En toen kwam op een gegeven moment het onderwerp filmtemplates kwam ter sprake. Maar daar was heel veel over te vertellen. Jannie, goedenavond trouwens.
1: Hey Henk, wat leuk om er weer te zijn.
0: Ja, wij hebben dat verhaaltje niet helemaal goed af kunnen maken. Want je was met zoveel dingen, ben je bezig. Regieassistent, producer met casting dingen. En ja, ook een online platform. Dat doe je niet alleen, hè?
1: Nee, dat doe ik zeker niet alleen. Nee, dat doe ik met mijn goede vriend en locatiemanager. Dus ook ontzettend werkzaam in de filmwereld, Erik Peters.
0: Mm-hmm.
1: Hoi.
0: Hey Erik, goedenavond. Ook mooi dat jij er even bent. Want jij bent de compagnon, de medebedenker en ontwikkelaar van filmtemplates. Wat is het precies?
1: Ja, dus dat is een tool voor beginnend en professionele filmmakers om het productieproces te kunnen vergemakkelijken.
0: Mm-hmm.
1: En dan moet je denken aan, als je een productie start, dan heb je allerlei documenten waarmee je werkt. Alleen wij kwamen erachter zelf met z'n tweeën dat er heel veel nog niet automatisch werd gedaan, heel veel nog handmatig.
0: Mm-hmm.
1: En dus hebben Jan en ik een tool ontwikkeld om ervoor te zorgen dat dit allemaal veel makkelijker en soepeler verloopt. Mm-hmm. Door middel van bijvoorbeeld standaard templates die elke keer voor elke productie weer te hergebruiken zijn, zodat je niet elke keer weer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
0: Nou, dat zijn hele mooie tools. Ik moet eerlijk zeggen, voor onze radioprogramma's heb ik ook een bepaalde standaard voor mezelf ontwikkeld. Maar ja, film en tv en videoclips, dat is veel ingewikkelder te maken. Zit daar dan ook een bepaalde flexibiliteit in?
1: Jazeker, je hebt natuurlijk binnen film heb je te maken met heel veel departementen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je hebt het cameradepartement, je hebt het regiedepartement, je hebt het lichtdepartement. En dat is wat jij zegt, er moet gewoon weer heel, heel, heel veel voorbereid worden. Dat, net als bij bijvoorbeeld het maken van een radioprogramma.
0: Ja.
1: Alleen heb je met veel meer mensen te maken die ook allemaal uiteindelijk hetzelfde doel hebben, maar wel ook andere belangen hebben. In de vorm van onze lichtteams hebben wel ruimte nodig om te parkeren. En het camerateam moet wel kunnen uitladen voor de deur. Terwijl bijvoorbeeld voor een figuratiebegeleider het juist heel belangrijk is dat er genoeg eten, drinken en ruimtes zijn voor de figuranten.
0: Ja.
1: En om dat samen te brengen en om ervoor te zorgen dat niet elke keer iedereen weer dezelfde vragen hoeft te stellen en moet leren hoe een bestand opgebouwd is. Hebben wij een tool ontwikkeld die binnen de filmwereld nog niet bestond.
0: Nee?
1: We wilden namelijk heel graag iets maken, niet om te maken, niet om weer iets toe te voegen wat mensen moeten gaan leren.
0: Mm-hmm.
1: Maar echt om iets toe te voegen wat tijd gaat besparen en daardoor ook geld gaat besparen.
0: Ja.
1: En daarin brengen wij dus alle departementen digitaal samen en zorgen ervoor dat ze digitaal met ons tool samen kunnen werken en daardoor eigenlijk al veel meer dingen besproken, gezien en genoteerd hebben voordat we überhaupt beginnen of juist als we al begonnen zijn.
0: En hoe lang zijn jullie bezig geweest met het ontwikkelen van zo'n tool?
1: Nou ja, al met al zijn we wel zeker vanaf het begin af aan tot de eerste idee en de eerste situatie dat we denken van hey, het kan beter, tot waar we nu zijn, al wel 5 jaar. Daar komt gewoon zo ontzettend veel bij kijken. Continu wil je ervoor zorgen dat je alles op de juiste manier doet. En dat je niet weer iets nieuws wil bedenken om maar gewoon iets te bedenken. Maar ook echt daadwerkelijk iets creëert waar mensen wat aan hebben.
0: En nu zijn jullie zelf ook zeer actief in de filmbusiness en alles wat daaromheen zit. Is het dan ook zo dat jullie op een bepaalde manier dat ook getest hebben bij jullie eigen werkzaamheden en projecten?
1: Ja, zeker weten. Ja, nee, deze tool is dus echt ontwikkeld door wat wij daadwerkelijk gezien hebben in de filmwereld hoe het werkt. En dus door ook dan te zien voor onszelf van wat vinden wij fijn en hoe kunnen wij beter werken. Dus ja, dat hebben wij zeker dan ook getest bij onze eigen projecten. En door ook te kijken bij andere projecten van hey, wat mist er en waar is behoefte aan. Door film mensen voor veel mensen gemaakt. Het is natuurlijk een luxe, Henk, als je zelf al gebruik kan maken van een product dat zo goed werkt.
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik gebruik filmtemplates al 3 jaar.
0: Ja.
1: Kijk, wij zijn sinds dit jaar pas echt online voor het grote publiek. We hebben een hele, hele lange testfase gehad waarin we tegen alle departementen, dus tegen licht gezegd hebben, tegen camera gezegd hebben, nou, maak het maar kapot. Zorg er maar voor dat je alles wat er niet goed gaat, dat je dat eruit filtert. Maar ook dat je ons vertelt. Ik bedoel, ik weet wat een lichtteam doet. Ik werk heel nauw met ze samen, maar ik heb nog nooit zelf in een lichtteam gezeten.
0: Nee.
1: Dus alleen door feedback kan ik voor hun iets maken. Wat ervoor zorgt dat het allemaal op rolletjes loopt. En

0: je dashboard gaan, dan maak je een account. En dan binnen die dashboard, die dus je eigen privé-dashboard is, daar maak je eigenlijk alles.
1: Ja.
0: Dus het is, in dat opzicht is het echt heel erg persoonlijk voor iedereen hoe die dat werkt. Nou, en binnen die dashboard, dan maak je een project aan.
1: Ja.
0: En aan dat project kan je dan templates toevoegen. En die templates die je toevoegt, die komen in dat project te staan. En daarmee kan je dan dus werken voor echt specifiek dat project. Als je een ander project hebt, dan maak je een ander project aan. En dan kan je ervoor kiezen om dus bepaalde dingen die je al dus hebt ingevuld bij het vorige project, dan die waarden gewoon over te nemen, omdat dat vaak hetzelfde is.
1: Ja.
0: En op die manier zorg je dus voor dat je niet, nou ja, wat ik dus aan het begin zei, niet elke keer het wiel opnieuw hoeft uit te vinden, maar gewoon door kan nemen. Waardoor dit tijd bespaart. Onze website werkt met credits. Dus het is een creditsysteem.
1: Ja.
0: Ook omdat wij inclusief willen zijn voor dus de grote Netflix-projecten. Maar ook voor de kleine videograaf. Dus wij hebben een heel grote scala aan diverse templates die wij aanbieden.
1: Mm-hmm.
0: Maar ja, als videograaf heb ik niet dezelfde templates nodig als producent van een Netflix-project bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dus vinden wij het fijn dat je niet een abonnement hoeft af te sluiten. En dus moet betalen voor dingen die je toch niet gaat gebruiken.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat je zelf je abonnement kan samenstellen. Dus je kan zelf zeggen, hey, ik wil bijvoorbeeld maar vijf templates. Er staan er dan op dit moment 30 op. We willen richting het eind van het jaar willen we uitbreiden richting naar de 100. Maar stel, ik heb er maar 5 nodig. Moet ik natuurlijk niet voor 100 templates moeten betalen.
1: Nee, nee. Nou, het is prachtig dat dingen flexibel op een bepaalde manier voor jezelf custom-made gemaakt kunnen worden. Toen jullie hier in ontwikkeling waren, dan hebben jullie veel overlegd. En volgens mij waren jullie ook veel onderweg met elkaar. En dan had ik ook begrepen dat al het moment dat jullie even zwaar zaten, dat jullie bepaalde muziek hadden om even de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen.
0: Ik was van jongs af aan was ik eigenlijk al fan van die soort... Ja, musical-achtige films op Disney, zeg maar. Dus,
1: ja.
0: Dan heb je van High School Musical tot en met, noem maar op, al die dingen.
1: Ja.
0: En een van die films, dat was Lemonade Mouth.
1: Mm-hmm.
0: En die hadden dan zo'n nummer, die heet Determinate.
1: Ja.
0: Het mooie daaraan is, die begint heel langzaam, heel, heel rustig, heel subtiel. Want echt waar, als je dan even in het ding zit, dan kan je even concentreren.
1: Ja.
0: En dan opeens, dan komen ze met een boom... waarvan je echt gewoon helemaal energie weer krijgt. Dus je wordt eerst even rustig gemaakt.
1: Ja.
0: En dan krijg je energie.
1: Nou, Jani Eldenska en Erik Peters, bedankt dat jullie even wilden inbellen.
0: Natuurlijk kan je ons vinden op filmtemplates.nl, maar ook onze socials, filmtemplates HQ. Volg ons, kijk daar ook naar. En en als je eventjes ergens niet meer weet waar je moet zijn, je zit even in de put, hè, en je moet even wat energie om eruit te komen, luister dan naar dit nummer, Determinate van Lemonade Mouth.

dan zijn we nu weer mooi bijgepraat over wat er allemaal gebeurt in de wereld van de film. Volgende week dan zijn we weer terug. Dan hebben we sowieso een live uitzending vanuit de popronde. En de vrijdags wordt dat dan opgenomen tussen aanhalingstekens. Bij NOF doen we dat dan tussen 10 en 12. En de zaterdags tussen 9 en 11 dan bij Silt. Dus dat is dan even een soort van terugblik van wat er allemaal is gebeurd in Leeuwarden. We moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. Frederik en Trientje, Mr. en Mrs. Voor het eerste uur. En Michel, Jannie en Erik voor het tweede uur. Nou, ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Volg ons via de social media, Facebook en Instagram. Vertel wat je ervan vindt. En misschien heb je nog goede tips over wat we mee kunnen nemen in even wat awards de komende weken, maanden. Daar staan we natuurlijk voor open. En dat doen we ook voor lokale muziek en optredens. We gaan het mooi afronden richting het nieuws. Doen we nog even een klein stukje May It Be, filmmuziek van Enya. Maar nu eerst Note to Self van Douwebop. Tot volgende keer. Hoi.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Islaan.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. Een belangrijk lid van hackersgroep Shiny Hunters helpt na zijn arrestatie de FBI met het identificeren van andere leden. De man werd deze week opgepakt in Jordanië. De Amerikaanse inlichtingendienst zit achter de hackers aan, omdat ze anderhalve week geleden bekend maakten dat ze gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen hebben. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en aan het eind van de middag hield de politie een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie en vielen er miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht en trainde lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48e. Toen werd hij na een val 12e. Jan-Roelof Kruithof was 89. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Het moet voorkomen dat er foto's gemaakt worden waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een snel draaiend rad zitten. Daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog en dat is op veel foto's online terug te zien. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt Nederland weer tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Voor het eerst deze eeuw samen te zien. Al onze 88 Van Gogh schilderijen. Een tentoonstelling over geloof, hoop en liefde. Nu te zien in het Kröller-Mühle Museum. Mis het niet.
5: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
6: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
7: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
6: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
8: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. Zuza.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. De EO stopt na 25 jaar met het programma Het Familiediner, waarin ruziënde familieleden met elkaar aan tafel gaan. Maar gelukkig hebben we daar altijd ook gewoon nog het gewone kerstdiner voor. En iets zegt me dat de EO voorlopig de stekker niet uit Kerstmis trekt. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De aanvallen van Rusland op Kiev nemen toe. Straks Michiel Driebergen, die dat zelf ook merkte toen hij in de Oekraïnse hoofdstad was. Verder neemt de zoon van de veroordeelde oud-president Bolsonaro het morgen in Brazilië op tegen president Lula bij de verkiezingen. Oud-correspondent Garry van Pinksteren schreef een persoonlijk boek over haar 40 jaar in China. En Erik van Muiswinkel komt vertellen over zijn grote liefde voor het beroemde kinderboek De Kleine Prins. Maar we beginnen met het nieuwsoverzicht.
2: Zaterdag 3 oktober.
1: De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is opnieuw nijpend. Het Rode Kruis heeft noodopvang opgezet en dat is hard nodig, zegt de hulporganisatie.
3: Als wij morgen stoppen, dan slaapt iedereen weer buiten.
1: Minister Van den Brink geeft toe dat er weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel.
4: Wat we in het voorjaar hadden en door de zomer heen iets minder leken te hebben, is nu weer terug.
1: Het Rode Kruis vraagt aan de minister om de druk op gemeenten te verhogen.
3: We zijn op zoek naar 2 à 3 locaties in het land waar dag- en nachtopvang is, zodat mensen niet de hele tijd op en neer gesleept worden. En wij kunnen dat samen als Rode Kruis met gemeentes doen.
1: De IJsselcup, de start van het schaatsseizoen, kan mogelijk niet doorgaan. De schaatsbaan in Deventer heeft te maken met een
5: lekkage in het koelsysteem. Ja, dat het niet gerepareerd kan worden en dat we daardoor niet kunnen beginnen met het maken van ijs.
1: En in Tilburg zou vandaag de schaatsbaan opengaan, maar helaas.
6: We hebben 1/2 jaar natuurlijk gewacht om weer de ijsbaan op te kunnen. En ja, dan sta je toch voor een dichte deur.
1: Ook daar problemen met de koeling.
7: Dat vinden we eigenlijk heel jammer.
1: Het ijs is veranderd in een hele grote plas water.
7: We kunnen misschien gaan zwemmen, maar het, helaas niet schaatsen, ben ik bang.
1: Ja, en van de ijsbaan naar het natuurijs, want een van de schaatsiconen uit de jaren 70 en 80 is overleden. Jan Roelof Kruithof, hij werd 89 jaar.
8: Ja, hij heeft zoveel wedstrijden gewonnen. Maar hij heeft veel in Finland en overal heeft hij gereden.
1: Kruithof won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht, vaak onder erbarmelijke omstandigheden.
9: De wind is bar en boos. Het ijs hard als graniet. De temperatuur nog steeds 15 graden onder nul.
1: Ook was de sfeer anders. Er stonden volgens Kruithof geen duizenden mensen langs de kant. En er waren ook geen dwelorkesten.
10: In Finland, daar was het allemaal zo nu dan een keer een ijsbeer, of je zag iemand, een visser daar. En verder zag je daar niets.
1: Bij de Friese Elfstedentocht in 1985 ging het mis bij het klunen.
10: Ik ben daar 2 keer gevallen en heb daar dus kramp gekregen. En daar moest ik dus de kopgroep laten gaan.
1: In 1994 verbeterde Kruithof het 24-uursrecord. In 1 dag reed hij ruim 655 kilometer zonder te stoppen.
10: Plassen, eten en alles deed dus tijdens het rijden. Want anders zouden er weer een aantal meters schelen.
1: En dat record bleef 31 jaar lang staan. Volgens oud-collega's was Jan Roelof Kruithof een harde.
11: Ik heb moeten leren afzien met hem en hij wacht niet op je.
1: En presentator Bert van Leeuwen kwam met
12: goed en slecht nieuws.
1: Want
12: het familiediner stopt, echt waar.
1: Ja, de EO zegt dat het na 25 jaar tijd is voor nieuwe concepten. Maar Van Leeuwen vertelde er wel bij dat er nog 1 laatste seizoen komt vol met ruziënde familieleden.
13: Als ik op mijn sterfbed ligt, hoef jij niet te komen.
12: Maar dat zei je bij volle bewustzijn.
14: Ja.
13: Dat is wel 5 of 6 keer gezegd. Een week of 2 weken later was het zover.
14: Ja, ik ben 2 keer bijna dood geweest dus.
13: Maar ik ben niet gegaan.
12: En als eerste is de limo langs geweest bij jouw moeder en is die vader Serge.
13: Ik blijf ophouden.
12: Jij komt er maar uit.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
15: Laten we dan het beste ervan maken.
1: Rusland voert het aantal drone-aanvallen op Oekraïne steeds verder op. Zo waren vandaag de bruggen over de rivier de Dnipro opnieuw het doelwit, waardoor het dagelijks leven van miljoenen inwoners van Kiev wordt ontwricht. Wat is het doel van die nieuwe Russische aanvalsgolf? En hoe kwetsbaar is de hoofdstad nu na ruim 4 jaar oorlog? Contact met correspondent Michiel Driebergen vanuit Polen dit keer. Goedenavond.
15: Goedenavond, Elisabeth.
1: Ja, is dit nou inderdaad die escalatie zoals die door Poetin begin september werd aangekondigd?
15: Ja, zeker. Dat kun je denk ik wel zeggen. Vorig jaar ging het vooral over de energievoorziening. Hè. Zat natuurlijk Kiev ook in de kou. Dat hebben we toen gezien en dat hebben de bewoners gevoeld. Ja, en nu raken de Russen eigenlijk alles in Kiev wat met de economie te maken heeft. Eigenlijk ook wat, ja, hoe zeg je dat, hè? De samenleving aan de gang houdt. Dus pakhuizen, distributiecentra, tankstations. Ik zag gisteren werd er weer een faciliteit voor medicijnproductie en opslag geraakt. Dat ook dus, maar ook datacentra, allerlei infrastructuur. Dus ja, wat de stad aan de gang houdt.
1: Ja, en dus die bruggen, die zijn heel belangrijk.
15: Ja. Ja, die bruggen. Kijk, Kiev bestaat uit 2 delen. Het is een miljoenenstad. Hè? Zo'n 4 miljoen mensen leven daar. Er is een linker- en een rechteroever. Op de rechteroever is het oude centrum. Daar werken veel mensen. 100.000 mensen moeten dus dagelijks die bruggen over. Ja, goed. Kijk, die bruggen die zijn heel erg lastig te verwoesten, hoor, zeggen experts. Maar goed, elke keer wordt het verkeer weer stilgelegd. De metro bijvoorbeeld. Dat is echt een levensader van de stad. Die gaat ook over die brug. En daarna dus niet onder de rivier. Hierdoor, maar eroverheen. Die metro moet bij elk luchtalarm worden stilgelegd. En dan, ja, dat is eigenlijk al weken zo. Er zijn dus tienduizenden mensen staan dan te wachten. Ergens onder de grond in zo'n metrostation. Die moeten eigenlijk de rivier over. Dat duurt dan soms wel een uur. Heel erg lastig. Vooral, het lijkt er vooral op dat de Russen de stad eigenlijk stil willen leggen. Dat is een beetje de angst.
1: Ja, en lukt dat ook? Want er wordt al steeds gezegd, het is heel ontwrichtend. Maar wat betekent het in de praktijk voor de mensen?
15: Nou ja, dat je bijvoorbeeld niet naar je werk kunt 's ochtends, terwijl je er wel natuurlijk behoort te verschijnen. Hè? Dat je bijvoorbeeld niet naar school kunt. De universiteiten in Kiev, die waren tot voor kort, functioneerden die gewoon. De scholen ook. Er staan heel veel mensen stil. En dat gaat dus niet alleen om werk, maar ook om kinderen. Dus Kiev lag ver genoeg van het front. Hè? Daar kon je tenminste nog naar school. Maar dat is dus tegenwoordig steeds lastiger. Ik sprak een vrouw die op een muziekschool werkt. Nou ja, die kinderen waren al dagen niet op school geweest. Uiteindelijk waren ze op school, maar het was telkens luchtalarm. Zaten ze weer uren in de kelder, maar in die kelder was geen piano, dus ze konden gewoon geen muziekles krijgen. Ja, dat is ontwrichtend.
1: En nou is het niet voor het eerst dat Rusland Oekraïne bestookt met drones. En toch wordt er dan nu gesproken over dat het een andere fase is. En dat zou dan komen omdat het type drones anders is. Wat maakt deze nieuwe drones zo gevaarlijk?
15: Kijk, die aanval op die brug, dat kon tot voor kort niet. Dat konden de Russen niet, want die drones waren er niet geschikt voor. Die waren niet precies genoeg en die waren vooral niet snel genoeg. Die werden telkens neergehaald. Dus is een nieuwe soort drones. Het is eigenlijk al een aantal weken teisteren die de stad, maar eigenlijk het hele land. Dat zijn Geran-drones. Je had vroeger de Iraanse Shahed-drones. Ja, die hoorde je aankomen. Dan hoor je brrrr in de verte en dan wist je, oké, ik moet misschien even wat dekking zoeken. Ik moet misschien even opletten waar ik ben. En die hoorde je aankomen. Maar die tegenwoordig hebben die drones, die Geran-drones, heten ze straalmotoren in plaats van propellermotoren. Ja, die hoor je pas op het laatste moment. Dan hoor je een soort van zoef. En dan hoor je eigenlijk meteen de klap. En die vrouw, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, eigenlijk, je hoort ze, dan zijn ze er al. Dan slaan ze al in. En dan brengen ze ook meteen de dood. Ik sprak haar naast naast de Academie voor Wetenschappen. Een heel mooi oud gebouw in het centrum, wat dus een dag of 4 geleden geraakt is. Mm. Helemaal uitgebrand, waar ook 2 doden vielen. Zij was daarbij, zij had het gezien. En dat was voor haar toch echt wel een schok geweest. En vervolgens 5 minuten later kon de volgende drone ook weer vlak naast haar huis terecht. En dat is eigenlijk de realiteit nu in Kiev. De dood ligt eigenlijk op de loer.
1: Ja, en je was er dus heel kort geleden, vorige week. Heb je het zelf ook meegemaakt?
15: Ja, zeker. Je hoort ze eigenlijk telkens inslaan. Je hoort klappen en dat is dan gelukkig meestal ver weg. Maar het is tegenwoordig niet alleen 's nachts, maar het is ook overdag. Ik was in een wijk, daar ben ik heen gegaan toen ik hoorde dat daar een drone was neergeslagen naast een speelplaats eigenlijk voor kinderen. Die drone had overigens geen explosief. Dat was een soort afleidende drone, zeg maar. Maar ook zo'n Garand-drone die heel erg snel aankwam, maar gelukkig niet explodeerde. Ja, daar waren de buurtbewoners, die waren eigenlijk een beetje die drone aan het bekijken en de restant aan het bestuderen van, goh, hoe ziet zo'n ding eruit? En er zaten ook allerlei onderdelen in uit het buitenland. Je zag een tekst met Italiaans erop, maar ook een tekst met Chinees. Op die plaatjes, die onderdelen die gevonden werden. Ja, dus die drones die worden ook in elkaar gezet door allerlei onderdelen uit allerlei landen afkomstig. Mm. Die sancties werken dan ook niet. Hè? En die Garand-drones die worden dus steeds beter. En dat merk je dus.
1: Ja, en zeg Michiel, het is dan nu oktober. De winter staat alweer voor de deur. De vijfde winter sinds de start van de oorlog in 2022. Wat betekent deze escalatie nou voor de maanden die Oekraïners nu te wachten staan?
15: Ja, het kan wel eens een hele grote humanitaire ramp worden. We weten natuurlijk niet wat de Oekraïners uit de hoge hoed toveren. Misschien komen ze toch nog met afweer voor die drones. Dat moeten ze dan zelf produceren. Maar er is echt een angst hoor. Ook bijvoorbeeld voor het platleggen van internet en telefonie. Russen zijn ook datacentra aan het raken. Nou ja, ik noemde net al die medicijnfabrikanten die geraakt worden. En die distributiecentra. Dat leidt ook tot lege schappen af en toe hier en daar in de ziekenhuizen. Of in de supermarkten, excuus. Maar ja, het is vooral ook weer het warmtesysteem, hè, de energievoorziening die getroffen zal worden. Er is afgelopen week zo'n schema ingegaan dat je een aantal uur per dag geen elektriciteit hebt, maar ook geen water. Ik zat zelf ook een aantal uur zonder water. Dat is tot nu toe eigenlijk vooral alleen vervelend. Het is nog een graad of 17, een graad of 19. Het zonnetje schijnt nog. Maar er is echt heel erg veel angst voor de komende winter.
1: Ja, dus ja, als ik dan vraag hoe zit het met het moreel in Oekraïne. Dat is trouwens sowieso misschien een woord wat een beetje aan inflatie onderhevig is, maar is daar nog wel wat van over?
15: Ja, kijk, het moreel is natuurlijk, kijk, er is heel erg veel angst, zei ik al. Vooral in Kiev, hè, want dit is echt een nieuwe realiteit. Het is echt weer een andere werkelijkheid, een escalerende werkelijkheid. Ja, wat je toch merkt als je met mensen spreekt, ze geloven ook niet dat opgeven, dat hen iets geeft. Hè? Kijk, opgeven betekent bezetting door de Russen uiteindelijk. Die vrouw bijvoorbeeld, die muziekdocenten die ik sprak, die zei van ja, ik geef het liefst les aan mijn kinderen, dan maar in de kelder. Maar wellicht online, zoals ook in de COVID-tijd. Er is een soort acceptatie van de nabijheid van de dood.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat die nabijheid van de dood misschien mensen ertoe aanzet om te vertrekken. Dat er misschien dat er toch wel eens een vluchtelingenstroom op gang komt of iets dergelijks. Ja.
15: En dat kan. Je hoort dat mensen dat overwegen. Er is een tussenstap daarin. Vorige winter zag je ook dat veel mensen in Kiev, dat is natuurlijk een grote stad, maar dan ook naar de dacha gingen, naar de buitenhuizen. Daar konden ze dan in elk geval nog een houtkachel aanmaken. Alleen daar zijn de internetverbindingen heel erg slecht. Dus kinderen zaten dan wekenlang zonder stroom, zonder internet, zonder school. Dus uiteindelijk zonder hun dagelijks leven, zonder hun vriendjes. Maar goed, dit is natuurlijk de vrees dat als zo'n grote miljoenenstad, maar ook andere miljoenensteden, echt volledig zonder warmte of volledig zonder stroom of volledig zonder telefonie en internet zitten, dan kan het niet anders als dat ook nieuwe vluchtelingen oplevert. En dan moet Europa zich daar schrap voor gaan zetten.
1: Ja. Michiel Driebergen, dankjewel voor dit gesprek.

0: Sweet Freedom van Michael McDonald. En die Michael McDonald die was vandaag in het nieuws omdat de zoon die hij op zijn 14e afstond ter adoptie hem weer gevonden heeft. Dus dat was mooi nieuws. We gaan naar Brazilië. Dat gaat morgen naar de stembus en kiest onder andere een nieuwe president. De keuze gaat tussen de sociaal-democratische zittend president Lula en de radicaal-rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van oud-president Jair Bolsonaro, die in de gevangenis zit. En als we de peilingen mogen geloven, dan gaat het heel erg spannend worden. Correspondent Nina Jurna, jij werkt en woont in Brazilië. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Heerst er al verkiezingskoorts daaronder de Brazilianen?
1: Ja, absoluut. Het is een ontzettende gepolariseerde strijd. Ook echt in families waar mensen, nou ja, de een deel is dan voor Bolsonaro, de ander deel voor Lula. En ja, dus daar is een felle strijd. En ook gewoon op tv, op straat. Het is echt ontzettend spannend. Zeker ook omdat ze zo dicht bij elkaar liggen. En omdat er, nou ja, ook voor de Brazilianen veel op het spel staat. Maar eigenlijk ook voor de hele regio.
0: Ja. En het gaat dus tussen Lula en Bolsonaro. En kan ik zeggen dat zij allebei niet onomstreden zijn?
1: Ja, als je het vraagt inderdaad aan de mensen die voor Bolsonaro zijn, die zeggen Lula is een oplichter en die hoort in de gevangenis. Als je het aan de andere kant vraagt, dan zeggen ze ja, dan als Flavio Bolsonaro aan de macht komt, dan komt het autoritaire regime weer terug en dan laat hij zijn vader waarschijnlijk vrij. Dat heeft hij ook al gezegd, dat hij die amnestie dan gaat geven. En we weten natuurlijk dat ex-president Bolsonaro, die zit een gevangenisstraf van 27 jaar uit voor een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022 die hij toen op het nippertje verloor. Ja. Dus ja, het is maar net aan wie het vraagt.
0: Het zijn in ieder geval heel verschillende kandidaten. Al was het alleen omdat Lula ongeveer 2 keer zo oud is als Bolsonaro. Hij wordt deze maand 81, ja, zag ik. Speelt dat nog een rol voor kiezers?
1: Ja, eigenlijk ook wel. Kijk, het is ook wel ergens een zwakte, hè, vindt men, dat Lula in al die jaren, want hij is natuurlijk al vanaf 2002, dat was toen werd hij voor het eerst gekozen, dat hij eigenlijk nooit een echt voor een goede opvolger heeft gezorgd. Zijn partij, de Arbeiderspartij, dat draait echt om hem. En aan de andere kant, ja, je ziet dus in de campagne van Flavio Bolsonaro dat hij zich daar ook echt wel op beroept. Hij zegt, ik ben de nieuwe generatie, ik ben de jonge generatie en die wil verandering. Dus het wordt in ieder geval in de campagne heel erg ingezet. Maar ja, Lula heeft toch nog een sterke aanhang die hem juist ook vanwege zijn imago, hè, iemand die zelf uit de armoede ooit opklom, heel veel doet voor met gezinsuitkeringen. De Bolsa Familia heet dat hier. Voor de armen zich inzetten. Tegelijkertijd, ja, de prijzen zijn hier wel gestegen. De kosten voor het levensonderhoud is voor heel veel mensen ontzettend zwaar. Criminaliteit is toegenomen. En daar heeft hij toch ook niet echt een antwoord op kunnen bieden de afgelopen
0: jaar. En zijn dat dan ook meteen de belangrijkste thema's bij deze verkiezingen?
1: Ja, dat zijn absoluut de thema's. Zeker als het ook gaat om veiligheid. De macht van de drugskartels is toegenomen. Maar ook gewoon, ja, de criminaliteit van mensen op straat, berovingen en zo. En dan zie je dat rechts, radicaal rechts, echt zegt van, nee, we moeten keihard worden opgetreden. Er moeten megagevangenissen worden gebouwd. Harder gestraft worden, politieacties. En als daar doden bij vallen, dan ook onschuldigen, dan is het maar zo. En Lula aan de andere kant heeft veel meer zijn inzetten op preventie. Zorgen dat mensen niet uit armoede hoeven te belanden in de criminaliteit. Maar ja, de realiteit is toch ook dat het land er in die zin niet veiliger op geworden is. En als we naar de economie kijken, dan zie je wel dat er hele lage werkloosheid eigenlijk is. Laagst, historisch laag. Tegelijkertijd, de prijzen zijn gestegen. Natuurlijk ook wat er in de hele wereld gebeurt met de olieprijzen. Daar heeft Brazilië ook last van. Dat zijn toch wel de belangrijkste thema's hier.
0: En over Bolsonaro, en je zei net al van zijn vader zit dus vast, kreeg 27 jaar voor poging tot een staatsgreep. En uit het onderzoek bleek toen trouwens ook dat hij plannen had om Lula te laten vermoorden.
1: Ja.
0: Kan het nou dat zijn zoon, die daar verder ook allemaal geen afstand van neemt, dus deze Bolsonaro junior, dan toch zo populair is?
1: Ja, dat zegt vooral iets over die hele stroming die Bolsonaro, het bolsonarismo, wat hier echt wortel heeft geschoten. En daar is ook de naam Bolsonaro aan verbonden. Het is een conservatieve stroming, een stroming die heel erg ook samengaat met de groei van de evangelisch-christelijke kerken hier. Ook een hele een conservatieve kerk die ook heel erg groeit. En Bolsonaro staat daar ook symbool voor die stroming. En daarom was het ook zo belangrijk voor zijn partij om iemand uit de familie met de achternaam Bolsonaro op de lijst te krijgen. Ja. Want er waren misschien wel betere kandidaten.
0: Hij lijkt ook heel erg fysiek op zijn vader. Hè? Ik zag hem in het journaal en ik dacht, het is gewoon precies,
1: al die zonen,
0: het is gewoon een kopie.
1: Het is kopie, alle zonen lijken op vader. En dat heeft in die zin gewerkt. Want wie was hij nou eigenlijk? Hij was senator. Was niet iemand die een hele enorme track record heeft. Maar vanaf het moment dat hij zich heeft kandidaat gesteld, groeide hij in de peilingen. En het wordt echt een nek aan nek race met Lula. Dus dat zegt ook iets over dat mensen echt een Bolsonaro willen. Althans zijn aanhangers dus. Ja.
0: Iemand die ook een Bolsonaro wil, dat is president Trump in Amerika. Die hoopt dat hij wint. En ik las dat zelfs de Braziliaanse geheime dienst ook heeft gewaarschuwd voor inmenging vanuit Washington. Ja. Welke belangen spelen er voor Trump? Waarom wil hij dat zo graag?
1: Nou, Trump heeft vanaf dat hij weer in het Witte Huis zit duidelijk gemaakt dat hij Latijns-Amerika echt als zijn achtertuin ziet. Hij wil hier invloed. Dat gaat hem ook goed af, want er zijn heel veel landen de afgelopen tijd naar rechts opgeschoven, die voorheen linkse regeringen hadden. Het gaat hier vaak in golven. Dan is er weer een conservatieve golf wind aan macht en dan weer links. Nou, nu zitten we in die conservatieve rechtse golf. Trump die wil Brazilië heel graag ook bij dat rechtse kamp. Het is het grootste land van Latijns-Amerika. Het land met de meeste natuurlijke hulpbronnen. Het land met na China, en dat is voor Trump belangrijk, de grootste reserves aan zeldzame aardmetalen, waar hij heel graag toegang toe wil. En als Flavio Bolsonaro hier aan de macht is, die wil daarin dat wel verkopen aan Amerika. Dat heeft hij al gezegd. Terwijl Lula heel duidelijk heeft gemaakt van, ik ga Brazilië niet in de uitverkoop doen. Als wij dat gaan ontwikkelen, dan gaan wij dat zelf doen en dan moet het ook ten gunste komen van Brazilië. En niet dat dit weer een kolonie wordt van een andere grootmacht. Die tijd is voorbij. En daarin zie je ook heel duidelk een groot verschil tussen Lula en Flavio. En Trump die heeft er dus heel veel belang bij dat hier een rechtsregime komt met een Bolsonaro aan de macht.
0: Ja, er staat veel op het spel met twee van die diametraal verschillende verhalen. Morgen is dan die eerste stemronde. Wanneer weten we wie de nieuwe president wordt?
1: Nou, we weten morgenavond, denk ik, rond deze tijd misschien al wel, hebben we in ieder geval wel een eerste indicatie. De stembussen die gaan om 10:00 Nederlandse tijd dicht. Mijn ervaring is dat er dan al vrij snel een exit poll komt. Dus het kan zomaar zijn dat we morgen al wel een beeld hebben van die eerste ronde in ieder geval. Ja. Het is wel zo dat de winnaar moet 50% van de stemmen plus 1 halen. De kans dat dat gebeurt is klein. Als dat niet gebeurt, dan is er 25 oktober een tweede ronde. Maar sowieso hebben we morgen een goed beeld van hoe de kaarten geschud zijn.
0: Gaan we horen dan. Dankjewel voor nu, correspondent Nina Jurna.

0: Buffalo Springfield met For What It's Worth. Oud-correspondent Garry van Pinksteren woonde en werkte 40 jaar lang in China en schreef daar het deze week verschenen boek Control and Delete over. Daarin schrijft ze over de geschiedenis van dit heel snel veranderende land aan de hand van haar eigen verhaal. En dat levert een opvallend persoonlijk boek op. Goedenavond, Garry.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben jou natuurlijk jarenlang verslag zien doen van nieuws in China. Objectief als journalist. Maar in dit boek vertel je dus ook je persoonlijke verhaal. Had je daar zin in of waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Nou, ik had er inderdaad wel zin in gekregen. Omdat ik een afscheidsverhaal heb geschreven bij de NRC toen ik daar wegging. Dat is altijd een meer persoonlijk verhaal. En dat verhaal merkte ik, dat sloeg goed aan. Dat sloeg heel erg aan. Kreeg ik meer reacties op eigenlijk dan ik kreeg op mijn verslaggeving. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, hier zit. Dit is een vorm of een manier om over China te vertellen die aan twee kanten prettig is. Ik denk dat het prettig is voor mijzelf. Een hele prettige vorm is geweest om te kunnen associëren. Dingen te kunnen vertellen die je als je meer afstand neemt misschien niet makkelijk vertelt. Maar die toch heel illustratief zijn voor wat er in China gebeurt en gebeurde. En de andere kant is dat ik dacht van ja, dit is ook een manier om mensen dichter bij een verhaal te halen bij een land wat voor veel mensen toch heel erg ver weg voelt en duister en gesloten en moeilijk doordringbaar.
0: Ja, dus die vorm die voelde goed voor jou. En hoe was het dan om die film eigenlijk van 40 jaar weer terug te spoelen en terug in de tijd te gaan? Heb je nog nieuwe dingen ontdekt, ook over misschien over jezelf?
1: Ja, het was echt wel inderdaad ook voor mij een soort verwerken, zou je kunnen zeggen, van die laatste. Ja, het is inmiddels 45 jaar. Ik heb er ook niet de hele tijd gewoond, hoor, in die tijd. Maar ben er wel de hele tijd geweest.
0: Ja.
1: Maar dat het een manier is om inderdaad, ja, een soort ordening aan te brengen en een soort verbanden te leggen die je niet ziet als je er midden tussenin zit, als je het leeft, zeg maar. Maar als je, het was voor mij eigenlijk ook niet heel zwaar schrijven. Hè. Dat hoor je wel eens een boek schrijven. Nou, een heel. Maar ik vond het in dit geval eigenlijk een plezier om dat te doen. Omdat het voor mijzelf ook een soort, ja, ordening aanbracht in mijn ervaringen. En ook een gelegenheid gaf om dingen te zeggen die ik nog heel graag wilde zeggen.
0: En ik stel me voor, dan ga je terug in foto's van vroeger zoeken en misschien aantekeningen of artikelen die je geschreven hebt. Is er van die hele lange periode een tijd die er uitspringt voor je?
1: Nou, het hele gekke is dat het vooral het begin. Toen ik in 1982 als student naar China kwam en het jaar daarna, de twee jaar zeg maar dat ik als student daar heb gezeten, die bleken me nog heel helder voor de geest te staan en ook heel licht te voelen, heel kleurig, heel zonnig, heel. Ja, ik denk dat ik dat een hele leuke tijd heb gevonden als ik achteraf zo terugkijk. Een tijd waarin ik, wat voor mij een ontdekken was van China, het maken van eerste, sluiten van eerste vriendschappen. Uh-huh. En het diep China ingaan, wat je denk ik makkelijker doet als je jong bent. En dat merkte ik toen ik daaraan terug zat. Dat ik dacht, daar weet ik nog heel veel details van. Dat staat me nog heel glashelder
0: voor
1: de geest.
0: Ja, ik vond dat ook heel leuk om te lezen. Want het leest eigenlijk zoals als een tijdreis ook. Dat China was natuurlijk toen ook zo anders. Heel arm. Leefde op de bon. Jij ook zelf.
1: Ja.
0: Ja. En over die vriendschappen die sloot. Daarvan had ik het gevoel, maar je kan me corrigeren als het niet goed is, dat het best even heeft geduurd voordat dat lukte om echt vriendschappen te sluiten met Chinezen. Hoe kwam dat?
1: Ja, dat klopt. Dat eerste jaar zat ik in Shanghai. En eigenlijk heb ik toen misschien een gemakkelijke weg gekozen. Namelijk toen ging ik vooral met andere buitenlanders om. Ik denk dat veel buitenlanders in China dat overigens doen. En daar ook in blijven zitten. Maar het kwam ook wel omdat er van Chinese kant de mensen die je benaderden, die je actief benaderden, die wilden eigenlijk altijd iets van je. Want het was vrij riskant. Het was niet per se goed voor mensen of gewenst voor Chinezen om contact te hebben met buitenlanders. Dus ze namen een zeker risico. En dat deden ze dan vaak om er iets uit te krijgen. Dus om bijvoorbeeld, wij hadden een ander soort geld waarmee we filmrolletjes en koffie konden kopen. En dan had je een leuk gesprek gehad. En dan zei ze, by the way, kan je soms dit of dat voor me kopen? Ja. Of kan je dit of dat voor me doen? En ik denk dat een tijdje duurde ook voor mijzelf om mensen een beetje te kunnen onderscheiden van elkaar, een beetje te kunnen inschatten. Maar ook, ik ben heel toevallig eigenlijk, doordat ik contact kreeg met een lerares op de theaterschool waar ik in het tweede jaar zat, dat ik daar contact mee kreeg en dat die mij binnenbracht bij haar vrienden.
0: Dat werd jouw vriendin?
1: Dat werd mijn vriendin.
0: Ja.
1: Tenminste, in mijn ogen. Zij later zei, dat was eigenlijk niet het geval. Maar zo herinner ik het me wel. En zij had zelf een groep vrienden om zich heen. Die eigenlijk geen enkele reden hadden om per se met mij om te gaan.
0: Dus dat werden echte vrienden. En op via die weg kon je ook eigenlijk doordringen tot het echte China.
1: En dat gevoel kreeg ik toen zeker. Ik dacht, nu ben ik binnen.
0: Ja.
1: Nu kijk ik niet meer alleen maar van buitenaf. Maar nu kijk ik ook. Nu kan ik binnenin dingen horen en zien.
0: Ja. Over die relatie die je kreeg met deze lerares. Dat was dus een vrouw en dat was in een tijd dat in China homoseksualiteit verboden was. Je wijdt er zelfs in je boek een heel hoofdstuk aan dat onderwerp. Homoseksualiteit en dictatuur gaat niet goed samen, heet dat. Maar hoe heb je dat beleefd? Toch ook gewoon een jonge vrouw die zelf misschien de vrijheid van Amsterdam in Nederland gewend was.
1: Ja, het was in China niet helemaal per se verboden bij wet. Zeker niet voor vrouwen, want voor vrouwen bestond homoseksualiteit niet. Net als in Engeland eigenlijk lange tijd zo was, in Victoriaans Engeland. Maar het was natuurlijk voor mij wel een enorme overgang als je kijkt naar wat ik in Amsterdam net had meegemaakt. Inderdaad, en de scene waar je dan in zit. En je komt in China, dan kom je eigenlijk van Amsterdam in een heel, alsof je naar een gereformeerde gemeenschap gaat. Een kleine gereformeerde gemeenschap waar niks kan en niks mag. Het was wel.
0: Stond je er niet tegen? Waarom wilde je daar zijn?
1: Omdat ik heel nieuwsgierig was. Omdat ik heel graag wilde weten hoe het in een land zou zijn dat zo ontzettend verschilt van, en zeker toen nog steeds meer verschilde van Nederland, heel anders was dan alles wat ik kende. Het had een ander. Mensen hadden een andere geschiedenis. Ze hadden een andere cultuur. Ze waren van een ander ras. Ik vond dat fascinerend. Ik dacht, ik wil gewoon die wereld leren kennen.
0: Ja. Ik vond best wel. Kijk, ik blijf hier een beetje bij stilstaan. Want ik vond dat een aangrijpende passage die je schreef over deze vriendin. Want je beschrijft hoe jullie relatie uiteindelijk stuk liep. Jij hoopte dat jullie samen in Nederland dan een echte gewoon relatie konden hebben. En je hielp haar om hierheen te komen. Maar zij was eigenlijk ergens anders op uit.
1: Ja, zij was. Ik denk dat haar voornaamste drijfveer toch wel was dat ze naar het buitenland wilde. Hoe dan ook. En daar was ik denk ik zelf nog te jong voor om te begrijpen hoe sterk die wil kan zijn. En hoe dat iemand kan brengen tot. Hoe dat iemand kan motiveren, denk ik. Hè? Ik was denk ik vrij naïef. En zij was niet per se doortrapt. Maar ik denk wel dat zij heel bewust of onbewust heel duidelijk dacht van, ik moet hier weg.
0: Ja.
1: Ik moet uit dit land weg. Ik wil hier weg.
0: En dat woord naïef, dat gebruik je verderop ook. Dan zeg je van, ja, ik heb misschien naïeve gedachten gehad over China en over hoe mensen daar redeneren en handelen. En dat ging dan over bijvoorbeeld na de studentenprotesten op het Plein voor de Hemelse Vrede. Dan schrijf je van, ja, ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat het goed niet uiteindelijk zou winnen van het kwaad. En daar ben ik naïef in geweest.
1: Ja, ik ben bang dat het. Dat is wel erg om dat zo achteraf te zeggen. Hè? Maar ik ben bang dat het inderdaad. Ik weet niet of ik dat nog ook zo hard geloof. Dat het goede altijd wint van het kwade.
0: Nu niet meer.
1: Nu niet meer. Als je om je heen. Ik weet het niet. Hè? Als je nu om je heen kijkt, zijn er ook heel veel aanwijzingen dat dat misschien wel niet zo is. En zeker als je kijkt naar wat er in China ook gebeurd is en nog gebeurt. Dat je denkt van ja, zo'n dictatuur. Het was minder dictatoriaal begin jaren 2000. Het was ook minder dictatoriaal in de jaren 80. Eigenlijk voordat die opstanden er waren. Nu is het onder Xi Jinping weer steeds dictatorialer geworden. En het werkt wel. Het is effectief. En China is niet. De Communistische Partij in China is niet gevallen.
0: Nee. En die geschiedenis van wat daar gebeurd is, die is gewoon gewist in China.
1: Die is gewist. Ik heb ook met een jongen gesproken van 20 jaar. Die vertelde hoe kwaad hij was toen hij er op een gegeven moment achterkwam, maar het was dus pas heel laat, dat die opstanden er waren geweest. Want hij had dat nooit. Hij wist daar niets van. En hij zegt, ik ben niet kwaad om hoe die opstanden eventueel zijn gegaan. Of wat daar precies in de hand was. Ik ben kwaad dat ik in een land leef waar ik dus mijn leven lang kan opgroeien zonder dat ik zo'n belangrijke gebeurtenis daar iets van weet.
0: Dat is denk ik ook meteen de titelverklaring, control en delete. Hè? Dat grote vergeten van dit soort momenten in de geschiedenis.
1: Ja, dat is het grote onderliggende thema. Het grote vergeten en ook waarom dat nodig is. Wat voor nut het heeft voor de partij om dat zo aan te pakken. Waarom ze dat zo doen.
0: Ja, maar als je dan de geschiedenis op zo'n manier uitwist, als de geschiedenis in feite niet bestaat, dan kan je er dus ook geen lessen uittrekken. Of dan kan er nooit wat veranderen.
1: Nee, en dat is ook het interessante. Ik heb gesproken met een vrouw die documentaires maakt over een periode van grote hongersnood. Hij heeft gesproken met de mensen die dat nog overleefd hebben. Was eind jaren 50, begin jaren 60. En zij zegt, ja, ik maak die films, ik weet dat ze in China niet te zien zijn voorlopig. Maar ik moet die films maken om vast te leggen wat er in die geschiedenis is gebeurd, zodat wij er lessen uit kunnen trekken. Ja. En nu is de tijd nog niet rijp, maar dat moet in de toekomst gebeuren. Als je niet naar je verleden kijkt, als je daar niet eerlijk naar wil kijken naar wat daar mis is gegaan, dan kun je de toekomst niet beter maken.
0: Hoe heb jij nou die 40 jaar afgesloten? Met welk gemoed? Toch ook misschien wel een beetje gedesillusioneerd?
1: Misschien op een bepaalde manier wel, ja. Ik bedoel, ik ben er altijd graag geweest. Hè? En ik ben er nu weer geweest. Ik kom er ook nog steeds graag. Maar het is wel zo. Het is niet de maatschappij geworden waarvan ik de potentie zag dat die er zou kunnen komen. Toen ik daar in de jaren 80 kwam. En ook niet wat ik zag begin jaren 2000. Daar was een potentie voor een maatschappij die wel degelijk opener zou worden, gevarieerder. Dat is die ook wel geworden, maar politiek gezien helemaal niet. En dat is, ja, dat ik denk dat ik dat me zeker aan mijn hart gaat, ja.
0: Ik dank je heel hartelijk, Garry van Pinksteren. Fijn dat je hier over je boek wilde vertellen. Dat is een heel openhartig en mooi boek wat mij betreft. Control and Delete. En dat ligt nu in de winkels, neem ik aan. Hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou goed, dat kunnen we ze allemaal kopen. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Dit was Regina Spektor met Baobabs. En dat is een liedje vol met verwijzingen naar De Kleine Prins. En daar gaan we het ook over hebben, over Die Kleine Prins. Dat sprookje van de schrijver Antoine de Saint-Exupéry is oneindig vaak vertaald. Er zijn dus ook liedjes, maar ook films en theatervoorstellingen over gemaakt. En morgen gaat er in Nederland een kindermusical in première. Maar wat maakt deze klassieker nou zo tijdloos? Hier in de studio is Erik van Muiswinkel te gast, die de boeken verzamelt en ook een eigen vertaling maakte. Welkom.
1: Ja, ja, eigen. In opdracht van de uitgever, ja. Ja. Ik heb hem. De vertaling was 70 jaar oud. En toen waren ze toe aan een nieuwe. Ja. Een APK-keuring, een beetje van die vertaling. En dat mocht ik toen doen. Dat was een grote eer.
0: Ja, en dat mocht jij doen omdat jij een groot fan bent?
1: Ja.
0: Liefhebber van het boek.
1: Inmiddels was ik dat, ja. Ik had een stuk in mijn eigen voorstellingen uit De Kleine Prins gehaald. En daarbij verteld dat het inmiddels in meer dan 500 talen vertaald was. Inmiddels zitten we op 650 talen en dialecten.
0: Maar hoe kan dat? Er zitten ook dialecten. En, ja. Want ik dacht, zo, hoeveel talen
1: er zijn er zijn 6.500 talen, dus ze kunnen nog wel even. en de Bijbel staat nog steeds bovenaan. Die is dan 2000 talen vertaald. Maar De Kleine Prins, idioot veel, 650.
0: Ja. Je hebt ook heel veel van die vertalingen. Je hebt ook een stapeltje boeken meegenomen.
1: Daar begon het mee voor mij. Een jaar of 25 geleden zag ik in een Franse etalage dat er zoveel merkwaardige vertalingen waren in het Provençaals en zo. En ik ben heel erg in taal geïnteresseerd. Dus toen ben ik die gaan verzamelen. Het is een leuk verzamelobject. Vooral als mensen, weet ik veel, naar Finland gaan. Dan vraag je, neem je een Kleine Prins voor me mee? Of naar Suriname, in het Sranantongo. En in al die talen is De Kleine Prins. Ja. Maar toen ben ik het gaan herlezen. Want ik vond er als kind, ik snapte het niet.
0: Ik snapte het ook niet. Nee. Ik heb het in het Italiaans ooit een keer gekocht.
1: Ja.
0: Omdat ik dacht, nou, het is een kinderboek. En misschien leer ik de taal op die manier, op een makkelijke manier. Maar ik begreep niks van de taal, maar ook niet van het verhaal.
1: Het begint met een groot misverstand dat het een kinderboek zou zijn. En dat was ook de opdracht voor Exupéry. Notabene midden in de oorlog in New York. Maar ja, hij had zijn geld raakte op en hij was aan de alcohol. En zijn vrouw, dat wou allemaal maar niet goed. Zijn uitgever zei, schrijf nou voor ons een kinderboek voor de kerst. Nou, toen ging hij meteen al 4 maanden over de deadline heen. Dus die hele kerst was al voorbij. En toen kwam hij met dit verhaal. Ja, die uitgevers, het is dat hij zo wereldberoemd was toen al. Maar die vonden het helemaal niks. Want die Kleine Prins, die gaat dood op het einde.
0: Ja, vertel eens, want misschien, het is moeilijk na het vertellen dus.
1: Het is heel lastig na het vertellen ook. Jawel.
0: In een paar zinnen.
1: Nou, het bestaat eigenlijk uit 3 delen. Het begint wel als een kinderboek. Die verteller, die piloot, daar gaat de musical, begint daar ook altijd over. Ook deze versie, die morgen in première gaat. De piloot strandt in de woestijn en opeens staat De Kleine Prins voor hem. Dus je mag best aannemen dat het een hallucinatie is of een droom of wat dan ook. Maar dat is verder eigenlijk niet zo belangrijk.
0: Of dat hij dood is?
1: Ja, of dat hij al. Maar goed, de piloot overleeft het zeker, want die heeft een soort naschrift.
0: Oh.
1: Maar De Kleine Prins, ja, dat is toch uiteindelijk een visioen van zijn eigen jeugd. Als je zijn leven nagaat, dat was gewoon dat mannetje. Hij werd het zonnekoninkje genoemd. Hij was de enige jongetje op een gegeven moment tussen allemaal meiden. En hij heeft een heleboel ellende van zich afgeschreven in dat sprookje.
0: Maar dat prinsje in het boek, die komt van een andere planeet.
1: Ja, ja.
0: En die is dan allerlei andere planeten al langs gereisd en die komt dan op aarde aan.
1: Het tweede deel van het boek bestaat eigenlijk, na die inleiding, bestaat uit al die planeetjes. Dat zijn er 7. En de 7e is de aarde. En die planeetjes, ja, dat is gewoon cabaret. Dat is Monty Python. Daar neemt hij de zakenman in de zeik. De businessman. En de kamergeleerden. En de dronkaards. En de ijdeltuiten. Kortom, hij rekent af met alle volwassenen waar hij een hekel aan heeft. En dan is hij op aarde. En dan begint er bijna mysterieus filosofisch verhaal. En

0: Ze komen in grote nood in die woestijn. En de kleine prins wordt uiteindelijk door een slang gebeten. Heeft hij al overlegd met de slang, want er is een gesprek met de slang. Daar wordt het erg bijbels allemaal en erg filosofisch. Maar hij blijft wel die kindertoon houden. Dit, volgens mij wist hij helemaal niet precies zelf wat hij geschreven had.
1: Het is dus best wel abstract. Laat ik eerst vragen, wat lees jij daarin? Waar gaat het wat jou betreft over?
0: Het is eigenlijk een biecht en een aflaat, een gebed en een wanhoopskreet van een man die inmiddels totaal in de war was. Hij zat daar in New York en alles was eigenlijk tegen hem. Hij was heel erg tegen de Gaulle ook, waardoor hij met alle Franse ruzie kreeg in Frankrijk. Hij mocht niet meer piloot zijn, want daar was hij eigenlijk te oud en te dik voor. Hij wilde vechten. Zijn vrouw, zijn moeder en zijn beste vriend, die zaten in Frankrijk onder de Duitse ondergedoken. Vooral die vriend aan wie het boek is opgedragen. En hij wist totaal niet wat er allemaal mee aan de hand was, want je kon niet even bellen toen over de oceaan. Hij was echt wanhopig. En dit was zijn afleiding. En hij had wel heel veel lol in het schrijven. Dat wel. Dat is inmiddels bekend. Want er waren allemaal vrienden die bij ze logeerden. En die hoorden hem dan 's nachts hardop lachen om zijn eigen geintjes. En hij heeft heel veel lol gehad in die tekeningetjes. Want die tekeningen zijn natuurlijk aan de ene kant onbeholpen, maar tegelijk daardoor ook zo prachtig en naïef. En dat is hem gelukt. En hij heeft dat achtergelaten. Hij is naar Noord-Afrika vertrokken. Is hij toch nog weer gaan vliegen. En aan het eind van de oorlog neergestort. Om onbekende redenen. En heeft nooit meer iets kunnen vertellen over wat hij hiermee bedoeld heeft.
1: Ja, dus hij heeft dat ook nooit kunnen uitleggen.
0: En dat is denk ik hartstikke goed. Want hij heeft het niet kunnen verpesten door precies uit te leggen waar het hem om ging. Het is halverwege een sprookje een allegorie. Hè, dus een soort bijbelverhaal wat eigenlijk iets anders betekent. Daar zit het allemaal tussenin, maar het is heel fantasierijk. En die karakters, die vos en die slang en dat jochie zelf, die zijn blijkbaar, het is ongelooflijk, maar in Japan, in Rusland, in Argentinië,
1: maar waarom
0: in Finland,
1: is het nou zo dat iedereen daarop aanslaat? Ik heb jou ook ergens horen zeggen dat het bijvoorbeeld het lievelingsboek van Poetin ook is.
0: Ja.
1: Maar hoe kan het nou dat wij dit allemaal prachtig vinden? Dat iedereen dit mooi vindt.
0: Ja, het stijgt wel. Het is een soort humanisme wat boven alles uit. Het is opvallenderwijs helemaal niet religieus. Terwijl hij komt uit katholieke kringen, maar hij had een hekel aan die kerk gekregen. Het is niet religieus in de normale zin van het woord. Maar het stijgt wel filosofisch religieus een beetje erbovenuit. Exupéry had heel hooggestemde ideeën over de mensheid. En vooral ook over wat jouw taak als intellectueel was. Terwijl hij ook piloot was. De echte intellectuelen namen hem eigenlijk nauwelijks serieus. Dus dat was ook zijn hele leven lang een strijd. Maar wat je taak was om de wereld beter te maken. Dat nam hij heel hoog op. En hij was vooral een enorm nationalistische Fransman. En hij hield zijn hart vast over wat er na de oorlog zou gebeuren. Omdat hij een bloedhekel aan de Gaulle had. Nou, draaien net ook films over de Gaulle. En dat is uiteindelijk een onomstreden held geworden van de oorlog. En Exupéry heeft ook een heldenplaquette in de Dom des Invalides. Maar is toch wel een beetje omstreden. Hij was niet voor de Gaulle.
1: Nee. Maar ja, goed, dat heeft hij is dus in zee gestort.
0: Ja,
1: met zijn vliegtuig.
0: En hij was 44.
1: Ja, en dat is eigenlijk ergens ook wel mooi. Want in dat boekje verdwijnt die kleine prins ook op een goed moment. Hè?
0: Het drong langzaam door tot Frankrijk. Want het boekje kwam uit in New York. En dan heeft het even tijd nodig. Ja, het hele Europa lag in puin. En in Frankrijk hadden ze een afschuwelijke oorlog beleefd met dat verdeelde land met Vichy. Dus het duurde nog 2-3 jaar voor ze door hadden dat boekje er eigenlijk was.
1: Ja.
0: En toen heel langzaam drong tot ze door hoe mooi dat was. Ja. En toen werd het vertaald.
1: En dan heeft dat hele grote succes heeft hij dus zelf helaas niet kunnen meemaken.
0: Een soort Vincent van Gogh. Ja. En dat is een foute vergelijking, want hij was wel wereldberoemd door die eerdere romans.
1: Dat wel. Nou, een heel mooi boekje, ook voor het slapen gaan misschien voor de mensen om daar nog even bij te pakken. Ik dank je wel voor je komst.
0: En op het toneel ziet het er natuurlijk allemaal waanzinnig mooi uit. Ja.
1: We zijn aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelofelijke Radio verder op deze zender. En dan wens ik u en alle kleine prinsjes een hele fijne nacht.
2: NPO Radio 1. We doen live. verslag vanaf de Noordzee. Welke zeevogels zijn er juist nu te zien? Doordat ook dit jaar weer zo droog is, daalt de grondwaterstand. En dat is geen goed nieuws voor onze bossen.
3: Ik vind dat het alarmerend is. We gaan er last van hebben.
2: Verder de column van Dolf Jansen. Een pleidooi voor dierbare taal en varkens. Die spelen op een orgel. Morgenochtend van 7 tot 10. BNN Vara met Vroege Vogels.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Ster.
7: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Zonder echt contact klaagt een klant niet eens. Hij vertrekt gewoon. Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
10: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven.

0: schenkboek gratis.
1: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO mee spier.
2: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. Volgens exit polls heeft de Verenigde Lijst van premier Andris Kulbers de Letse verkiezingen gewonnen met bijna 36% van de stemmen. Letland Eerst en de progressieve partij eindigden rond de 11%. Kulbers wil premier blijven, maar sluit een coalitie met Letland Eerst uit. De verkiezingen stonden in het teken van zorgen over Russische agressie en nationale veiligheid. Alberto Núñez Feijóo, leider van de Spaanse oppositiepartij PP, roept op tot verkiezingen nadat premier Pedro Sánchez vrijdag een zware parlementaire nederlaag leed. Zijn plannen om de woningnood met ingrijpende maatregelen aan te pakken werden weggestemd. Ook door partijen die zijn minderheidsregering normaal steunen. Feijóo verwijt Sánchez 8 jaar wanbeleid. In Spanje protesteerden tienduizenden tegen de woningnood. In heel Spanje gingen tienduizenden mensen de straat op tegen de woningcrisis, met meer dan 50 geplande demonstraties. In Madrid kwamen volgens organisatoren 500.000 mensen bijeen. De autoriteiten telden 70.000. In Valencia raakten 9 agenten gewond bij ongeregeldheden, waarbij 1 persoon werd aangehouden. De Barcelonse demonstratie werd door noodweer verplaatst naar maandag. Het weer nog even. Vanavond zijn er eerst nog zonnige perioden met later meer bewolking in het noordwesten en lichte regen daar. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt-app en omroepzilt.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch een 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Omroep Zilt non-stop.

0: als je bent.
1: Dit is Omroep Zilt. 24 uur per dag op de radio, de Omroep Zilt app en omroepzilt.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs delen van de Catalaanse kust geldt sinds 8 uur gisteravond code rood voor uitzonderlijk noodweer. Spanjaarden moesten in en rondom Barcelona rekenen op 90 mm regen per uur en theaters en bioscopen waren dicht. Regio-premier Salvador Illa waarschuwt inwoners van Girona, Barcelona en Tarragona voor de uitzonderlijke weersomstandigheden die maximale voorzichtigheid vereisen. In Amsterdam is zaterdagavond rond 10 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident op de Kloveniersburgwal. Meerdere hulpdiensten en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De politie zocht naar de verdachte, maar vond deze niet. En een deel van de straat werd afgezet voor onderzoek. Gisteren zijn tijdens de 31ste Euro Birdwatch 500.000 overvliegende trekvogels geteld in Nederland. Vogelaars stelden op meer dan 126 plekken in totaal 208 soorten vogels. Jaarlijks doen tienduizenden vogelaars in tientallen Europese landen mee om aandacht te vragen voor bescherming van trekvogels die onder druk staan door klimaatverandering, intensief landbouwgebruik en illegale jacht. Een 32-jarige man is aangehouden in verband met een dodelijke schietpartij bij Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg in Amsterdam, nabij het Vondelpark. Een 34-jarige Amsterdammer werd neergeschoten en overleed ondanks reanimatiepogingen. Volgens de politie was het een gerichte actie op het slachtoffer. De verdachte zit in volledige beperking. En dan tot slot het weer. Vannacht trekt bewolking over het noorden met plaatselijk lichte regen of motregen en koelt af naar 6 tot 11 graden. En tot zover het nieuws.